0: gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg al mee geholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
1: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
2: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
5: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de ochtendkrant. Ze liggen klaar. Het 6 uur regio nieuws met Reinoud Roemer.
6: De komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot kamervragen. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. Ook zijn er vragen over de gevolgen voor de natuur en de drinkwatervoorziening. De zorgen over de veiligheid in en rond de bosjes van Pex in Den Haag nemen toe. Er zijn meldingen van overlast, intimidatie en mishandelingen door een groep jongens. Door de bosjes van Pex rijden veel kinderen naar sportverenigingen en de manege. Een restaurant Azuriet uit Delft heeft een jaar na de opening al 2 Michelinsterren gekregen. Dat werd bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de culinaire prijzen in Maastricht. Het restaurant is de enige eetgelegenheid in onze regio met 2 sterren. Meer regionieuws, 6:30, nu het andere nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Nou, en laat dat nou precies zijn wat we aan het doen zijn. De koers, ja,
1: heel fijn. Hartelijk dank. Dat doe ik niet echt hoor.
0: Nee, we doen het graag. Vandaag 6 oktober 2026.

Dat is gelukt. Reinhard Roemer. Op 89. Met Geert en Jorien.

0: En daar zijn we dan weer 6 jaar en een dag. Ik ga dit proberen om dit het hele jaar vol te houden. Om te kijken of dat ook lukt.
1: Ik ben benieuwd hoe lang je dat volhoudt inderdaad. Ja,
0: het is toch een beetje een feestelijke week. Dat we erbij stilstaan dat we alweer gewoon 6 jaar met z'n allen met elkaar opstaan. Nou, we hebben dat gisteren wel geweten trouwens. Want jeetje, wat zijn er een hoop mails binnengekomen. Ten eerste om natuurlijk het samen met ons te gaan vieren in de tram met het diner.
1: Ja, zeker inderdaad. Hoofdtram 11 november. En je kan je daar nog steeds voor opgeven. Mits je wel iets zelf ook te vieren hebt. Maar dat is wel in het breedste zin van het woord.
0: Heel dus, breed hoor.
1: Wees creatief erin zou ik zeggen. Als je denkt, nee, maar ik heb helemaal geen jubileum.
0: Nee, maar 6 jaar geleden wel, want toen was er dit en dat. Dus
1: precies, ja.
0: Je weet het maar. Nou, er komen heel veel mooie redenen binnen. Zelfs gewoon op de dag zelf dat mensen ook van alles te vieren hebben. Dus dat komt vast goed. We gaan daar een gezellige boel van maken. En gisteren hebben we ook speciaal, omdat we onze 6e verjaardag vierden, zijn we ook langs het huis van Reinhard Roemer gereden, hè, om hem een serenade te geven. Dat was ook wel een bijzonder moment.
1: Zeker.
0: Ja, en we hebben hem weggetoeterd.
1: Ja.
0: En ik had het idee dat...
1: Hij schrok zich helemaal rot.
0: En hij is daar ook niet van gediend van getoeteren in zijn omgeving.
1: Nee, absoluut. Hij was echt een beetje pissig eigenlijk. Ja, want wij... Jij houdt van trams, dat weet inmiddels wel iedereen. Ja. En Gwen was gisteren bij de eerste rit van lijn 19.
2: Ja.
1: En jij wilde die ook graag nog even vastleggen. Dat lijn 19 eindelijk weer naar de TU Delft gaat.
0: Ja.
1: En, ja,
0: we waren niet de enige.
1: We waren zeker niet de enige. We waren er meer. En heel veel studenten trouwens die er al gebruik van maakten.
0: Er staat er ontzettend veel uit.
1: Echt, ja. Dus het gelijk een succesvolle eerste dag. Maar op de terugweg reden wij langs het huis van Reinhard Roemer.
0: Dat is natuurlijk ook een bezienswaardigheid als je
1: er
0: langs rijdt.
1: En wij zeggen altijd als we er langs rijden, kijk, hier woont Reinhard Roemer. Maar nu stond hij ineens. Hij kwam gewoon thuis.
0: Hij stond voor de deur.
1: Voor de deur om naar binnen te gaan.
0: Ja.
1: En ik toeteren. En hij reageerde
0: ook het
1: eigenlijk.
0: Raam open gillen.
1: Ja, Reinhard. Ja.
0: Hij keek ons werkelijk aan alsof hij water zag branden. Hè? Maar ook echt verstoord van, joh, dit is een nette buurt. We hebben dus, het gehooligan gedrag van jullie. Daar zit ik niet echt op te wachten. Nee, ik heb zelden iemand zo verstoord zien kijken.
1: Ja, enorm.
0: Ja. Wij hebben er nog uren lol over gehad.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Oh, dan komt hij nu, dan zijn we klaar. Dan komt hij nu, komt hij langs.
1: Oh, nee, toch niet.
0: Nou durft hij niet. Jij komt dan ook maar gewoon met die binnenbloot.
3: Ik ga nog even mijn eigen appjes voorlezen. Hé, hey, wat leuk, komen jullie taart halen?
1: Ja, dat was toen we al weg waren.
3: Ik koffie. Nee. Of zijn jullie al op de snelweg? Nee, jullie waren al op de snelweg.
0: Ja, maar dat is dus ook Rijn. Die heeft dan een kwartier later pas door wat er echt gebeurd is. Ja. Toen waren wij Kasper aan het uitlaten.
1: Ja.
0: Nou ja, dat was wel even gezellig.
1: Heel even was het. Ja. Gezellig.

0: Roger Glover en nog een heleboel andere. En Love is All.
1: Ja, je kijkt me heel boos aan.
0: Ja, nou ja, ik heb vorige week hier ook gezeten met anderen. En die doen dat dus. Ik heb Jeroen

0: Latijnen houden ze een lange carrière achter de rug.
1: Ja, maar die hebben toch helemaal ingewerkt? Nee,
0: van het RTL-nieuws en zo. En ja, maar die doen dat dus niet.
2: Nee, maar wij wel, want dit zijn de details. Dat die scheuren we eruit en die gaan we voorlezen.
0: Aniek Enthoven, gerespecteerd verslaggever ook. Kost niks.
1: Maar hoe doet hij dat dan?
0: Gewoon.
1: Ja, wat is gewoon?
0: Gewoon, die neemt het nieuws tot zich in stilte. En
1: Ja. Nou, dan had je mij maar 6 jaar geleden
0: zes
1: niet,
0: jaar
1: moeten,
0: lang gescheurd.
1: Niet moeten vragen voor de ochtend. Nee. Je weet dat ik niet in stilte lees.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Kan ook niet in stilte lezen, toch?
0: Nou,
2: moet hardop op de radio.
1: Ja, anders is het zo stil.
0: Als er iets van de voorpagina's over is, is het een gevarieerd beeld.
1: Ja, het is wel een gevarieerd beeld. En ik heb het AD er even bij gepakt. En er staat ook wel opvallend nieuws. Want het kabinet die trekt de knip om verdere verschaling in het OV in de regio tegen te gaan. Dus vooral buiten de grote steden, schrijft het AD. Onder meer met zelfrijdende bussen. En ook centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis moeten het personeelstekort helpen oplossen. Nou, toch even over die zelfrijdende bussen. In San Francisco zijn zelfrijdende taxis inmiddels een vertrouwd beeld. Nou, als het aan staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat ligt, ja, dan raken we hier in Nederland gewend aan zelfrijdende bussen. Ze staat voor alles open om de verslechterde bereikbaarheid in de regio tegen te gaan. Het kabinet trekt geld uit voor 3 proeven met zelfrijdende bussen. Eentje is al gaande in Rotterdam bij het vliegveld. Daar is er al een zelfrijdende bus in gebruik genomen die je van en naar het vliegveld gaat brengen. En volgens Bertram kan dat autonoom vervoer een volwaardig alternatief worden. Het is best een beetje eng, zegt ze in het AD. Maar het is wel de toekomst, ook om het personeelstekort in het OV op te lossen. Het is een van de manieren waarop Bertram dus die bereikbaarheid wil vergroten. Het is hard nodig. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan niet binnen een half uur het ziekenhuis bereiken met het OV.
0: Nee, ja. Ik denk ook altijd, het is heel leuk dat je dan zo schendt met het personeelstekort. Maar je bent ontzettend aan het bezuinigen op het openbaar vervoer. En dan denk je toch gewoon, dit is veel goedkoper.
1: Uiteindelijk is het veel goedkoper,
0: maar dat roep je niet.
1: Nee, dat roep je niet.
0: Nee.
1: Nee, staat er niet in.
0: Nee.
1: In de eerste instantie gaat het namelijk heel veel geld kosten. Vanaf 2030 gaat het jaarlijks 300 miljoen kosten. Om dit soort plannen, maar ook een deel nog onbekende plannen te bekostigen.
0: Dat is toch al bijzonder. Dus je hebt in een begroting staan dat je 110 miljoen euro van het stadsvervoer in de grote steden afhaalt.
1: Ja.
0: Maar dan heb je wel ineens over je 3 miljoen euro tevoorschijn om dit dan te gaan doen.
1: Ja, dat is dan een nieuw potje.
0: Dat is heel creatief.
1: Ja, klopt.
2: Het is lastig om in grote Nederlandse steden een eettentje te treffen dat een gezonde hap verkoopt. Trouw schrijft erover vanmorgen. Het aanbod past in maar 4% van de gevallen bij een gezonde leefstijl. De rest van de verkooppunten kenmerkt zich door een overvloed aan ongezond eten. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden, waaronder Den Haag en Leiden in onze regio, vaak ongezonder, dus met meer vet, zoet en zout eten. Dus het werd nog erger. Dat blijkt uit een inventarisatie door Amsterdam UMC. Het initiatief komt van gemeente en het voedingscentrum. Ze roepen het kabinet op om het voor gemeenten mogelijk te maken om het aanbod van ongezonde voeding lokaal te weren. Dat zou nodig zijn omdat overgewicht en obesitas op de loer liggen.
0: Maar dit zijn dan verkooppunten, echt? Het is niet waar je gaat eten, maar waar je dan gewoon
2: ja, dat je het afhaalt.
0: Ja,
1: eettentjes, hè? Dus het is ook wel waar je gewoon gaat zitten.
0: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook. We hebben het er ook nog wel eens over gehad dat wij best wel graag wat lunchen of eten en zo. En dan denk je toch altijd, ja, het is misschien altijd ongezonder. Je moet aan de tosti, wil je het een beetje gezond houden.
1: Ja.
0: Maar anders dan, want er wordt natuurlijk toch altijd saus overheen gegooid of wat dingen bij om het wat lekkerder te maken.
1: Ja.
0: Dat is moeilijk.
1: Of echt vanuit de frituur natuurlijk. Dat zie je bijvoorbeeld, een smashburger is super hip op dit moment.
2: Smashburger. Wat krijgen we er allemaal bij?
0: Ja, wordt dat naar je toe gegooid?
1: Ja, dat wordt er naar je toe gesmashed.
0: Nee,
1: dan rek het.
0: Echt waar?
1: Nou ja, dat is een soort platgedrukte burger met gewoon wat je bij een burger krijgt.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet gezond.
0: En waarom is die platgedrukt even? Omdat het eet makkelijker?
1: Lekkerder crispy.
0: Oh, omdat dan al die smaken in elkaar vloeien of zo?
1: Nee, gewoon knapperig.
0: Knapperig.
1: Dus het is niet zo'n dikke burger.
2: Echt een kenner.
0: Ja, je bent echt en hip.
2: Ja.
1: En hip.
0: Nou, doe maar een smashburger.
2: Ja, hier, komt Tief.
0: Van onderen. Dat is goed, zeg. En dat is het, ja. Er zit je helemaal onder als je hem niet goed vangt. Dat is wel leuk.
2: Ja. Catch en sketch. Catch.
0: Catch up.
2: Ja.
0: Catch up. Leuk. Ja.
2: Nou, ga jij maar door.
0: Ja, misschien wel even wel wat kwalitatief eten.
1: Nou,
0: Want Dini Breij heeft ook in het eerste volledige jaar zonder Johnny Boer, en dat is toch een prestatie, 3 Michelinsterren behouden. Het AD schrijft erover. Vermeden eigenaar Therese Boer en chefkok Nelson Tanata voelt dat als een enorme bevestiging naar wat zij zelf het jaar van de waarheid noemde. Ze hadden er wel op gehoopt en het misschien ook wel een beetje verwacht, maar je weet het maar nooit. Of het je natuurlijk ook lukt om gewoon die kwaliteit hoog te houden.
2: Het is wel een krantoverzicht van uiterste. Hè? We gaan van de smashburger naar de sterrenrestaurants.
0: Culinair.
2: In Delft hebben we Azurite.
0: Ja, ook goed, hè?
2: Ja.
0: Want die hebben 2 sterren van binnengehaald.
2: Uit het niets.
0: Heb je daar wel stiekem...
2: Ja, misschien dat het daardoor komt, maar ik kan daar niet al te veel over zeggen.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Maar dat was toen nog geen sterrenrestaurant.
0: Dat niet.
1: Dus dat heb je toch gewoon.
2: Nee, maar misschien is het kausaal, hè? Dat het oorzakelijk is.
1: Ja. Kan.
2: Je weet het niet.
0: Het was wel smashing.

0: your body, baby, do that conga.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
2: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
1: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.
3: Dit is Radio West.
4: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
5: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
9: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
10: Het is 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
11: Dag Geert. Goedemorgen. Jorinda.
12: Goedemorgen.
11: In de provincie Zuid-Holland geldt tot vanmorgen 10 uur code geel vanwege dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Vooral het verkeer kan er last van hebben. Meer over de mist zo van onze weerman, Huub Mizee. De waarschuwingscode van het KNMI geldt behalve in Zuid-Holland ook in Zeeland en Noord-Brabant. Een tandartspraktijk aan de Kopenhagenweg in Den Haag is vannacht beschoten. Op straat zijn volgens lokale media kogelhulzen gevonden en in de ramen van het pand zitten kogelgaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wie of wat er achter de beschieting aan de Kopenhagenweg zit, is niet bekend. De komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer. Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. Ook zijn er vragen over de gevolgen voor de natuur en de drinkwatervoorziening. Bij een huis aan de Rubensstraat in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Even na middernacht sloegen hulpdiensten alarm nadat een omwonende een harde knal hoorde en vlammen bij de woning zag. Wat eraan vooraf ging is nog onduidelijk. De zorgen over de veiligheid in en rond de bosjes van Pex in Den Haag nemen toe. Zijn meldingen van overlast, intimidatie en mishandelingen door een groep jongens al een lange tijd. Door de bosjes van Pex rijden veel kinderen naar sportverenigingen en de manege. En restaurant Azurit uit Delft heeft een jaar na de opening al 2 Michelinsterren gekregen. Het gistermiddag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de culinaire prijzen vond plaats in Maastricht. Het Delftse restaurant is de enige eetgelegenheid in onze regio met 2 sterren.
10: Huub Mizee, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ja, ik heb geen mist zwart gezien, moet ik je eerlijk bekennen, deze ochtend. Maar dat zegt niet altijd wat. Is er wel ergens, zie je ergens mist? Of
13: is... Ja, plaatselijk. Ja. Het is inderdaad, er is code geel, dat zie ik ook. Maar het valt heel erg mee toch wel, hoor. Uiteindelijk ook weer bij ons. En mist is ook altijd lastig om het precies goed aan te geven. Er is nogal wat bewolking. En als er bewolking is, dan is er ook vaak weer niet zo heel veel mist. Het komt hier en daarvoor, dus het verkeer moet oppassen. En het is wel vochtige lucht, het is sterk nevelig. Maar het zicht varieert zo tussen de 300 meter bij sommige weilanden. Maar voor de rest is het zo'n 3000, 7000 meter.
10: Oh.
13: Dus het valt wel mee, maar toch even goed opletten. En eerlijk gezegd, voor de rest is het heel rustig weer. Vergelijkbaar met gisteren, maar met wat meer bewolking, wat ik al zei. Pas in de loop van de dag, vanmiddag waarschijnlijk pas, is er weer wat meer zon. En dan kan de temperatuur bij weinig wind toch wel weer oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Het is nu ook niet echt koud, 15 tot 17 graden. Normaal gesproken is dat de maximumtemperatuur. Ja. Maar dat is dus nu eigenlijk een beetje bijna het minimum. Goed, komende nacht weer opklaringen. Ook dan kan er weer plaatselijk mist ontstaan. Ook dan is er maar weinig wind. En vannacht wordt het weer een graad of 12. Morgen ook kans op plaatselijk mist in de ochtend. Daarna wordt het weer zonnig. Pas later op de dag komt er meer bewolking. En ja, morgen wordt volgens mij echt nog een hele aangename dag.
10: Kijk.
13: Morgenmiddag 21, 22 graden. De wind wordt oost tot zuidoostelijk, aflandig. Dan kan je bijna nog naar het strand. Ja, ik sluit het niet uit.
10: Ik schrijf mee.
13: zeewater is 19 graden. Je kan nog een keer de zee in. En dan is het een beetje afgelopen. Hè. Dat hadden we al gisteren geconstateerd. Want donderdag dan komen we in heel wat koelere lucht terecht. Morgennacht gaat het flink regenen. Donderdag krijgen we af en toe zon. Ook enkele buien, 15 graden. En vanaf dan is het tot en met het weekend nogal wisselvallig. Met een vrijdag, zaterdag kans op regen. In het weekend wordt het allemaal wel weer wat minder. En ook volgende week. Maar die temperaturen die blijven dan voorlopig een beetje aan de toch wat normalere kant van 15 graden. Dus vandaag een rustige dag. Morgen nog een prima dag. En dan is het wisselvallig daarna.
10: Ja, nou, een heel helder beeld. We kunnen er nog eventjes van genieten. Dankjewel, Huub. En we gaan naar de ANWB. Dat is altijd even spannend, want ik heb geen idee. Maar we gaan horen wie er zit.
0: Hallo. Hallo. Ik ben Erwin de Hart.
10: Ja, natuurlijk, Erwin de Hart. Oh, ik hoor voor het eerst de brom.
12: Oh, hoor je hem?
10: Ja, we hebben al een paar dagen dat een kastje bromt bij Erwin. En ik hoor hem, dus mijn oren doen het goed vandaag.
0: Ja, dat is een oeroud kastje, heb ik me laten vertellen.
10: Er zijn al rookwolken uitgekomen, begrijp ik. Schroeilucht, brandalarm.
0: Ja.
14: Het is van voor de jaartelling, dat kastje, denk ik.
0: Wat zeg je, Reinoud?
14: Dat voor de jaartelling is, dit kastje.
0: De jaartelling van,
10: Zouden jullie niet eens een nieuwe kopen gewoon? Is dat wellicht een idee?
0: Dat moeten jullie komen brengen.
10: Oh.
0: Dat is jullie kastje.
12: Oh, is het ons kastje?
0: Oh. Had je dat maar niet in de gaten?
12: Nee, geen idee.
0: Ik vond het al zo
14: leuk. Dan hebben we nog garantie.
0: Ja. De garantie is denk ik verlopen, hoor. Ja. Als ik het zo zie.
12: Ja. Nou, dan moeten we dat misschien eens doorgeven.
10: Ja,
12: de techniek op
0: volgens mij is dat al door.
12: Oh, okay.
10: Gelukkig. Ja. Nou, fijne, allemaal interessant mensen. Ja, het is ons kastje. Luister thuis ook mee. Je gaat
0: Je hebt echt wel radiofans die dat allemaal heel interessant weten. Niet alleen maar mensen.
12: Hoe ziet het kastje eruit?
10: Hoe ziet het kastje eruit? Verrot.
0: Ik weet ook niet welk kastje het is.
10: Oh, zwart geblakerd.
0: Volgens mij, het is grijs met rood.
10: Dan weten we welk het is. Er komt een nieuwe aan, hoor. Ja. Hoe is het op de weg?
0: Beetje zoals de trams.
10: Hoe is het op de weg?
0: Het is, als je mist wil zien, dan moet je naar Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is best wel ver weg. Daar is het 100 meter zicht. Maar verder in deze, inderdaad, wat Huub zegt, dat staaf ik helemaal. Met de bewering dat het niet mistig is eigenlijk. Wel wat files al op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Afrit Briele en Europoort. 2 kilometer bij de Zuurhofbrug. We kennen hem. Daar zit nog steeds scheur in het asfalt. En daarom moet verkeer via de vluchtstrook erlangs. De omrijders staan in de file op de N218, Spijkenisse Oostvoorne. Tussen Briele en de N15 heb je een half uur vertraging.
10: Ja.
14: Het muziekje was al afgelopen.
10: Ja, alles is klaar. Dankjewel.
0: Dag.
14: Ja, poppetje gezien, kastje dicht. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: lekkere opstaan muziek van Clem Campbell. 7:13. Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Dit is Westwoord Wakker, fijn dat je er weer bij bent. We praten hierbij over al het nieuws van dit moment. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
1: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het gat kon ontstaan, dat is nog niet bekend.
2: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn volgens de onderzoekers er dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen vaak duurder en moeten kinderen vaak verreizen.
0: In het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen door nieuwe, modernere turbines. Het hele project heeft 10 jaar geduurd. Met name dat weghalen van die oude windmolens was nog niet zo eenvoudig, zegt de directeur van het windpark.
4: Het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond. En moet ook allemaal weg. Alle kabels die er liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. En zo is het echt een heel groot project.
0: De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken 3 keer zoveel elektriciteit op. Oude molens die worden zoveel mogelijk gerecycled.
2: Koekhuisjes aan huis worden vaker populair.
0: Koekhuisjes?
2: Koekhuisjes, ja, heerlijk. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het zijn huisjes op de oprit waar mensen dus hun zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen.
0: Oh, is dat een beetje als dat je bijvoorbeeld ook tegenwoordig bij veel huizen zo'n bibliotheekhuisje ziet?
2: Ja, bijvoorbeeld inderdaad.
0: Dat je zo'n boek eruit haalt en dan, oh.
2: Of dat je in kleinere dorpen, zeg maar, zo'n aardappels te kopen of aardbeien te kopen.
0: Ja.
2: Zeg maar van die echt aan huis een klein winkeltje.
0: Oh, wat
2: bijvoorbeeld
0: handig.
2: Bij Winnie Fransen kan je terecht. In Roermond moest ik je rijden. Het is daar behoorlijk uit de hand gelopen. Het begon met een klein kastje, maar inmiddels is het goed voor zo'n 200 koeken per dag. En dat is een echte, heuse dagtaak.
5: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het. Ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
2: Ja, wat goed zeg, dat zo ontzettend populair is.
0: Ik dacht er even bij uit de hand gelopen dat er nu zo'n grote Westlandse kast gewoon stond vol met koeken.
2: Nee, dat valt toch mee.
0: Nee, ja.
2: Ja, nee, het is flink echt een baan geworden voor de. Dat is toch mooi dat dat zo lukt.
0: Ja.
2: En gewoon uit huis, en dus niet continu onder toezicht ook. Het is niet met een kassa erbij. Je moet gewoon zelf de koek kopen en het geld in het kastje doen. Maar er is volgens Whitney nog nooit een koek gestolen.
0: Nee.

0: Wolf, 7:10 begrijpt dus naar buiten toe.
1: De buitenpost.
0: En ook uiteindelijk wel weer naar binnen, maar daarvoor moet je eerst naar buiten natuurlijk. Want onze Gwen die gaat weer iets moois uitreiken. En dat heeft alles te maken, Jury, natuurlijk met de Sweet 16, hè?
2: Ja, want je kan even 16 jaar worden, zeker. Als je nu appt naar 070-307-8080. Je geboortedatum appt en dan maken we jou binnenkort even 16 jaar. En het leuke is, ja, dan ben je dus jarig. En dan krijg je ook een cadeautje van ons.
0: Ja. Ja, en dat is?
2: Dat is op deze week in ieder geval een mok.
0: Een mok, ja. Ja. Het is altijd uit de Radio Westlijn. Ja. Nou, Gwen, met de mok onder haar arm in Den Haag. Ja, Gwen, je bent volgens mij al bij iemand thuis, hè?
3: Ja, en soms heb je gewoon van die dagen dat je dan wakker wordt en dat je het hele wakker worden toch een beetje achterwege laat. Want ik kom hier aan en ik bel aan bij Vivian. Vivian, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En eigenlijk het eerste wat ik tegen jou zei is, ik ben iets vergeten.
4: Ja, de mok.
0: Echt waar? Nee.
3: Ik ben de mok vergeten.
4: Oh. Ja, dus die...
3: Ja, die kom ik nog even brengen straks. Maar goed, ben jij een beetje wakker geworden, Vivian?
4: Ja, ik ben al 's ochtends vroeg al klaar wakker. Om 6:00 al.
3: En waarom zo vroeg?
4: Ja, ik vind dat heerlijk. Dan heb ik een lange dag.
3: Ja, dat zei je net ook al. Je hebt zoiets van, ja, anders is de dag zo snel voorbij.
4: Ja. Ja, het leven gaat toch al zo snel, dus ja...
3: En wat staat er allemaal op de planning vandaag?
4: Oh, van alles in ieder geval op bezoek bij mijn oma in het verzorginghuis natuurlijk. 95 jaar al.
3: 95?
4: Ja, 1 september was ze 95 geworden.
3: En wat is haar geheim? Hoe word je zo oud?
4: Al jarenlang gezond eten, ondanks ze van alles mankeert. Ja.
3: Ja, is dat echt de sleutel naar ouderdom, een gezond oud worden?
4: Ja hoor. Gezond eten, want ze was opgegroeid in Boerenland, in Zwijndrecht, toen ze klein was. Ja.
3: Dus allemaal biologisch eten, vers van het land. En dat helpt dus allemaal, draagt allemaal bij aan gezond ouderdom.
4: Ja, ze kon toen je die bestrijdingsmiddelen nog niet had, alles van de struiken pakken. Zoals bramen, aardbeien. Ja hoor.
3: Nou, dat klinkt heerlijk in ieder geval. En het lijkt me ook wel mooi om met zo'n oma dan ook op te groeien. Want dan heb jij die gewoonte een beetje meegenomen.
4: Ja, precies. Ja? Dus omdat ik natuurlijk bij haar in huis heb gewoond hier. Zie ik haar als een moeder van mij, maar ze is mijn oma. Ja.
3: Ja, wat mooi dat jullie die band hebben samen en nog steeds. Want je gaat nog dagelijks bij haar op bezoek, hè?
4: Ja hoor, zeker als dat enigszins kan. Tenzij ik iets anders heb, dan doe ik dat. Ja hoor.
3: Doe haar de hartelijke groeten van het team van West Wordt Wakker. Ik kom zo meteen gewoon eventjes de mok weer eventjes brengen naar je, Vivian.
4: Oké, nou graag. Dank je wel.
0: Ja, nou, dus wordt niet gemokt door Vivian.
2: Nee, zeker niet.
0: Dat helemaal niet is. Dus dat is wel fijn.
2: Ja, het overkomt elke buitenpost een keer.
0: Eén keer moet je het mee. Ja, daarna gebeurt het je nooit meer, nee. Rikwin.
3: Ik hoop het.
0: Ja, nou, wij ook.

0: Hokkien, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Zometeen in West tot wakker vragen in de Tweede Kamer over de medicijnenfabriek Eli Lilly in Katwijk. Het is 7 uur geweest. Het regionieuws van Radio West met Reinhard Roemer.
4: In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit een gebouw gehaald waar veel arbeidsmigranten wonen. Er was brand en ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over bewoners die rook hadden ingeademd. Na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners terugkeren. De komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot Kamervragen. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. Ook zijn er vragen over de gevolgen voor de natuur en de drinkwatervoorziening. En bij een huis aan de Rubensstraat in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Even na middernacht sloegen hulpdiensten alarm nadat iemand een harde knal hoorde en vlammen bij de woning zag. Wie of wat er achter de knal zit, zoekt de politie uit. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Erwin Dart, die is bij de ANWB.
8: Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Surofbrug nu 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne, daardoor omrijders tussen Brielle en de N15 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging nog veel groter. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De zomerhit van 1986 uit mijn hoofd. Owen Paul en My Favorite Waste of Time. 9 over 7. Goedemorgen allemaal. Vandaag 6 oktober 2026.
1: Westwood.

0: Sweet 16, dan wordt iemand weer eventjes 16. En dan gaat hij helemaal ten onder aan... op een positieve zin natuurlijk, in positieve zin. Gaat hij helemaal ten onder met de muziek uit zijn tijd. Uit haar tijd. Dat is hartstikke leuk. En krijg je ook nog een Westcadeautje voor je verjaardag.
1: Voor je verjaardag, want we maken je weer even 16 jaar in Sweet 16. Want dat is toch inderdaad een leeftijd dat alles gewoon... soort van als een mokerslag tot je komt. En altijd bij je blijft ook.
0: Ja, vergeet je nooit meer.
1: Nee, en dat is leuk om even terug te blikken op die tijd. En je kan je opgeven via 070-307-8080. Dat is onze WhatsApp-nummer. Of westwordwakker@omroepwest.nl. En stuur dan in ieder geval even je geboortedatum.
0: Ja, want dan maken wij het gewoon helemaal in orde voor je. Maar nu eigenlijk toch iets heel belangrijks. Want er gaat wat bijzonders gebeuren. Met jou.
1: Ja.
0: Stukje showbiz mensen op de radio. Want we kennen jou natuurlijk inmiddels als radiopresentatrice. Hè? Dat doe je al een aantal jaar. Dat doe je verdienstelijk.
1: Ja, 6 ongeveer en een dag.
0: Ja, 6. Ja. Je hebt het gevoel dat het voor jou tijd is geworden om je vleugels uit te slaan.
1: Nou ja, ik dacht...
0: om je te verdiepen, om je te verbreden.
1: Nou, ik dacht, het is ook wel leuk als mensen me een keer kunnen zien... in plaats van alleen mijn stem kunnen horen.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja. Zeker. En daarom speel ik in een serie.
0: Maar niet zomaar een serie.
1: Nee, zeker niet. Het is zelfs 3 keer genomineerd geweest voor de Gouden Kalf.
0: Nu al?
1: Ja, niet gewonnen. Niet 1. Want het is afgelopen weekend uitgereikt.
0: Ja. Maar de serie moet er nog uitgezonden worden?
1: Ja, dat klopt. Ja, maar de jury heeft het blijkbaar al wel gezien.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, Prodeo heet het. Ja, en het gaat over, heel gek, een advocaat. Een Prodeo-advocaat. Gespeeld door Tjitske Reidinga. En vanaf woensdag 4 november is het te zien op tv. Op NPO 1 om 20:30. En ja, daar kan je mij dus ineens in... tevoorschijn zien komen.
0: Jij zal erin schitteren. Jij acteert dus in Prodeo, in deze NPO-serie.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Bijzonder.
1: Ja.
0: Speciaal.
1: Ja,
0: ik
1: zeker.
0: Heb al wel een promo gezien, daar zat je nog niet in. Maar misschien dat ze gewoon het beste bewaren voor de serie zelf.
1: Ja, nou, ik dacht ook, kijk bijvoorbeeld voor beste hoofdrol-drama-serie... was dus Tjitske was genomineerd. Ik mag het ook Tjitske zeggen natuurlijk. Maar ik was niet genomineerd.
0: Nee. Maar is dat ook echt je tegenspeelster?
1: Ja, ik heb inderdaad, ik kom haar tegen op de set.
0: Ja.
1: Dat was hartstikke gezellig natuurlijk, gelachen. En gehuild.
0: Maar
1: samen.
0: Jullie spelen ook met elkaar?
1: Wij spelen met elkaar.
0: De scènes.
1: Ja. En ik dacht wel leuk, ze was op de Rode Loper. Ik was gek genoeg niet uitgenodigd voor de Gouden Kalf uitreiking. Maar ze was even op de Rode Loper. Werd ook aangesproken door een journalist daar. En vertelde dat ze al een klein stukje heeft gezien van de serie.
2: Ik heb 10 minuten gezien van de serie.
3: En toen dacht je, nu is het goed.
2: En toen met mijn zoon naast me. Zei, ziet er wel goed uit. Het ziet er wel goed uit.
3: Vet man.
2: Oh, en toen kwam er voetbal. En toen moest ik stoppen, want het was WK. En toen heb ik het niet meer verder kunnen zien. En ik ben hartstikke benieuwd.
0: Nou, ja, we zijn allemaal benieuwd.
1: Ik heb nog even Tjitske gebeld en ze heeft mij ook nog niet gezien in 10 minuten.
0: Wat speel je?
1: Ik speel,
0: wat ben je?
1: Ja, ik speel een journalist.
0: Je bent een journalist.
1: Ik ben eigenlijk mezelf.
0: Je bent jezelf. Ja, je bent altijd jezelf.
1: Ja. En het is natuurlijk een enorme rol. Ik heb ook tekst. En wij gaan natuurlijk nog niet...
0: Ja, dat zou raar zijn als je het niet had.
1: Ik ga nog niet verklappen wat ik dan precies zeg.
0: Nee, wat je allemaal gaat zeggen. Maar je gaat natuurlijk heel veel zeggen. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. We gaan vanaf wanneer nou?
1: 4 november.
0: 4 november.
1: Ja, en het is een serie, dus er zijn verschillende afleveringen. En ik weet eigenlijk niet in welke dat ik zit.
0: Nou ja, in welke
1: allemaal,
0: niet.
1: Denk ik.
0: In welke niet, lijkt mij.
1: Ja, ze zijn gek als ze me niet in welke stoppen natuurlijk.
0: Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb een willekeurig Kamerlid aan de lijn, Christine Teunissen. Ook ontzettend benieuwd, hè, naar het acteerdebuut van Jorinda Thewe.
4: Ja, zeker. Heel erg.
0: Ja. Je gaat wel kijken.
1: Je hebt het net in je agenda gezet, hè? 4 november.
4: Nou, in ieder geval in mijn hoofd zit het 4 november. Maar ik ga nu ook wel even wat meer erover opzoeken.
1: Ja, dat
4: vind
1: ik ook.
4: Heel tof.
0: Ja, heel tof inderdaad, Jorin. Echt leuk voor je.
1: Ja, dankjewel. Ja, fijn. Leuk.
0: Nou, we zijn benieuwd. Het nieuws van deze ochtend. De komst van de medicijnfabriek van Illy Lilly.
1: Je hebt de hele ochtend geoefend op deze naam. Want je weet dat je het verkeerd uitspreekt. Het is Eli Lilly.
0: Ik vind het zo'n enorm moeilijke naam. Wat is dat toch? Ja. Wij allemaal trouwens.
1: Ja, ik heb ook al inderdaad het verkeerd uitgesproken in de uitzending.
0: En de komst van deze medicijnenfabriek naar Katwijk leidt ook tot vragen over de rol van het Rijk. De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. En stelt daar nu Kamervragen over. Ook zijn er vragen over de gevolgen voor onder meer de drinkwatervoorziening, natuur en de leefomgeving. Je hoorde het al even, Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij wilt weten eigenlijk of het Rijk druk heeft uitgeoefend, hè, op Katwijk om deze medicijnenfabriek binnen te halen. Maar waar komt dat vermoeden nou vandaan dat die

0: is aan de kant geschoven. Dus wij willen graag opheldering van ja, hoe is dat nou precies gegaan? Dus we hebben heel veel vragen gesteld om eigenlijk alle communicatie op te vragen tussen de hogere ambtenaren en de gemeentelijk bestuur.
1: Ja, want denk je dat het zo zou kunnen zijn dat het Rijk misschien eigenlijk ongewenste druk heeft uitgeoefend en dat daarom ook dat referendum aan de kant is geschoven en deze beslissing nu genomen is?
0: Nou, wat je ziet is dus dat het besluit om die pillenfabriek daar neer te zetten is gekoppeld aan investeringen die in de regio gedaan zouden worden. Dus er is eigenlijk gezegd vanuit het Rijk, tenminste dat komt dan zo half naar voren, dat er alleen wordt geïnvesteerd in de omgeving als die pillenfabriek er ook mag komen van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.
1: Waarom is dat onacceptabel?
0: Nou ja, het is eigenlijk een soort chantage wat je dan doet vanuit het Rijk. Van jongens, zorg er nou voor dat die pillenfabriek daar komt. Want anders dan wordt er niet geïnvesteerd in de regio. Terwijl er gewoon allang duidelijk was dat er geïnvesteerd moest worden. Bijvoorbeeld in de infrastructuur. Maar ook in woningbouw. Dus het was al lang bekend dat er een woningtekort is. Dus het is heel gek om dat dan aan elkaar te koppelen en te doen alsof dat dan niet doorgaat als die pillenfabriek er niet mag komen. Dus ja, daar hebben we gewoon heel veel vragen over als Partij voor de Dieren om dat opgehelderd te krijgen. Want je moet natuurlijk wel als gemeente gewoon een zuivere afweging kunnen maken. En het lijkt dat hier niet gebeurd is.
1: Nee, je vraagt ook aandacht voor het grote watergebruik van Eli Lilly. Wat zijn volgens jou nou de grootste risico's voor de drinkwatervoorziening en ook voor de natuur daar?
0: Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Partij voor de Dierenveld tegen de komst van die pillenfabriek is. Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. Dus het is heel schadelijk voor het water, omdat er medicijnresten in het water kunnen komen. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water. Ongeveer 800.000 liter per dag. Dat is echt ontzettend veel drinkwater. Terwijl er al, nou ja, we hebben afgelopen zomer gezien, er zijn al tekorten aan drinkwater. Dus dan is echt de vraag, wat zijn nou de effecten op de omgeving? En dat is gewoon nog niet getoetst. En dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.
1: Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, medicijnen moeten ook gewoon geproduceerd worden. Daar hebben we ook allemaal baat bij. Het levert misschien wel werkgelegenheid op. Het is goed voor de economie in Katwijk. Is het alleen maar negatief? Of?
0: Nou ja, kijk, het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Die zou aan de voorkant kunnen aanpakken om te voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet het wel ook andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen. En dat is hier in deze vrijwel niet gedaan, want er is dus geen toets gedaan. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat de effecten op de omgeving zijn. Terwijl er wel allerlei experts zeggen van ja, die effecten zijn gewoon heel groot. Ja. Dus je moet altijd ook die belangen meewegen. Dus het is niet alleen negatief als er medicijnen worden geproduceerd. Maar je moet natuurlijk altijd kijken, is dat nou in proportie met andere zaken? Het heeft natuurlijk geen zin als we daar een fabriek neer gaan zetten voor medicijnen en aan de andere kant mensen ziek maken door de zorgwekkende stoffen die daar uit die fabriek komen.
1: Nee,
0: het heeft geen enkele zin.
1: Je zegt het proces is eigenlijk heel slordig. Er zijn heel veel nadelen wat dat betreft voor mensen en voor natuur. Maar ja, de gemeenteraad heeft inmiddels wel ingestemd, hè, met de komst van die fabriek. Ben je niet te laat met de Kamervragen? Heeft het nog zin?
0: Nee, nou ja, onze provinciale fractie heeft hier al heel lang aandacht voor gevraagd. Maar nu, sinds dus we weten dat de rol van het Rijk dubieus is, ja, hebben wij die Kamervragen gesteld. En de bouwvergunning is weliswaar afgegeven, maar er moet nog een milieuvergunning worden afgegeven. Ja, ja, dat is nog maar de vraag of dat zomaar kan, omdat natuurlijk al die schadelijke effecten zijn. Dus nee, wat ons betreft is het nog niet te laat. En we willen ook wel echt kijken wat we nog kunnen doen aan de rol die het Rijk hier heeft gespeeld.
1: Juist. Nou, we gaan zien wat daarop geantwoord wordt. Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren daar in de Tweede Kamer. Dankjewel voor vanmorgen.
0: Graag gedaan.

0: 8:30 op Radio West in West wordt wakker. Een gouden weekend voor de Leidse bowler Jort van Weren in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Daar pakte hij de Europese titel nadat hij eerder al goud had gewonnen in het gemengd dubbel. En dat terwijl hij de finale nog begon met een achterstand. Dat doet mij wel aan mijn eigen bowlingprestaties denken. Omdat ik begin ook altijd met een achterstand als ik aan het bowlen ben.
1: Oh ja, moet je erin komen?
0: Ik moet er altijd in komen. En dan als het bijna voorbij is, dan ga ik eindelijk strijks gooien.
1: Oh ja?
0: Ja, dan denk ik nog snel eventjes zitten.
1: Oh, ik denk niet dat ik vroeger veel gebold, maar vaak op een kinderfeestje. Ja. Ik deed dat al vaak. Maar ik heb geloof ik nog nooit een strike gegooid.
0: Oh, nee,
1: maar
0: echt helemaal niet?
1: Ik dacht wel, voordat ik Bjort belde, dat ik dacht, maar wat leuk om weer een keer
0: te
1: bowlen.
0: Doen. Ja, dat ook is heel lang geleden. Wij stellen ons natuurlijk echt werkelijk in, op geen enkele manier op het niveau van Jort van Weren. Daar alle duidelijkheid over. Nee. Jort, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd allereerst.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Ja, hoe voelt dat om gewoon weer Europees kampioen te zijn?
2: Onmerkelijk nog, eigenlijk. Nee, het was echt enorm gaaf, ja.
0: Ja, je begon inderdaad de finale dag als vierde. Hè? Je moest in de halve finale eerst nog de nummer 1 verslaan. Dat moet een enorm spannende dag zijn geweest, hè?
2: Ja, nou ja, eigenlijk speelde die dag ook nog een finale step. En daar ging ik als derde in. En dan speelden we nog 8 games. En dan de top 4 ging uiteindelijk door. En als ik het heb over balreactie, dus zeg maar hoe mijn bal reageerde op de baan, was de laatste 4 games niet echt heel optimaal. Dus eigenlijk was het toen al heel erg spannend. Want het zag er eigenlijk naar uit dat ik eruit werd gegooid. Maar met de laatste game nog een aardige score weten neer te zetten, waardoor het uiteindelijk helemaal doorging.
0: Ja, want in de finale verloor je de eerste game met 236 tegen 205. Zakt op zo'n moment de moed in je bowlingschoenen?
2: Ja en nee. We hadden een bepaalde tactiek in de finale. En ja, deel daarvan was dus eigenlijk dat de kans groot zou zijn dat ik de eerste game zou verliezen. Uiteindelijk pakte het gelukkig goed uit. Weet ik de volgende 2 te winnen.
0: Maar wat gebeurt er dan? Hoe krijg je die omslag voor elkaar?
2: Dat is best wel diep met bowlen. Op een bowlingbaan ligt olie. En dat beïnvloedt zeg maar onze balreactie. Dus wij gooien met dat effect. En in combinatie met de bowlingbal en de olie zorgt ervoor van wanneer komt het effect, hoeveel effect hebben we, et cetera, et cetera. En olie op de baan verschuift. Dus mijn tactiek was van oké, als ik links blijf van mijn tegenstander, dus mijn lijn ligt links van mijn tegenstander, op het moment gaat zijn olie weg en dan moet hij zijn lijn gaan verplaatsen naar links toe. En dan komt hij in mijn lijn terecht.
0: Ah.
2: Waardoor hij eigenlijk moeite gaat krijgen door mijn lijn.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat de eerste game grote kans zou hebben dat ik zou verliezen, want dan kon hij nog mooi zijn eigen lijn bowlen. Maar game 2 en 3 kwam hij dus in mijn lijn terecht. Ja, en dat gaf hem moeite.
1: Het is veel tactischer dan dat ik eigenlijk
0: dacht. Dat gaat een hele nieuwe wereld
1: bedacht. Ik dacht, het gaat vooral over hoe jij zelf gooit.
0: Ja.
1: Hè? En als je dus goed gooit, dan gooi je strike achter strike. Maar dat zo, er komt nog veel meer bij kijken eigenlijk. Snap je dat wij dat eigenlijk helemaal niet doorhebben?
2: Nee, dat begrijp ik ook wel. Olie is ook echt hoe zeg je dat? De onzichtbare puzzel die wij constant met bowlen proberen op te lossen.
1: Ja, wat grappig zeg. Je hoorde ons ook wel heel erg toch met een nostalgisch gevoel praten over hoe wij vroeger aan het bowlen waren. Jij bent vast ook als kleine jongen een keer op zo'n bowlingbaan geweest, maar bent er toen echt helemaal door gegrepen. Hoe komt dat?
2: Vroeger, bij bowlen zie je heel veel dat het in de familie zat. Zo bolde mijn vroeger moeder. Bolde mijn moeder vroeger en mijn zus bolde.
1: Ja.
2: Dus zodoende ben ik eigenlijk ook ingerold. En vroeger heb ik uiteraard ook gewoon gevoetbald, getennist.
1: Ja, dit is gebleven.
0: Ik vind het een hele mooie woordspeling. Zo ben ik erin gerold. Dat vind ik, dat is wel hele mooie. Ja. Wat maakt het zo mooi, dat bowlen, Jort? Wat is dat?
2: Hoe ik het zie is dus echt die constante puzzel oplossen met de olie, met de balreactie.
0: Ja.
2: En weet je, wij proberen de voorste 2 pins te raken. De rechtshandigen proberen dan de voorste 2 pins te raken aan de rechterkant. Maar het betekent niet dat het altijd strijk is. Er komt zoveel meer bij kijken.
0: Het
2: de bal moet op zijn.
0: Het klinkt bijna wetenschappelijk.
2: Ja, het is wel echt wel een stukje, een soort wiskunde erachter, zeker.
0: Ja. Ja, wat ontzettend goed. Je bent in 2023 ook als individueel Europees kampioen geworden. Hè? Maar je hebt nu eerder deze week ook al goud in het gemengd dubbel gewonnen met Nicole Sanders. Hoe bijzonder is dit voor jou dit jaar?
2: Dit jaar dat wij nu eigenlijk een clean sweep hebben gedaan op een ECC. Het is wel veel eerder voorgekomen dus dat een man en een vrouw samen hadden gewonnen. Maar sinds 4 jaar hebben ze nu dus ook de mixed doubles geïntroduceerd. En dit is dus de allereerste keer dat één land alle 3 de gouden medailles heeft gewonnen.
0: Ja.
2: Dus dat is super gaaf.
0: Ja, waanzinnig echt. Ja. Van harte daarmee, want het is echt een prestatie. En leuk om toch eens zo meer in te zijn. Wij gaan op een hele andere manier dan ook bowlen. Ik neem ook zo'n olieflesje mee, denk ik.
1: Ja, zeker. Gaan we lekker in olie, ja.
0: Dat was een mooi lesje bowlen. Leuk. Jort, dank je wel voor vanmorgen.
2: Yes, graag gedaan.
0: Joehoe, dag.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het is 7:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Overzicht van het regionieuws van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. In een gebouw waar veel arbeidsmigranten wonen was brand ontstaan met veel rook. Een appartement brandde volledig uit, waardoor de bewoners niet meer terug kunnen. Een aantal mensen deed nog een poging om het vuur te blussen. Daarna was het aan de brandweer.
11: Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
10: Ambulancepersoneel heeft bewoners behandeld die rook hadden ingeademd. Na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners weer terug naar hun huis. In de provincie Zuid-Holland geldt tot vanmorgen code geel. Vanwege dichte mist kan minder dan 200 meter zijn het zicht. En een tandartsenpraktijk aan de Kopenhagenweg in Den Haag is vannacht beschoten. Op straat zijn volgens lokale media kogelhulzen gevonden. En in de ramen van het pand zitten kogelgaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wie of wat er achter de beschieting aan de Kopenhagenweg zit, is niet bekend. Komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot kamervragen. Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. En bij een huis aan de Rubensstraat in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Even na middernacht sloegen hulpdiensten alarm nadat een omwonende een harde knal hoorde en vlammen bij de woning zag. Wat er aan de knal vooraf ging is nog onduidelijk.
9: Huub Musea, je moet in Zuid-Holland wel heel goed kijken volgens mij om de mist te zien.
12: Ja, want er is heel plaatselijk mist en dan kan je daar doorheen dus niet zien of er ergens anders ook nog mist is. Nee, dat klopt. Maar nee, het is plaatselijk hoor, dat wel. En het is wel vochtig weer. Het is sterk nevelig. 1000, 2000 meter zicht, maar goed, het is vochtig. En het is gelukkig niet op uitgebreide schaal dichte mist. Dat valt heel erg mee.
9: Het is wel echt iets voor deze tijd van het jaar, toch?
12: Ja, natuurlijk. Ja, dat is de herfst. De nachten worden langer, het koelt af, er is weinig wind. En dan krijg je dat toch echt ook allemaal wel. Die mist die zal sowieso in de loop van de dag wel weer wat oplossen. Blijft een beetje bewolkt vandaag. Later vandaag toch ook weer wat zon. Wat ik al zei, weinig wind. Het is niet echt koud, hè. 15 tot 17 graden is het nu. En het wordt toch nog wel zo'n 20, 21 graden.
9: Ja.
12: En dan zien we de komende nacht weer opnieuw wat opklaringen. Dan kan er opnieuw plaatselijk mist ontstaan. Ook vannacht is er maar weinig wind en wordt het 12 graden. Morgen veel van hetzelfde. Eerst in de ochtend hier en daar mist. Daarna wordt het morgen zonnig. Later op de dag komt er meer bewolking. Maar morgen is echt nog een heerlijke dag. Met een zwakke tot matige oostelijke, later zuidoostelijke wind. Dus ook aan de stranden morgen heerlijk weer. 21, nou misschien nog een keer 22 graden. Maar dat was nog eventjes mijn vraag. Heeft Jorinda haar herfstkleding al gevonden.
9: Ja.
0: Een beetje. Ik heb nog wel gewoon mijn zomerjas aan. Ja, en soms zoekt hij ook uit.
12: Hey, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Maar het ging om donderdag, hè? Vanaf donderdag moet je alles gevonden hebben.
0: Oh, gelukkig. Ik heb nog even.
12: Ja, de tijd dringt.
0: Oh ja, dat zou ik ook zeggen.
9: Ja.
12: Heel goed.
0: Ik denk, ik heb nog 2 dagen. Dat is heel veel.
12: Zeker. Ja. Nee, want voor je het weet is het donderdag.
0: Oh ja.
12: En dan hebben we de noordwestenwind. Dan komen de buien. Dan wordt het nog maar 15 graden als maximum, hè? 'S middags dus. En vrijdag regent het ook een groot deel van de dag. Ook nog maar 15 graden. In het weekend wordt het wel weer ietsje beter. Ook 15, 16 graden. En volgende week is het wel weer wat rustiger. Maar die temperatuur die gaan we dan volgende week niet meer in de buurt van de 20 graden zien.
9: Dat dat nog even duidelijk is.
12: Ja, ja. Precies.
9: Erwin Dart, die is bij de ANWB.
13: Ja, en ik doe file lezen. In Friesland, in het zuidwesten van het land, is de kans op dichte mist. Dus niet in deze regio. Wel een file door de werkzaamheden bij de Suurhofbrug. 2 kilometer, een kwartier vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Plaspoel Polder 10 minuten vertraging en 11 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 3 kilometer file, de vertraging is nog niet zo heel groot. Maar er zijn wel 2 rijstroken dicht, dus dan weet je het alvast. Op de N11 Leiden richting Bodegraven bij de A12 10 minuten vertraging. En op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom bij de A4 5 kilometer file.
9: Mag ik u hartelijk danken?
13: Natuurlijk.
9: Nou, bij deze.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Stevie Wonder en Isn't She Lovely. 7:59. Je moet even kijken, recht voor je.
1: Moeten kijken?
0: Ja, even naar Patrick van Hout kijken.
1: Oh.
0: Zie je iets? Valt je iets op?
1: Nee, hij heeft een bril.
0: Hij heeft een bril.
1: Heb je een lees? Is het eindelijk?
0: Is het zover?
2: Die heb ik al heel lang. Alleen ik heb hem niet zo heel vaak op. Inderdaad.
0: Er is nu een moment gekomen dat je denkt dat kan.
1: Het kan niet meer.
2: Er is een moment dat je denkt, misschien moet ik toch eens wat beter kijken naar dat papiertje dat ik voor mijn neus heb.
0: Dat kennen we allemaal, dat moment.
2: Ja, maar
0: we vonden je ook de afgelopen weken af en toe dingen hoorden we je zeggen op de radio, dat we dachten, ja, klopt dat nou allemaal wel?
2: Oh, dat is al jaren. Nee, dat is op zich nog niet heel schokkend hoor.
0: Ja. Nee, nou wat goed. Welkom bij de club.
2: Hartelijk dank.
0: Zou ik ook weer zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En welkom ook hier in de studio.
1: Jij vond het best een ding, hè, trouwens.
0: Ik vond het wel een ding, hoor, geef ik eerlijk gezegd. Ja, wel. Ja. Ik heb wel dat je dan natuurlijk steeds meer dat blaadje steeds verder weg houdt.
1: Totdat je arm niet lang genoeg is.
0: En ik heb op mijn computer op een gegeven moment het teksten heel enorm. Want je kan dan natuurlijk de letters groter maken. Ja. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. Ja. Maar het is wel, ja, houd toch op, Tjeerd. Ik bedoel, dan had ik één regel per scherm. Ja, dan wordt het wel een beetje zielig,
1: ja, dan is het
0: toch?
1: Wel klaar, ja.
0: Ja, dus nee, ik heb het op een gegeven moment maar gewoon aan overgegeven ook. En het is radio, dus dat kan ons het schelen. Misschien ken je het boek uit je kindertijd. Of heb je het voorgelezen? Dat zou ook nog wel kunnen aan je kinderen of kleinkinderen. De Kleine Prins. En dat is niet zo gek, want het is het meest vertaalde boek uit de Franse literatuur. Vorig jaar stond de teller op 160 vertalingen. En nu is er voor het eerst een Nederlandse musical van dit moderne sprookje. De première was in de Goudse Schouwburg in Gouda. En daar was Patrick bij. Ja, dit is echt wel met recht een klassieker, hè, Patrick?
2: Ja, het komt uit 1943, maar je noemde het net terecht een modern sprookje, want het voelt nog niet gedateerd. Schrijver Antoine de Saint-Exupéry bedacht een verhaal dat elk kind spannend vindt en stopt er genoeg fantasie in om het grappig, maar ook herkenbaar te maken. En ik merkte in de voorstelling ook dat, en dat is wel heel slim, dat hij ook volwassenen weet aan te spreken door ze, nou ja, bijna rechtstreeks aan te spreken op, doordat een van de karakters zegt, ja, waar zijn die volwassenen nou eigenlijk mee bezig? En die snappen kinderen helemaal niet. Dus dat is wel heel slim als je beide doelgroepen op die manier weet aan te spreken.
0: Ja, toch heel eventjes hoor, want het ligt al een tijdje achter mij. De Kleine Prins, waar gaat het ook alweer over?
2: Ja, het verhaal draait om een piloot die met zijn vliegtuigje neerstort in de woestijn en daar kennis maakt met een kleine jongen, de Kleine Prins. Die komt van een andere planeet en neemt de piloot mee op zijn magische reis langs verre planeten en zijn ontmoetingen met vreemde personen daar.
0: Ja, voor het eerst dus nu een Nederlandse theaterbewerking, een musical met ook Zoetermeer René van Kooten in de rol van piloot. Was dit nou het kinderboek waar hij altijd uit voorgelezen wilde worden?
2: Nee, dat niet. Hij kent het meer uit de Franse les, maar dat veranderde toen hij in een andere levensfase kwam.
3: Nog meer sinds ik zelf kinderen had op een gegeven moment. Ik had het wel, vroeger, maar dat is veel mensen, dan kom je bij Frans voorbij en dan doe je je best, maar dan ontgaat ook veel toch wel, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar echt, zeker sinds ik het ben gaan voorlezen voor de oudste thuis ook ben gaan lezen. En dan is het wel, de boodschap en de puurheid ervan en de spiegel die het ook voorhoudt en het kind van jezelf zoeken. Ja, dat vind ik wel. En toen ik deze voorstelling zag met de muziek erbij, toen was ik wel gelijk verkocht.
0: Ja, was de zaal ook verkocht? Ging ze een beetje mee in die reis die zich dan afspeelt op dat toneel?
2: Ja, er zaten heel wat kinderen in de zaal. En het is altijd een goed teken als die in de loop van de voorstelling stil worden, omdat ze onder de indruk zijn. Nou, dat gebeurde. En dat ondanks wat technische tegenslag. Elke scène heeft wel wat van die magische projecties. Dat is erg mooi gedaan. Dat zijn de tekeningen die je misschien kent uit het boek. Maar in één scène werkte de techniek niet mee. En daardoor moest de show tot twee keer toe stilgezet worden. Nou, dat is balen voor de acteurs natuurlijk. Maar ook lastig voor de concentratie in de zaal. Gelukkig kwam dat goed. Dat merkte ook Juliette van Tongeren, die de Kleine Prins speelt.
4: Ik voelde aan het einde dat de spanning er was die je eigenlijk wil. Dat je voelt van, mensen zijn mee. Mensen houden een beetje hun adem in. Heel bijzonder, ja. Ik zit nog even in het einde van de show, dat is altijd. Want ik sta zoveel op dat je het hele... Het is eigenlijk een heel avontuur dat je beleeft. Dus ik denk dat ik daar nog een beetje in zit. Maar ik ben wel tevreden, dus dat is fijn.
0: Ik kan me dan voorstellen als René van Kooten, als je dan toch in zijn voorstelling zit. Ik bedoel, kijk, wij kunnen dan misschien met een boek op het bed zitten. Maar hij kan gewoon daar even lekker uitpakken. Waren zijn kinderen dan nou ook bij?
2: Ja. Ja, hij heeft twee dochters, die waren er allebei. Het geldt ook voor zijn vrouw trouwens. En dat gebeurt niet zo vaak. Dat merkte René zelf doordat hij bij deze première extra emotioneel was.
3: Dat is wel dat is het meest bizarre bij deze première. Dus ik heb nog niet veel premières gehad dat het hele gezin er was. Dat is wel een extra dimensie voor mezelf. Ja, moest wel een paar keer wat wegslikken even. Dat is toch, dat maakte het extra bijzonder.
2: Wanneer laat je dat dan even toe?
3: Nou, bij het einde moest ik het een beetje tegenhouden zelfs. Want ik denk anders dan sta ik hier tuin. Dat was niet de bedoeling. Maar dus dat moet er wel de hele tijd. Ik hoorde Sophia ook lachen. Dus ja, nee, dat is de hele tijd dan wel bij je, zeg maar.
2: En nu het meest benieuwd naar wat zij ervan zegt?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat vind ik het belangrijkste.
0: Ja, dat is trouwens al een hardwerkende man, hè?
2: Ja, dat kun je zeggen. Dit seizoen is hij weer de hardwerkende musicalster die we kennen. Hij doet namelijk ook nog mee aan 4045 de musical in Barneveld dit seizoen. En daarom deelt hij de rol van piloot in De Kleine Prins met Alex van Berg.
0: Ja, en De Kleine Prins is in onze regio onder meer te zien in Naaldwijk, in Alphen aan de Rijn en in Leiden. Dankjewel, Patrick. Tot straks.

0: 13 voor 8 op Radio West in West wordt wakker. Wij hangen weer even aan de wijzers van de klok en geven een zwieper naar achteren. Als je 16 bent, ja, dan komt alles eigenlijk enorm bij je binnen. En je slaat het ook op in een laadje wat heel makkelijk open blijkt te gaan de rest van je leven. Alles is nieuw, alle indrukken die je opdoet, ja, die zijn gewoon indrukwekkend. En dat geldt zeker ook voor de muziek die je hoort in die tijd. Die blijft je altijd bij. En wetenschappelijk is uitgezocht dat je eigenlijk alles wat erna komt nooit meer zo mooi vindt als datgene wat je toen hoorde. Ja. Het is ook wel een beetje cynisch, maar aan de andere kant, ik heb er nooit echt problemen mee gehad.
1: Nee, je kan er in ieder geval altijd van blijven genieten. Dat is natuurlijk ook wel mooi. En hoe leuk is het om gewoon weer even 16 jaar te worden. En dat kunnen wij gewoon door de wonderen van de radiotechniek. Stoppen wij je even weer in het 16-jarig kastje.
0: Ja, Els, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Ja, Els, wanneer was jij 16? In welk jaar was dat?
2: Ik ben van 55, dus 71.
0: Ja. Hoe was dat om 16 te zijn?
2: Leuk, spannend. Allemaal leuke nieuwe dingen. Vriendjes voor het eerst, weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik vond het wel leuk.
1: Ja, vriendjes, meerdere gelijk?
2: Nee, naar elkaar natuurlijk. Hè. Oh,
1: okay. Ja, wat weet je nog van jouw eerste vlam?
2: Mijn eerste vlam was eigenlijk al, die was ook 16. 6 mei was die jarig. Hij had blond haar, bruine ogen en een bril. En iedere ochtend stond hij op de hoek van de straat op me te wachten. Oh. Voor we naar school gingen.
1: Ja, oh, wat lief. Ja.
0: En wat vond je zo bijzonder aan hem?
2: Wat was er bijzonder aan hem? Nou, heel trouw was hij.
1: Ja.
0: Dat blijkt wel, want hij stond er elke ochtend.
2: Ja. Dan zei mijn vader, daar staat die haan weer op het hoekje. Oh.
1: Ja. En wat deden jullie dan samen?
2: Zijn vader had de slijterij. En dan moest hij ook wel eens bezorgen. En dan zaten we ook in die slijterij. Weet je, tussen waar ze nog zelf tapte, je never. En dan weet ik het allemaal. En het rook natuurlijk heerlijk. Ja, we mochten nergens aan zitten. Maar het was wel heel lekker.
1: Oh. Ja, wat een bijzondere date dan in de slijterij van je schoonvader, zeg maar.
2: Ja.
0: Hey, en wat was je voor meisje, Els, op je 16e?
2: Begon ik denk een beetje los te komen. Mijn vriendin zei altijd, je hebt op school een ander gezicht als thuis.
0: Oh, en
2: dus op school was ik altijd heel braaf. Nou ja, heel braaf. Maar ik kon goed leren. En thuis was ik altijd anders.
0: Daar was je losser gewoon.
2: Zeg je?
0: Daar was je losser.
2: Ja, misschien. Ja, anders. Ja.
0: Nou, Els, de muziek is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Dat zal bij jou niet anders zijn geweest. Zullen we eens eventjes luisteren naar wat hits uit jouw 16e jaar?
2: Mm-hmm.
0: Daar komt er eentje, let op.
2: I beg your pardon. Ja, I never promised you a rose garden. Ja, dat weet ik nog wel. Along with the
1: sunshine. Je kan bijna meezingen, gelijk. Ja.
0: Ja, je bent meteen weer 16, hoor ik wel, hè?
2: Ja, leuk. Ja.
1: Linda Anderson is dit. En stond dus op jouw verjaardag, 14 februari 1971, in de top 40.
0: Maar deze ook? Ja. Yesterday.

0: Zoals naar voren, kon je hierbij wegzwijmelen op je 16e? Of juist niet? Kon je hier al bij wegzwijmelen op je 16e? Of ging
1: Nee. Wat ook, toen ik zelf tijd van Doe. Doe wist alles wat ze haar in de wereld. Dat vond ik ook heel mooi.
0: Oh ja, ja. En dit?
1: Ja, ook wel.
0: Ja. Creedence Clearwater Revival, ja, die zit er ook nog hartstikke in. Hing er een poster van iets of iemand boven je bed? Of was je groot fan van een artiest?
1: Nee.
0: Dat niet. Niet uitgesproken.
1: Nee.
0: Als je naar deze... Je bent vandaag weer even 16 bij ons. Je krijgt zo ook een cadeautje. Ja. Maar wat zouden we nou kunnen draaien voor je dat je denkt... Nou, daar word ik nou vanmorgen blij van. Dan ben ik wel weer even 16. Van deze drie. Welke springt er dan uit, denk je?
1: Welke springt er dan uit? Ik denk de eerste.
0: Toch de eerste, hè?
2: Ja, Lynn Anderson. Nou, hoorde gelijk al heel veel enthousiasme bij.
0: Ja, dat hoorde ik ook. Nou, dan gaan wij speciaal voor je hernieuwde 16e verjaardag Lynn Anderson nog een keer draaien. En...
2: Ja, we hebben natuurlijk een verjaardagscadeau voor je. Want je bent maar 2 keer 16 namelijk. Je krijgt van ons de Radio Westmok.
1: Nou, helemaal leuk. Ga ik daar lekker mijn koffie mee drinken.
0: Kijk, nou, Els, ik vond het hartstikke leuk om met jou dat 16e jaar weer even te herbeleven. En hier is Lynn Anderson.
1: Oké,
2: okay, fijne verjaardag.
0: Joe.

0: Wil jij dit nou ook?
1: En dat wil je.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan kan je appen naar 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Stuur je geboortedatum door. Dat is belangrijk.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
8: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Zo dadelijk in West wordt wakker weer iemand die met ons meegaat in de tram om 6 jaar West wordt wakker te vieren met dineren. Net 8 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
10: Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Het is de 3e autobrand op deze plek in korte tijd. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage worden ontruimd. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit een gebouw gehaald waar veel arbeidsmigranten wonen. Er was brand en ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over bewoners die rook hadden ingeademd. Na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners weer terugkeren. En de komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot kamervragen. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. Meer regionieuws hoor je straks, 8:30, nu het andere nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
12: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
11: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
11: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. En daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: En Erwin Dart, die is bij de ANWB.
13: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Paspoortpolder. Heel veel vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam. Door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. 2 rijstroken zijn dicht tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file. Een file op de A15 Rotterdam Europoort bij de Suurhoofdbrug 2 kilometer, een kwartier vertraging. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer. Door een ongeluk op de A20, ook van Holland-Gouda, 10 minuten vertraging tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie. En veel vertraging op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne bij de N15.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down, 8:10. Radio West met West wordt wakker. Het wordt een mooi half uur, dat beloof ik je nu alvast. Maar eerst even een plichtpleging die wij ook graag doen.
1: West

0: Ja, want gisteren natuurlijk, Jorien, op de kop af. West wordt wakker, 6 jaar. En dat gaan we vieren.
1: Dat vieren we zeker op 11 november. Met een restaurant wat ook jarig is. Precies op die dag bestaat het namelijk 12,5 jaar. Ik heb het dan over de Hoftram. Het enige restaurant op wielen. En daar kan je heerlijk eten. Met een diner samengesteld door Pierre Wint. Ik denk dat Pierre er zelf ook wel bij is.
0: Vast wel.
1: Ja, het wordt hartstikke gezellig. En het is ook ons eigen feestje. En dat doen we met allemaal mensen die ook iets te vieren hebben. En dat kan echt van alles zijn. Van een jubileum. Dat ze zoveel jaar getrouwd zijn. Misschien net opa en oma zijn geworden. Of misschien wel een hele andere reden.
0: Ja, er komt ontzettend veel binnen. Jullie willen heel graag dat feestje meevieren. Dat vinden we leuk. Dat kan nog steeds, hè?
1: Ja, want we doen het 3 weken. Dus we hebben echt nog wel veel tickets te vergeven. En je kan je opgeven via 070-307-8080 of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En zet er even bij je telefoonnummer allereerst natuurlijk, want dan kunnen we je bellen in de uitzending en wat je dan te vieren hebt.
0: Ja, en we gaan iemand blij maken, hè? We gaan iemand bevestigen.
1: Ja, we gaan met iemand bellen.
0: Ja, is het leuk om tramkaartjes uit te delen? Doe ik graag natuurlijk.
1: Ja, het is je favoriete hobby.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Goedemorgen.
1: Hi Hans, goedemorgen met Tjeerte Jorinda, Radio West.
2: Goedemorgen, Tjeerde Jorinda.
1: Goedemorgen. We bellen je niet wakker, hoop ik.
2: Nee, ik was toevallig net wakker.
1: Oh, gelukkig. Ja. wij hebben wat te vieren, namelijk dat West wordt wakker 6 jaar bestaat. Maar ik kreeg een mailtje van jou. Je hebt ook wat te vieren.
2: Ja, wij hebben ook een klein feestje eigenlijk.
1: Ja, wat vier je?
2: Nou, ik had geschreven 11, maar het is dus 10 jaar geleden. De 11e van de 11e. Om 11 over 11... kochten wij ons huisje.
1: Ja.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Wat mooi. En dat is dan 11 november, precies 11 jaar geleden, of niet?
2: Nee, 10 jaar geleden.
1: Oh, 10 jaar geleden. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja. Oh, dan wachten we nog een jaar.
1: Dan wachten we een jaar, ja.
2: Ja, oké.
1: Okay.
2: Tot volgend jaar.
1: Nee, oh, grapje, Hans. Nee, ik vond het zo ontzettend leuk en creatief dat ik dacht, we nemen je mee.
2: Ja, nou, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja, je mag mee met de Hoftram. Ik neem aan dat je vrouw dan ook meegaat.
2: Nou, laten we dat maar doen, hè?
1: Ja, wordt ze boos. Ja.
0: Dat is wel het beste.
2: Ja, ik heb er al 50 jaar aan de hand, dus...
1: Jeetje.
0: Toch even die 11e van de 11e, ben je zo'n enorme carnavalsvieren of zo? Was er nog een reden voor? Of was het gewoon echt toeval dat het op dat moment gebeurde?
2: Dat was gewoon puur toeval. Ja. Want wij zaten in die periode net in een rottijd. Mijn vrouw kreeg te horen dat ze kanker had.
0: Oh.
2: Ze kreeg chemo en... We hadden ons huis te koop staan in Den Haag en dat liep niet. En toen ineens verkochten we het.
0: Ja.
2: Toen zaten we zonder huis. En toen een poosje op het campingpark Kijkduin verbleven.
0: En toen is het toch allemaal goed gekomen.
2: En toen ineens kwam het huisje hier in Zoetermeer op ons pad. En toevallig op de 11e van de 11e. En toen zaten we bij de notaris om over te schrijven. En ik zeg, wacht even, nog 1 minuut. Ik zeg, dan teken ik. Ik zeg, wat is het 11 over 11?
0: Wat goed. Nou, ik vind het echt een heel... Zeker met het hele verhaal erbij. Het is een fantastische reden om dat te vieren, Hans. Dus jij en je vrouw zijn van harte welkom aan boord van die Hoftram. En dan gaan we er een mooi feestje van maken, Hans.
2: Oké, dankjewel, Tjeerd.
0: Tot dan, hè.
2: Oké, dag.
1: Volgende maand.
2: Doei.
0: Ja, en morgen dus gaan we weer iemand bellen die dan ook meegaat dus met de tram. Een hutkoffer vol oude adviesjes, foto's en krantenknipsels. Het bleek het begin van een hele bijzondere ontdekking. Karel de Rooij, bij het grote publiek natuurlijk bekend als Mini van Mini en Maxi, ontdekte dat zijn familie al generaties lang verbonden is met muziek en theater. En over die geschiedenis schreef hij samen met Dick van der Heuvel het boek Wat had ik anders moeten worden. Ik ben ontzettend blij, we zijn ontzettend blij dat Karel de Rooij bij ons is in de studio. Karel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En wat goed om je hier weer te zien, want je hebt ook best een heftige tijd achter de rug, hè, met je gezondheid en noem het allemaal op. Maar je zit er weer hartstikke goed bij.
3: Nee, ik word weer steeds na 2 jaar steeds blijer.
0: Ja.
3: Als je die lijn maar kan pakken, dan gaat het goed.
0: Ja, nou, ik zei het al, ontzettend fijn dat je er bent. Je hebt ook een bijzondere tijd achter de rug als het gaat om dit verhaal. Dat verhaal dat begint dus eigenlijk met een hutkoffer. Die stond al jaren in jouw woonkamer. Hè? Maar wat is het verhaal achter die koffer?
3: Nou ja, hij stond eigenlijk al mijn leven lang bij mijn moeder. En toen mijn moeder kwam te overlijden, die is 94 geworden, toen kwam hij bij mij. En je moet zo zien, de hele familie zat in de muziek of in het variété. En we zijn best wel trots genoeg om krantenknipsels en alles te bewaren. Maar om het nou netjes in te plakken, dat was bij geen van de familieleden aan de gang, omdat het ook maar gewoon ons vak was.
0: Ja, en altijd bezig, denk ik.
3: En altijd bezig. En,

0: Ineens een briefje van de grote Louis David, zeg maar, ja. De godvader van de cabaretiers. Hè? En dan staat er, Nico, beste Nico, kan jij je vrij houden? Want ik wil een plaat opnemen en ik wil jou als pianist. Heb ik het over 1937. En dat is dan mijn vader.
1: Ja.
0: Hè? Of een,
1: die dus met de grote Louis Davids gewerkt ja, bleek te hebben.
0: Of ineens een heel oud affiche verkreukeld, notabene, waar dan Buzio, de grote clown Buzio. Ik heb het echt over de oerartiesten van Nederland.
1: Ook allemaal uit onze regio, hè?
0: Uit onze regio, ja, hè? Ja. Buzio Rijswijk.
1: Ja.
0: En dan zie ik ineens dat hij met mijn opa als begeleider heeft gewerkt. En ook nog eens met de grootvader van mijn vrouw.
1: Ja.
0: Dus er kwamen allerlei dingen bij elkaar dat ik denk, nou, dit mag ik eigenlijk niet laten liggen.
1: Wat voelde je? Wat was het, een mengeling van trots, van verbazing? Wat gebeurde er met je?
0: Ja, ik vond het een soort bijna, of ik met een college bezig was van het Nederlands cabaret en muziekwereld. En dat werd nog eens een keer bevestigd door mijn goede vriend Paul van Vliet. Ik vertelde hem over die spullen en ik liet hem ook zien. En die stimuleerde mij om te zeggen, jongen, je mag dat niet laten liggen. Je moet er een programma van maken.
1: Ja.
0: En toen...
1: En waarom vond hij dat je het niet moest laten liggen?
0: Omdat hij vond het geschiedenis wat ook de jonge lui zouden moeten weten. Dus dat iets wat, ja, waar kom je vandaan? Ook de huidige cabaretier, waar komt het vandaan?
1: Ja. Ja.
0: En hij zei, je moet het echt... En dan liepen we langs het strand samen en ik... Toen zei hij, ga dat nou doen. En toen ben ik er een programma van gaan maken. Was ook nog weer een grote stap. Want Minnie en Maxi met 55 jaar een huwelijk geweest met mijn collega. Een theaterhuwelijk. En toen dacht ik, ga ik nou eigenwijs weer mee eentje. En het liefst nog in Den Haag. Ik werd nog een beetje lui ook. Dus ja. In de Koninklijke Schouwburg. Deed ik wekelijks het verhaal over mijn familie en de hutkoffer.
1: Wat heeft het je over jezelf verteld?
0: Nou ja, de wereld tussen klassieke muziek en variété. En dat ik daar zelf dan blijkbaar... ik wist wel wat ik deed, maar dat ik denk, ja, daar komt het dus vandaan. Mijn hele familie zit dus te zwerven tussen variété en klassieke muziek.
1: Maar het was heel gek eigenlijk als je die hele geschiedenis uit die hutkoffer haalt. Het was heel gek als je niet het pad op was gegaan, nee. Toch achteraf gezien.
0: Ja, ja. Dus dat heeft het mij gebracht. Dat ik dacht, ja, ik begrijp nu pas. Ik had niet anders kunnen worden.
1: Nee, nee. Wat volgens mij ook. Wat was nou voor jou eigenlijk de belangrijkste vondst uit die hutkoffer? Wat heeft je het meeste gedaan?
0: Ja, dat waren ook hele grappige dingen. Maar op emotioneel vlak was dat wel. Wonderbaarlijk, dat je denkt, jezus, dat raakt me toch wel enorm. Dat was qua trotsheid was het, ik was 12 toen mijn vader overleed.
1: Ja, was heel een jong, hè?
0: Grandioze jazzpianist. En toen vond ik een foto van Louis Armstrong. En met de beste pianist of Holland en dat soort dingen. En hij heeft met Colin Hawkins gewerkt. Dus een grote jazzjongen ook bij de Amerikaanse muzikanten. En daar was ik heel erg trots op. En verder was het natuurlijk de dood van mijn vader, waar ik krantenknipsels, dat het Stationsplein Hollandse Spoor. Ik woonde op het Hollandse Spoor.
1: Ja, mooie plek.
0: Of het plein, Stationsplein. En dat was dan bij zijn begrafenis, maar dat weet ik niet. Ik was 12 en het was in die tijd nog zo dat je ouders het verdriet van je weg wilden halen.
1: Ja.
0: Dat vind ik nog wel eens heel jammer.
1: Ja.
0: En ik vind het nu ook wel eens heel mooi als kleine kindjes al bij die begrafenis zijn, want het hoort toch bij het leven. En ik moet het alleen van het horen zeggen hebben. En dat maakt het ook een beetje, ja, een beetje de media trots op het uiterlijk vertoon van wat er toen gebeurde. Maar ik kan er wel mee concreteren dat dus blijkbaar het hele Stationsplein werd afgezet, omdat alle bandleden van de Ramblers, van de Skymasters, van Johnny Kraaikamp, alle artiesten, die waren op dat plein.
1: Het was gewoon een gebeurtenis, hè? In die stad, in Den Haag.
0: Het was een gebeurtenis.
1: Iedereen wist dat plaatsvond. Behalve jij eigenlijk. Het is een soort verwerking op heel lang daarna dan nog, hè, wat je doet.
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Dat is absoluut waar. Ja.
1: Nou, de koffer, het heeft heel veel bij je losgemaakt. Zometeen horen we daar nog veel meer over. Karel de Rooij, bij ons in de studio.

0: Douwe Bob en Ready or Not, 6:30. Karel de Rooij gewoon bij ons in de studio op deze vroegochtend aan de thee. En waarom ook niet met een hutkoffer vol met allemaal oude adviesjes, foto's, krantenknipsels over de prachtige dingen die familie van hem ook gedaan heeft. En zoals hij eigenlijk zelf al zei, natuurlijk altijd ook gewoon op het podium met grote resultaten. Wat natuurlijk nog wel leuk is, Karel, want dat boek was natuurlijk al een feest, kan ik me voorstellen, om te maken met Dick van de Heuvel samen. Maar die boekpresentatie 3 weken geleden was ook een feest, hè? Jij denkt, ik laat daar mijn boek eventjes zien.
1: Man,
0: even een bijeenkomstje. Maar dat ging helemaal los in die Koninklijke Schouwburg.
1: Het is dat je als je erover begint, kijk weer kippenvel. En ja. Dat meen ik echt. Het is, ik ben ergens ingetuind. En ik vind mezelf toch een uiterst nieuwsgierig mannetje. Dus dat me dat gebeurd is, is geloof ik de eerste keer in mijn leven. Maar ik heb een vriend, productieman, die mij altijd helpt met voorstellingen. Die woont achter mij en die had dan georganiseerd dat wij de boekpresentatie in de Schouwburg mochten doen. Dus dat was ik al helemaal blij. Dus ik had geen behoefte om verder te onderzoeken. En dat zou in de foyer zijn. En ik had 150 mensen en ik gaf een lijst en ik zeg, ja, als er nou wat afvalt, ik heb nog een veel grotere. Nee, dat is wel genoeg, want dat mag niet meer van de uitgever. En ik ga de bewuste zondag 3 weken geleden naar de Koninklijke Schouwburg. De directeur komt naar me toe en die zegt, Karel, er is even een klein beetje iets veranderd. Wij konden de foyer verhuren. Ja, business is business. En ja, dan gaan we toch maar de grote zaal in. En ik dacht toen heel stiekem van, jeetje, met 150 man in die grote zaal. Of dat nou gezellig wordt, dat weet ik niet. Ja. En hij deed die deur open. Ja, ik kan met jullie. Misschien is dat ook leeftijd, maar ik kreeg tranen in mijn ogen. Vrij snel. Maar ik doe die deur open en ik zie die zaal vol. Maar ik dorst niet naar het eerste, tweede en derde balkon te kijken. Want ik denk, nou, dat kan natuurlijk niet. Maar het zat tot aan mijn nok toe. Uitverkocht, vol. En hoe ze het allemaal gedaan hebben. Ze hebben allemaal mensen die vroeger ooit kaartjes voor ons kochten. En voor mij in die laatste voorstelling die ik daar deed. Die hebben ze ook allemaal gemaild. En die hele zaal zat vol. En ik kwam naast de burgemeester te zitten. En toen kwam er een prachtig programma. In de stijl waar ik mijn leven lang al voor vecht. Hè? Zeg maar, het nieuwe variété, het nieuwe circus. En alle collega's die ik ooit geregisseerd had, tot Ellen ten Damme toe. Ze waren er allemaal. En het is een briljant programma geworden. Dat maak ik nog even rond. Het programma was er. Mensen waren helemaal verbaasd. En ook weer van wat ze zagen. En dan heb ik het over slapstick. Ik heb het over Percossa, de Haagse groep.
0: Met de trommels, hè?
1: Ja, die zijn weer uitgeroepen voor de 6e keer... voor de beste slagwerkgroep van de Benelux. De burgemeester doet toespraak. En ik had wel in de foyer in mijn hoofd aan wie ik de eerste boek zou geven. En daar kwam het niet uit. Ik moest het aan 2 mensen geven. Want anders was ik niet in mijn gevoel niet goed bezig. En dat was aan mijn broer, 3 jaar ouder. En mijn collega, Peter.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want dat is toch wel het grote leven geweest.
0: Ja, ja.
1: En ik geef het aan hun. En die gingen samen. Ineens, tot slot van de hele middag, hebben ze samen iets ingestudeerd. Want Peter hadden ze gevraagd of hij in het programma wat wilde doen. Dat hoor ik allemaal achteraf, maar dat wilde hij niet. En toen heeft hij met mijn broer samen zong hij helemaal op het slot het prachtig liedje van Jules de Korte. Als je later oud bent, of als je zo'n soort titel, kom maar even nieuw. Prachtig lied. En Peter zingt dat. En mijn broer aan de vleugel. En daar, nou, ik was niet de enige met tranen in zijn ogen, maar dat raakte enorm.
0: Ja, nog steeds?
1: Nog steeds.
0: Ja, en waarom raakt het zo?
1: Ja, dan zie je ineens je collega waar je zoveel mee hebt gedaan en die ook niet echt actief is op dat terrein.
0: Want die doet niet zoveel meer, toch?
1: Die doet niet veel meer. Heeft ook wel pech met zijn gezondheid. Ja. En ineens staat hij daar. En dan ook nog een liedje zingen. Want wij hadden nooit tekst. Maar hij begon ook nog een liedje te zingen. Ja. En hoe? En dat was echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet wel, ik gun het je zo ontzettend. Ja. Je bent een ontzettend aardige man. En je bent zo heel erg goed in wat je doet. En ik vond het vooral ook. Ik zag het ook. En na alles wat je nu ook hebt meegemaakt de afgelopen jaren. En dat je dan ten deel valt. Dat is toch bijzonder.
1: Ja, ik vind het echt. Weet je, er komen heel veel mensen naar afloop die zeggen. Jezus, dat daar nou geen televisie bij was. Ja, wij zijn daar ons genre, we hebben de wereld rondgetrokken. Het is natuurlijk, hè, dat weet jij als de beste, het is natuurlijk allemaal ook vluchtig.
0: Ja.
1: En er komen families op televisie die ineens bekend worden, terwijl ze eigenlijk niks in dit vak nooit hebben betekend. Dus wij zijn al heel tevreden met wat we hebben meegemaakt en weten dat de huidige televisie nou niet gelijk op de stoep staat om dit vast te leggen. Maar ze hebben wel wat gemist.
0: Ja.
1: En ik niet.
0: Nee, maar ik moet je zeggen, ook al ben je er niet bij geweest, de hele manier zoals je erover vertelt is ook al heel veel waard, toch?
1: Ik kan het gewoon niet. En het een damme, die zat in Venlo de avond ervoor. Dus die kan nooit voor vieren. Ik weet ongeveer die tijden. Dan ben je nooit voor vieren in Den Haag.
0: Nee.
1: En die moest 's ochtends om 9 uur blijkbaar repeteren. Want het moest ook nog mooi aan elkaar zitten. Dat heeft onze regisseur.
0: Ja, ze hebben het allemaal voor je overgehaald.
1: Gedaan.
0: Ja, ja, en terecht ook, denk ik. Als je overmorgen oud bent, hè? Zo
2: ja,
0: heet
2: ik
0: het.
2: Had even opgezocht inderdaad. Ja.
0: Als je overmorgen oud bent.
1: Ja, prachtig.
0: Dat is hem inderdaad. Het is echt een prachtig liedje. We kunnen misschien nog een heel klein stukje er eventjes van laten horen.
1: Oh, prachtig.
0: Karel, ik vond het ontzettend fijn dat je bij ons was vanmorgen.
1: Ja, ik vond het zeer de moeite waard.
0: Ja, en ga het boek zeker lezen. Want dat is ook meer dan de moeite waard. Nou, nog heel eventjes dan, zodat we helemaal ook begrijpen eigenlijk wat je zegt. Een klein stukje van dat prachtige lied zo voor de reclame ook. Dankjewel, Karel.
1: Mooi.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: 8:55. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Dag Geert. Goedemorgen Jorinda.
13: Goedemorgen.
12: Bij een tandartspraktijk aan de Kopenhagenweg in Den Haag is vannacht geschoten. In de ramen van de praktijk zitten twee kogelgaten. Agenten hebben de omgeving afgezet. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. Voor zover bekend raakt niemand gewond. Waarom juist op de tandartspraktijk is geschoten is onduidelijk. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage worden ontruimd. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak een buurtbewoner.
14: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. Die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht.
15: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
14: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop.
12: Afgelopen weekend was het ook al raak in dezelfde parkeergarage. En eerder al in augustus. Politie zoekt uit wie of wat er achter de autobranden zit daar in Zoetermeer. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk. De Tweede Kamerfractie wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op het gemeentebestuur om de fabriek binnen te halen. De partij heeft ook bezwaar tegen de hoeveelheid en de soort medicijnen die in Katwijk gemaakt gaan worden. Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.
16: Het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Het voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen. Maar je moet andere belangen afwegen. Zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen.
12: Want de partij heeft verder Kamervragen gesteld over de gevolgen voor die natuur en de drinkwatervoorziening. Nogmaals fractievoorzitter Teunissen.
16: Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water.
11: Ja, Christine Teunissen, Huub Mizee.
3: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
11: Goedemorgen. Mist.
3: Ja, op heel veel plaatsen. Ja.
11: Ineens, Reinoud, jij bent zeker niet de mist ingegaan vanmorgen, want jij kondigde het al aan.
12: Ja, ik had een vooruitziende blik, maar een beetje door de mist verdroebeld.
11: Rond 8 uur, hè, ineens.
12: Ja, ineens.
11: Ja.
3: Ja, vanuit Zeeland kwam het binnen. En dat is nog wel eventjes zo. Tot in het midden van het land zo'n beetje. En dan zal in de loop van de ochtend die mist toch wel weer wat minder worden. Het blijft overigens wel bewolkt. De lucht is gewoon echt heel vochtig. Het hoort er eigenlijk allemaal een beetje bij in de herfstnachten. Heel misschien nog een klein beetje zon later vandaag. Het is voor de rest heel rustig weer natuurlijk. Weinig wind. Het kan toch ondanks die mist of die bewolking vandaag nog wel 20 graden worden. Komende nacht veel van hetzelfde. Wat opklaringen vanavond, later vannacht weer opnieuw mist. Het wordt dan 12 graden. Morgen beginnen we daarmee. Dan krijgen we toch morgen weer wat meer zon. We krijgen dan wat meer zuidoostenwind. Dan wordt de lucht wat droger. Later morgen weer meer bewolking. En dan wordt het morgen nog zo'n 21 graden. Maar in de nacht van woensdag op donderdag gaat het regenen. Daarna wordt het koeler. Donderdag nog maar 15 graden. Er komen een paar buien voor. Vrijdag gaat het regenen. 15 graden. Zaterdag regent het ook nog. Daarna wordt het wel weer wat droger. Maar dan blijft die temperatuur rond de 15, 16 graden. Dus morgen denk ik nog de mooiste dag van de week en misschien wel de mooiste dag van de maand.
11: Zo, dat zijn wel eens even uitspraken, Huub Mizee.
3: Ja, daarom.
11: We hebben er al best een paar mooie gehad.
3: Zeker, klopt. Ja, maar morgen ook nog eentje.
11: Nou, we gaan het zien. Erwin Hart natuurlijk ook al helemaal in staat van opwinning.
14: Ja.
11: Ja. Hoe stopt de weg?
14: Het is best een drukke spits. De rest van Nederland, vooral in Noord-Brabant. Maar ook in deze regio. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg. 12 kilometer file, 16 minuten vertraging. 13 op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. 9 kilometer file. Bij het Malieveld moet je ook in de file staan. 2 kilometer, een kwartier vertraging zoals gebruikelijk eigenlijk. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Een kwartier, een kapotte vrachtwagen op de A20. Richting Gouda zorgt voor 10 minuten vertraging bij Rotterdam Overschiet. 20 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland. Dus Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. 10 minuten op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaat en Woude en Leimuiden 3 kilometer. En 211 Hoek van Holland Den Haag Zuid. Hij staat er weer bij Wateringseveld 2 kilometer file. Vertraging valt wel mee 10 minuten. N218 Spijkenissen Oostvoorne. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de N15.
11: Kom bij een van ons een mailtje binnen, maar ik weet niet bij wie. Nou, voor nergens herkenning. Maar goed, gaan we uitzoeken.
14: Dat succes pingeltje. Met het programma.
11: Dankjewel.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: en Does Your Mother Know. Bijna 9:15.
1: West wordt wakker sport met Herman Manning.
0: Het is al een beetje laat, maar je hangt echt bijvoorbeeld bij Karel de Rooij, hang je toch echt aan zijn lippen.
2: Enorm, ja. Ik vergat eigenlijk ook vragen te stellen. Dat deed jij gelukkig heel goed.
0: Ja.
2: Maar wat een fantastische verteller. En ook, ja, en dat snap ik ook heel goed, hoe hij toch nog emotioneel wordt over die enorme verrassing die bij hem vorige week plaatsvond. Vanwege zijn 80ste verjaardag en dat boek. Dat is wel knap gedaan natuurlijk. Hè, dat ze dus een hele koninklijke schouwburg vol krijgen zonder dat hij doorheeft.
0: Ja, en dan natuurlijk de man waar die alles mee heeft gedaan, met zijn broer. Dus hetzelfde als dat jij op een gegeven moment op mijn 80ste ook ineens staat te zingen.
2: Ja, en dan schieten de tranen in je ogen. Maar dat we zeggen niet waarom.
0: Dat is normaal weer. Maar goed, maar toch. Ik vond het was mooi om te horen.
2: Ja, zeker.
0: Herman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Ik zei net al even tegen jou, Herman. Je gaat het over veel hebben wat ik heb moeten missen, want toen sliep ik. Laten we bijvoorbeeld eerst even beginnen met Frankrijk, België. Daar heb ik het einde niet van gezien. En juist toen gebeurde het eigenlijk wel, hè?
3: Ja, dan heb je eigenlijk het mooiste gedeelte gemist. De einduitslag was 4-1. Dan denk je, nou ja, een makkelijke walk-over voor Frankrijk. Natuurlijk het sterrenensemble, gecoacht door Zinedine Zidane. Ja, het kan allemaal niet op daar.
0: Nee.
3: Frankrijk stond heel lang met 1-0 achter. Die goal van de Belgen, van Mark van Bommel, werd in de 35e minuut gemaakt. En het bleef maar 1-0 voor België, Zidane gaat wisselen, brengt onder andere, ja, je zal ze maar op de bank hebben. Olise, Cherki en Doué in. Nou, Doué maakt in minuut 77 de 1-1. Cherki 9 minuten voor tijd de 2-1. En dan denkt Olise, ja, weet je wat, dan doe ik er ook nog even een schepje bovenop. De 3-1 en de 4-1. Ja, het is daar valt bijna niet tegen aan te spelen. Ze hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, die Fransen. 10 punten. Geen verlies. 1 keer een 0-0 tegen Italië. Maar wat een zaligheid en wat een luxe als je al die prachtige spelers nog op de bank hebt zitten en dat je die kan inbrengen.
0: En toch, dat België met die Van Bommel, ze maken toch indruk, hè?
3: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk voor Van Bommel. Is toch een beetje een lastige carrière in Nederland gehad. Moest weg als trainer van PSV. Is nu bondscoach van België. Dat vond ik al een verrassende keuze. Ik heb het idee dat die Belgische spelers graag onder hem spelen. Kevin De Bruyne, een man op leeftijd, hoeft eigenlijk niet meer die interlands te spelen. Hij wilde toch graag bij zijn. Hij was van de week ook belangrijk met een prachtige goal nog. En ja, daar straalt ook weer wat meer plezier af op het WK.
0: Ja.
3: Maakte ze op mij een beetje een uitgebluste indruk. Nu zit er weer een nieuw elan. En dat kunnen we toch zeggen, is de verdienste van Mark van Bommel.
0: Heb je wel eens een zwabbervoet gehad?
2: Ik?
3: Ja. Nee.
2: Elke dag eigenlijk.
0: Elke dag, jij zwabbert elke dag.
2: Ik zwabber gewoon heel veel. Ja.
0: En jij, Herman?
3: Ik had gisteren met padel wel een zwabberarm, want dat was niet best.
0: Nee. Wat is dat, een zwabbervoet?
3: Een zwabbervoet. Ik weet nog of je het kan herinneren, maar Gerard Kempkes, die schaatser, die had bijvoorbeeld een zwabbervoet. Oh. Patrick Roest, de man uit Lekkerkerk, meervoudig wereldkampioen, heeft 2 mislukte seizoenen achter de rug. En dat is te wijten aan de zwabbervoet. En die zwabbervoet die gaat maar niet over. En Roest die zegt, ik wil pas gaan schaatsen als ik me weer goed voel. Als ik die linkervoet gaat het om, als ik die weer lekker op het ijs kan zetten. Het heeft te maken met de verbinding tussen de hersenen en de spieren die in zijn geval linkervoet aansturen.
0: Ah.
3: Daar gaat net even iets mis. En hoe je dat moet gaan verhelpen, dat is een heel lastig verhaal. En
0: dat kan al lang duren. Zijn.
3: Oh, dat is verschrikkelijk. Nou, ik weet nog, Gerard Kempkes was toen echt, ik dacht, die wordt de komende jaren, gaat die wereldkampioen worden. Het was in de tijd van Leo Visser en Gerard Kempkes. En ik vond Kempkes eigenlijk beter. En op een gegeven moment ging het mis met de zwabbervoet.
0: Ja.
3: Later had hij wat moeite met coachen dat hij mensen de andere baan instuurde. Maar het is een heel vervelende...
0: Dat was ook wel een soort zwabber, hè?
3: Zo, dat was ook wel een verkeerde zwabber, inderdaad, ja. Het zou je maar gebeuren en... dat schaatsen, dat luistert zo nauw. Ieder detail is belangrijk. En met name de manier waarop je je voet op het ijs zet om de juiste afzet te hebben. Nou, het gaat even niet lekker met Roest. Hij zwabbert.
0: Het lijkt me heel vervelend. Ik moet je wel zeggen, maar dat meen ik ook echt gewoon oprecht. Dat is niet eens om lullig te doen. Dat ik het idee heb dat de signalen van mijn hersenen en met andere lichaamsdelen dat het ook allemaal zwabbert. Maar dat ligt alles. Ja, dat is grappig.
3: Maar als alles zwabbert, dan merk je het niet meer.
0: Nee, oh ja, dat is waar, inderdaad.
3: Als je hoofd maar stilstaat, ja.
0: Vannacht ook iets heel bijzonders. De afscheid van een grootheid.
3: Ja, we hebben het natuurlijk gehad over de manier waarop Cristiano Ronaldo zijn exit heeft beleefd eigenlijk bij Portugal. Het kan ook
0: achterdeur.
3: Op een andere manier. Door de achterdeur inderdaad, met veel stampij en boosheid. Lionel Messi, 39 jaar, hij neemt vannacht om 1 uur afscheid als international van Argentinië. Hij blijft wel voetballen bij Inter Miami, maar geen interlands meer. Moeten we alle prijzen op gaan noemen? Het is een beetje belachelijk. Maar laten we zeggen, hij is in ieder geval wereldkampioen geworden met Argentinië. 208 interlands. Het wordt een groots afscheid. Een oefenwedstrijd tegen Benin.
0: Ja, tegen
3: in het. Dat zijn nog eens even ik weet niet of jij je kan herinneren dat Johan Cruijff afscheid nam.
0: Ja, dat deden we tegen Duitsland, toch? Dat
3: Ajax Bayern München. Het werd 8-0, München, geloof ik, voor die Duitsers. Die hadden geen zin om mee te werken. Nee. Nou, Benin, joh, die pakken een zakje geld en die doen lekker mee. En wanneer spelen die spelers nou van Benin in Estadio Monumental in Buenos Aires? 85.000 mensen zijn erbij. Het moet een geweldig afscheid worden voor Lionel Messi. En laten we eerlijk zijn, er is er één de grootste en dat is hij, denk ik.
0: Zo is het. Vannacht om 1 uur, dan slaap ik dus weer.
3: Ja. Nee, kijken. Want de vrijgezellen die slapen pas, hè?
0: Oh ja, dat is waar.
3: Ja.
0: Hij is van alle markten thuis, onze eigen Herman.
3: Hou op, hoor.
0: Hartelijk dank.
3: Hoi. Doei.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Henny Nijman, een vrijgezel. 9 voor 9 op Radio West in Westwoord-Wakker. Afgelopen nacht is er opnieuw brand uitgebroken in een auto aan de Parkdreef in Zoetermeer. Het voertuig stond onder woningen en stond volledig in brand. Het is daar al de derde autobrand in korte tijd op dezelfde locatie. Gwen Ouwehand is in Zoetermeer.
1: Dat er brand is geweest, dat is alleen al te ruiken en af te lezen aan de plas op het wegdek vanwege het blussen. Maar de voorkant van de auto is vrijwel volledig afgebrand. De resten van het gesmolten materiaal liggen er nog omheen. Ook is de motor door de brandschade niet terug te herkennen. Van de auto die ernaast staat is ook een deel beschadigd. Niet alleen de auto heeft schade, de voordelen van de huizen boven de auto die in brand stond zijn beschadigd geraakt. En ook de gevels zijn zwart geblakerd. Het trekt de aandacht, ook van de buurt. Hier ook een buurtbewoner die er wat meer over kan vertellen. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. En die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas, met zijn gezicht. Maar dat is al zoveel stout. En het is nu flink uit de hand gelopen.
1: Maak je je zorgen?
2: Nu wel. Het is 2 dagen geleden volgens mij dat de tweede keer die autobrand was. En ze hebben het vorige week ook een keer geprobeerd. Het was mislukt. Maar nu is het flink erger.
1: Ja, en de politie doet nu ook onderzoek naar het verband wat er tussen al die autobranden in zit. Word je een beetje op de hoogte gehouden door de politie?
2: Ja, ze zijn eergisteren zijn ze flink bezig geweest met het onderzoek. We hebben ook heel lang met de districtrecherche gesproken. En die overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop. Dat wel.
1: Lijkt me erg heftig ook om te zien. En je zei ook dat het deze keer erger is dan de voorgaande branden, omdat het overal helemaal zwart is, hè?
2: Ja, en de oudste naast zijn ook aangetast nu. Dat was vorige keer, was dat niet. Toen waren we er elke keer op tijd bij, maar dit keer niet.
0: De schrik zit er goed in daar in Zoetermeer. Gwen Ouwehand was daar voor ons. Na 9 uur misschien wel een noodradio. In ieder geval iets voor je noodpakket.
3: Ja, kan van alles zijn. Het kan ook een powerbank zijn bijvoorbeeld. Of een hele handige zaklamp. Iets voor het noodpakket. En wij vragen aan jou, ja, is een bepaalde gebeurtenis, is het nou nood of is het geen nood?
0: Ik heb hoge nood. Okay.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Is er nood aan de man, dan is Radio West jouw noodradio. En we vullen straks ook jouw noodpakket. En dan brengt onze Reinhard Roemer natuurlijk ook het noodnieuws. Maar het valt nu mee.
12: Dan valt alles mee als je dat zo aankondigt. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht wel een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Het is de derde autobrand op deze plek in korte tijd. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage ontruimd worden. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit een pand gehaald waarin veel arbeidsmigranten wonen. Daar was brand en ambulancepersoneel heeft bewoners die rook hadden ingeademd behandeld. Na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners terugkeren. Eén appartement is uitgebrand. De komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk heeft geleid tot kamervragen. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op Katwijk om de fabriek binnen te halen. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
14: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
13: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
15: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
13: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: De ANWB verkeersinformatie met Erwin de Hart.
16: Op de A4 Rotterdam-Den Haag is de vertraging nog een kwartier tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Ieperburg 11 kilometer file. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Knoopend Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file. Door een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland 20 minuten vertraging tussen Knoopend Gouw en Terbrechtseplein in 10 kilometer file. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Oh, daar gaat het alarm en het alarm gaat niet zo... Ja, dit is ook echt een beetje alarm, hè, deze week natuurlijk.
1: Ja, het is echt een alarm inderdaad, want wij vullen jouw noodpakket deze week. Ik heb hier een grabbelton staan en daar komt steeds weer een andere verrassing uit. Het kan bijvoorbeeld zo'n prachtige noodradio zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld een zaklamp of een powerbank, ook altijd handig om in je noodpakket te hebben. Of gewoon als je op vakantie gaat bijvoorbeeld. Je kan hem winnen als je weet wat nou nood is en wat niet. Wanneer moet je nou Radio West als noodradio aanzetten? En wanneer kan je gewoon rustig blijven zitten? En kan je gewoon Radio West aanzetten om lekker muziek te luisteren?
0: Juist. Dat gaan we dus geen nood, wel nood, noem het allemaal maar op. En dan ga je dus grabbelen in die ton, hè, Jorin. En dan komt er dus iets uit voor dat noodpakket. En het kan de noodradio zijn.
1: Dat kan
0: gisteren
1: zeker.
0: Hadden we de noodradio.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus
1: een beetje geluk
0: waard.
1: Hebben.
0: En anders heb je ook andere mooie dingen die je heel goed kunt gebruiken. 070-390-5454. 070-390-5454. Mensen, de nood is aan de man.
2: Hebben zeeën van tijd.
0: Nee, je moet nu bellen hoor, echt. Dat is zo. Ja.

0: Mallarmé en Bluff. En ik ben niet meer bang.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Jazeker, als er echt iets gebeurt, dan kun je altijd bij ons terecht. Maar stel je ervoor dat de stroom is uitgevallen, dan is het wel handig om zo'n noodradio natuurlijk te hebben. Anders dan kun je ons niet ontvangen. Yvonne Bakker die gaat ook proberen om zo'n noodradio te winnen. Of anders, mocht dat niet lukken, iets anders uit het noodpakket. Ze belt vanuit Lisse. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, heb jij al een beetje een soort van noodpakket? Ben je daar eigenlijk mee bezig, of niet?
2: Nou, ik ben er niet mee bezig, maar ik heb wel een noodradio.
0: Oh, dat is wel heel belangrijk in ieder geval. Ja, dus eigenlijk kan je beter iets anders winnen dan een noodradio dan voor
2: nou,
0: een pakket.
2: Nou ja, ik denk, kan er altijd iemand anders nog een plezier mee doen.
0: Dat is ook zo, ja. En is die ook helemaal opgeladen dan die noodradio? Of luister je er normaal ook al wel
2: eens naar? Er zit een slinger aan.
0: Oh ja, zo'n slinger.

0: Nou, Yvonne, we gaan jou 3 stellingen voorleggen. En dan moet jij ons vertellen of het geen nood is of wel nood. Goed?
1: Ja.
0: Ja, daar gaat hij. Eerste. Je hebt visite, maar er is nog maar... Oh, daar heb ik al zo de pest in. Er is nog maar 1 koekje bij de koffie.
1: Jammer dan. Ja. Geen nood.
2: Nou, ik vind dat toch wel een noodsituatie.
0: Nou, bij jou wel, ja.
2: Ja. Door een grote storing
1: misschien
2: werken...
1: Kleindochter.
2: Ja, precies. Door een grote storing werken internet, televisie en delen van het telefoonnetwerk niet meer. Is dat nood of geen nood?
1: Dat zou nood kunnen zijn.
0: De afstandsbediening ligt aan de andere kant van de kamer.
1: Geen nood.
0: Dat is geen nood, zeg jij. Dat is...
2: Ja. Nou, je bent niet snel in paniek.
0: Nee, maar dat is Yvonne ook niet. Dat is hartstikke goed. En dat betekent, Yvonne, dat Jorien voor jou gaat grabbelen in de ton die hier staat. En dan gaan we eens even kijken wat er voor jou uitkomt.
2: Daar ga ik. We hebben een goede hussel.
0: Hussel, ja.
2: Ja. Oh ja, het is een iets kleiner pakketje dan gisteren. Oh. Dus het is geen noodradio, Yvonne. Maar wel superhandig. Ik heb namelijk een powerbank. En die kan je opladen via de USB, maar ook via zonne-energie. Dus je kan hem ook gewoon buiten leggen. En ik zie, er zit ook nog een zaklamp in.
1: Oh, kijk.
2: Nou, ja.
1: Altijd handig.
0: Ja, dat is zeker handig. Want als er stroom uitvalt en je hebt die powerbank natuurlijk opgeladen... dan is dat natuurlijk niet verkeerd.
2: Ja, zeker inderdaad. En je kan hem dus als hij dan weer leeg raakt... dus ook via de zon nog een keer extra opladen.
1: Helemaal goed.
0: Yvonne, volgens mij is daar helemaal niks mis mee. Ik vond het leuk dat je bij ons was. En,
1: nou, graag gedaan.
0: Ja, en ga zo door, zou ik zeggen.
1: Succes. En ik vind het altijd leuk om naar jullie te luisteren.
0: Oh, dankjewel Yvonne.
2: Dank je.
0: Joe.
1: Ja hoor.
0: Dag.
1: Doei.
0: Juist. En zometeen na 10 dan zal Patrick, die is ook weer terug op het honk... zal ook gaan grabbelen in de ton voor zijn noodradio. Of wellicht iets anders wat past in het noodpakket. Dolly Dots uit 1979.

0: favoriete Dolly Dot werd afgelopen zondag 66 jaar.
1: Ach ja, ja. Ja, dat gaat ook gewoon door.
0: Ja, en ze ziet er nog, ja. Zo, ja, ziet er nog fantastisch uit. Gelukkig. Ik kan het niet anders zeggen, maar ja, dat is toch ook ongelooflijk eigenlijk alweer. 9:30 is het op Radio West in West wordt wakker.
1: Morgen is al aangekondigd als de mooiste dag van deze maand.
0: En door Huub Mizee.
1: Ja, nou, ineens zei hij het.
0: Er zijn helemaal in spanning hier, ja. Want hoe

0: mooi moet dat wel niet worden met alle mooie dagen die we hebben gehad?
1: Ja, nou, ons weet hoe het komt. Oh. Die schrijft namelijk via WhatsApp een 070-307-8080. Goedemorgen, lieve Tjeerd en Jorinda en Reinoud. Ik weet hoe het komt dat het morgen zo'n mooie dag wordt. Want dan nemen wij vannacht nemen wij de vlucht vanuit Rodos. En dan nemen we het mooie zonnetje weer mee terug naar huis.
0: Oh, het is de zon van Rodos. Ja, dat is het. Dat wil wel inderdaad. Ja.
1: Het was zoals altijd weer leuk om te luisteren. Dus zelfs vanaf Rodos wordt er geluisterd naar West tot Wakker.
0: Nou, dankjewel. Je kunt ons altijd appen trouwens.
1: 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En je kan je bijvoorbeeld opgeven voor Sweet 16. Doen heel veel mensen. Dat is leuk om dat te doen. Dan word je weer even 16 jaar. En krijg je ook een verjaardagscadeautje van ons. En we draaien iets wat in de top 40 stond op jouw 16e verjaardag.
0: Ja, is de moeite waard hoor, om te doen natuurlijk. Vanmorgen ook weer iemand 16 geworden opnieuw. En ja, wie wil dat nou niet, toch? Zou het wel weten.
1: Ik vond het een mooie leeftijd in ieder geval.
0: Het is een prachtleeftijd. Ja. Kan me niet meer in. Oh jawel. 8 voor 9:30 is het geworden met George Michael op Radio West.

0: goede muziek draaien. George Michael, papa was een Rolling Stone. Zometeen na 9:30 leggen we even contact met een van onze regiogenoten. De verbinding staat al open, daar klinkt het zo. Dat is echt... Ja, en niet alleen nu, maar echt al dagen. Gewoon.
1: Ja, het, veel overlast echt, ook.
0: Ja, heel veel overlast. Ja. En het is niet voor het eerst daar. Denk maar even na, waar zou dat kunnen zijn inderdaad bij een van onze regiogenoten. Dus straks na 9:30, daarvoor nog het nieuws met de enige echte, u kent hem wel, Reinhold Roemer, gratis en voor niets aangeboden.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Hadi Tjert en goedemorgen Jorin.
9: Goedemorgen.
10: In Alphen aan de Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de vernieuwde Stikterbrug geplaatst. Het zijn zogenoemde brugliggers van 41 meter lang, horizontale balken die de brug dragen. En ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de Alphense brug. Morgen zou de klus dan geklaard moeten zijn. De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Stikterbrug is nodig aan vervanging toe. De provincie heeft dit al sinds 2017 op de agenda staan. Bijna 10 jaar dus. De brug is verouderd en voldoet niet meer aan de technische eisen. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. In een gebouw waar veel arbeidsmigranten wonen was brand ontstaan, met veel rook die daarbij vrijkwam. Een appartement brandde volledig uit, waardoor de bewoners niet meer terug kunnen keren. Een aantal mensen deed nog een poging om het vuur te blussen en daarna was het aan de brandweer.
11: Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
10: Ambulancepersoneel heeft bewoners behandeld die de rook hadden ingeademd. Na ventilatie van het complex konden de meeste mensen weer terug naar hun huis. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Bij de brand moesten de woningen boven die parkeergarage ontruimd worden. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak een buurtbewoner.
12: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. Die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met het gezicht.
13: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
12: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop. Dat wel.
10: Ja, want afgelopen weekend was het ook al raak in dezelfde parkeergarage en eerder al in augustus. Politie zoekt uit wie of wat er achter de autobranden zit. Bij een huis aan de Rubensstraat in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Even na middernacht sloegen hulpdiensten alarm nadat iemand in de buurt een harde knal hoorde en vlammen bij de woning zag. Wat er aan de knal precies vooraf ging, is onduidelijk nog. En bij een tandartspraktijk aan de Kopenhagenweg in Den Haag is vannacht geschoten. In de ramen van de praktijk zitten 2 kogelgaten. Agenten hebben de omgeving afgezet en op straat lagen meerdere kogelhulzen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Waarom juist de tandartsenpraktijk in Den Haag is beschoten, is onduidelijk.
9: Huub Misee met het weer.
14: Eerst is er vanmorgen nog mist. Voor de rest zal er nog wel vrij veel bewolking zijn. Maar vanmiddag komt er misschien ook wel wat zon. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Later vannacht ontstaat er opnieuw mist. En ook dan is er weinig wind met minima van ongeveer 12 graden. Morgen eerst hier en daar mist, daarna wordt het zonnig. Maar later op de dag komt er morgen meer bewolking en morgenavond gaat het regenen. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, later zuidoostelijk. En dan wordt het morgen opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag af en toe zon, ook enkele buien en 15 graden. Ook vrijdag is het wisselvallig met regen en 15 graden.
9: En Erwin de Hart, hij is nog altijd bij de ANWB.
15: Nog altijd. Omdat ik het zo leuk vind.
9: En wij ook hoor.
15: Oh. Ja. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen de Prins Klausplein en het Malieveld 3 kilometer file. De vertraging is zowat een kwartier. A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Even geduld uitbeet tussen Knopen Rozenburg en Afrit Oostvoorn over 12 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Die duren tot 10 oktober, 10 uur 's ochtends. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knopen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 7 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland, 7 minuten vertraging bij Rotterdam Delfshaven. En 8 minuten op de N11 Leiden Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12.
9: En dit werd u allemaal dus aangeboden door Erwin de Hart. Waarvoor dank.
15: In orde. Dag.
9: Ja,
10: tot zover. Het uitgebreide regionieuws. Meer weten, gewoon blijven luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: We'll make it to the morning light. Sonjeu en Tonight.
1: Ondertussen in Spanje.
0: Ja, want in Spanje daar is onze regiogenoot Roos Oudemans. En Roos die heeft toch de laatste tijd denk ik heel vaak een paraplu nodig, Jorien.
2: Ja, nou ja, dat denk ik wel. En zeker in net een ander gebied van Spanje is er echt heel veel overlast. Ook vanwege het weer. Met overstromingen en zo zelfs in Catalonië is dat.
0: Ja. Nou, we gaan maar eens eventjes buurten bij Roos. Want hoe is het überhaupt? Met dat er zit een beetje vertraging op de lijn. Dat ligt niet aan Roos. Roos, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nee, ligt dat niet aan mij, die vertraging? Ik zit wel in Spanje. Mañana, mañana. Het gaat allemaal net wat langzamer. Ja. Altijd.
0: Ja, ik hoor nu toch dat het aan jou ligt. Enorm veel water weer bij jullie, hè? In delen van Spanje, toch?
3: Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja, het is eerst eindeloos maandenlang super warm geweest. En door de klimaatveranderingen ontstaat dan vervolgens dit soort heftige regenvallen. Die we hier in Valencia 2 jaar geleden natuurlijk ook al hebben meegemaakt. In een hele heftige fase. Dan niet in de stad Valencia overigens, maar dus echt buiten de stad. Het is meer de dorpen die daar meer last van hebben. Die, waar de afvoer minder snel gaat. Veel te maken natuurlijk ook met de landbouw, kleinere wegen waar het water minder snel afgevoerd werd. Dus daar zijn toen met de Dana toen 2 jaar geleden hele grote problemen geweest. Maar ja, die regen die heeft in meerdere delen van Spanje telkens weer zijn er delen die dan of kelders die onder water komen te staan of parkeergarages. Dat is gewoon natuurlijk heel vervelend.
0: Ja, is het ook echt, want dat hebben we hier ook wel een beetje, maar dan natuurlijk veel minder dan bij jullie, dat die Noordzee ook heel warm is. Maar die Middellandse Zee is volgens mij echt record. Waarom zorgt die dan ook voor die vele regen?
3: Ja, absoluut. Ja, dat is zeker zo. Ja, wij hebben dan in Valencia de afgelopen dagen het geluk gehad dat die hele heftige regenbuien die er zouden komen. We hadden hier vorige week ook heftige weersvoorspellingen. Maar gelukkig hier in de stad is het eigenlijk het grootste deel van de regen is in de zee gevallen. Dus ja, ik heb echt zeer beperkt mijn paraplu eigenlijk nodig gehad. Ja. Ik moet zeggen, zelfs geen één keer heb ik hem op hoeven doen. Want het is meer 's nachts ook gevallen. Dus en een heel klein beetje in de ochtend. Dus hier in de stad Valencia viel het echt allemaal reuze mee. En er schijnt weer een lekker zonnetje de afgelopen dagen eigenlijk ook al. Maar goed, ze zijn hier natuurlijk ook wel erg geschrokken van 2 jaar geleden van de hele heftige regenval die toen wel ook niet in de stad, maar buiten de stad is gevallen. En daar is iedereen wel wat voorzichtiger. Dus er waren wel allemaal waarschuwingen. Kijk uit, doe voorzichtig, et cetera. Ja, want iedereen is daar toen toch van geschrokken eigenlijk.
0: Ja. Want hebben jullie eerder nog wel veel regen gehad dan in de afgelopen weken, Roos? Heb je wel het idee van ja, het regent toch vaker dan dat ik dat vroeger eigenlijk hier meemaakte?
3: Nee, eigenlijk nu niet. Misschien gaat dat nog komen in de maand oktober. September is vaak nog een hele mooie maand, veel zon. Oktober ook, maar ja, wat er vaker gebeurt is dat het misschien minder vaak regent. Maar als het dan regent, dat het vrij heftig regent.
0: Ja, en dan gaan jullie ook nog vervroegd naar de stembus, hè?
3: Klopt. Ja, Sanchez die heeft onverwacht de verkiezingen eerder aangekondigd. Dus zondag 29 november gaat Spanje naar de stembus. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de woningcrisis. Het woningenprobleem en woningentekort is op meer delen in de wereld. Maar hier is dat ook een issue in ieder geval in Spanje. Hij probeerde Sanchez eigenlijk 2 wetsvoorstellen erdoorheen te krijgen. Waarvan er eentje dan ging om kwetsbare mensen te zorgen dat die, als die geen alternatief hebben voor een andere woning, dat die dus gewoon in hun woning, hun huurappartement zouden kunnen blijven. Ja, de huurders, de verhuurders, die zijn er dan op tegen. Die zeggen, ja, wij als wij de prijzen omhoog kunnen gooien en het huurcontract is afgelopen, et cetera, willen we die mensen eruit hebben? En nou ja, daar zijn nou eens discussies en verschillende wetsvoorstellen toen uiteindelijk uitgekomen. Maar helaas zijn een aantal partijen hebben tegengestemd. En hij heeft ook nog geprobeerd een andere, dat de verlenging van huurcontracten. Dus normaal gesproken heb je hier minimaal 5 jaar huurcontract. En dat het dan als dat dan afgelopen werd, is, dan zou je dat normaal met per jaar verlengd worden. Maar dan wilde hij er proberen doorheen te krijgen, Sanchez, dat het dan met 5 jaar direct verlengd zou kunnen worden. Nou, daar is ook tegengestemd. Maar goed, er zijn wel weer nu nieuwe wetsvoorstellen. Dus we moeten even kijken dat nog voor 29 november of er er misschien al wel daarover iets besloten wordt. Maar dat is nog even afwachten.
0: Juist. Nou, druk allemaal. En hoe is het met jou eigenlijk daar?
3: Ja, hartstikke goed. We gaan weer naar de feesten toe. Hè? Je kent het hier in Valencia. Fiesta, fiesta. Dus aanstaande vrijdag is het 9 oktober. En op 9 oktober 1238 kwam koning Jaume Primer, oftewel Jaime de Eerste, de koning. Die heeft Valencia bevrijd, zeggen ze hier, van de Moren. En omdat ze daar zo ontzettend blij mee waren dat hij toen de stad heeft bevrijd, vieren ze dat uitgebreid met natuurlijk heel veel knalvuurwerk. Ze hebben mooie optochten, ceremonies. Er worden bloemenkransen bij zijn stambeeld neergelegd. En het is ook een soort Valentijnsdag hier. Oh. Dus San Donis heet dat. En wat daar de traditie bij is, dat je eigenlijk een mooie zijde zakdoek koopt. Die kan je bij veel bakkers kopen. En daar doe je wat marsepeinen fruitstukjes in. En die geef je aan je geliefde.
0: Nou, wat mooi. Ja, dat is wel heel grappig trouwens. Want ja, dat is heel mooi. Dat met die Moren trouwens, ik kan nog even vertellen. Daar komt dus, die waren natuurlijk heel boos dat die koning hun tegenstander was. En dat ze er vandoor moesten. Daar komt ook de uitdrukking gemor vandaan. Maar dat deden ze toen heel erg. Ja, dat weten niet veel mensen. Maar dat is echt zo.
2: Nee, ik denk het ook.
0: Ja, dus zo leer je.
3: Ja. Nou, dat is wel weer een leuk beetje.
0: Zeker. Nou, Roos, dank je wel, hè.
3: Hey, dankjewel, hè. Joe. En we spreken elkaar.
0: Tot snel.
3: Fijne dag. Adios.
0: Oh, hoor ze een vrolijkheid aan mensen. We zelden eventjes weg daar naar Valencia, naar Roos Oudermans, onze regiogenoot. Maar nu keert de rust weer terug op de radio, bij jou thuis of op het werk. Met de prachtige klanken van Christopher Cross. En inderdaad, hij zingt over saying. En dat doet hij zonder gemor.

0: Kijk uit dat je radio niet wegdrijft. Dat zou zo kunnen gebeuren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid trouwens. Is dat dan nood of geen nood?
1: Ja, zou ik toch wel nood vinden.
0: Dat is wel nood ook, ja. Denk ik. Ja. Nee, zo, straks na 10 natuurlijk. En niet vergeten bij Patrick. En daarover gesproken.
2: We gaan er vandoor!
0: Hij is er hoor. Vandaag gewoon. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Angelique is er ook. En ik zou jullie beiden opbiechten dat Angelique gaat het over iets hebben waar ik het... Oh, ik heb dit dus heel erg.
1: Oh ja?
0: Ja, ik krijg daar echt... Ik krijg hier precies jeuk van. Dus dat is...
1: Ja, oh, jeuk.
0: Ja. Okay. Angelique, bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Ik ga helemaal aan
4: ik
0: je
4: lippen. Ik ook.
0: Ja, oh, verschrikkelijk. Ik ga aan je lippen hangen. Ik ben benieuwd of het voor Jorin en Patrick ook geldt. Of misschien maken zij zich er wel schuldig aan. Dat kan ook nog, hè? Het zou kunnen.
4: Dat je zou zomaar kunnen.
0: Ja.
4: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ik vind het heel spannend nu, waar ik schuldig dan aan ben.
0: Wat gaan we doen?
4: Ja, dit past zo in dit programma. En dit past denk ik ook zo bij radio. Want het gaat bij radio gaat het natuurlijk om het gesproken woord.
0: Ja.
4: Je wordt niet afgeleid door beelden, maar je luistert alleen maar naar wat er in jouw oortjes komt. En er komt een hele hoop in je oortjes. Maar ook vreselijke dingen komen in je oortjes. En dat ga je vanavond horen in het Stadstheater Zoetermeer bij de voorstelling... Ga lekker zelf in je kracht staan.
0: Ja, verschrikkelijk al. Maar het is vooral heel veel taal die op kantoren gesproken wordt, hè? Toch, Angelique?
4: Vreselijk, maar ook heb ik, wanneer ik naar tv kijk... en ik kijk naar een aantal programma's... en met mensen die alles moeten duiden, hè, die dit allemaal zo goed weten... en die gaan dan ook allerlei dingen vertellen... en dan komen die woorden, die komen dan voorbij.
0: Ja.
4: En,
0: kan je een paar voorbeelden noemen? Want ik lees hier en ik zit me al helemaal... op te vreten. Dus kom maar even.
4: Ja,
0: noem eens wat.
4: Een plasje over een document doen.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: En die gaat nog bij wat er nog meer komt, hoor.
4: Een stip op de horizon zetten.
1: Ja, oké. Okay, ja. Maar deze is echt heel
0: erg. Dit is heel erg. En die hoor ik hier ook wel eens, geef ik eerlijk.
1: Ja,
0: op allerlei kantoren. Ja, kom maar.
4: Mag ik deze even tegen je aanhouden?
0: Ja. Ja,
3: oh ja, hou op.
0: Ja. Ja. Ja, maar weet je
1: ik dacht eigenlijk meer een stukje eigenaarschap pakken.
0: Oh. Dat vind ik zo erg.
3: Elk stukje hoor trouwens.
1: Een stukje dit,
3: een stukje duidelijkheid. Hou eens op, het is gewoon duidelijkheid.
0: Maar,
3: geen stukje,
0: maar
3: hou op het
0: eigenaarschap. Doe het lekker zelf. Ja. Ja. Dus je valt mij er niet mee lastig.
4: Of iets afpellen, wat vind je daar?
0: Ja.
4: Tegenwoordig wat ik ook heel vaak hoor is van... daar ga ik goed op.
0: Ja.
4: Waar ga je goed op?
0: Ja.
4: Waar ga ik goed op? Ik weet het niet. Maar goed, een vrouw die dit leed met ons deelt... maar daar ook een hele mooie voorstelling van maakt... dat is columniste en taaldeskundige Japke de Bauma. En die heeft daar gewoon inderdaad een geweldig theatercollege van gemaakt. En dat heet ook inderdaad Ga lekker zelf in je kracht staan. En dat is vanavond te zien in het Stadstheater Zoetermeer. Begint om 8:00. Nou, van mij mag ze tot middernacht doorgaan, maar dat is niet zo.
0: Wil jij wel, Jorien, eens een één op eentje inschieten?
1: Wat is dat eigenlijk? Ja, wat doe ik dan?
0: Geen idee. Weet je het maar eens.
4: Ja, leuk hè. Ja, dit soort vreselijke woorden. Maar inderdaad, heel veel op kantoren. Maar ook zeker, let er maar eens op bij alle actualiteitenprogramma's. Dan nemen de mensen dat allemaal van elkaar over. Want dat er gaat een soort van papegaaien toch ook weer wel.
0: Ja. Handjes aan het bed. Ik heb niet genoeg handjes aan het bed.
1: Oh, ja, dat hoorden we in coronatijd veel.
0: Ja, vanavond in het Stadstheater in Zoetermeer om 8:00. Ik denk alleen dat ik er zo verkrampt van terugkom. Dan heb ik helemaal zo...
4: Van de buikpijn?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind het wel. Je kan hier een fantastische avond van maken, volgens mij. Zometeen gaan we dit allemaal denk ik niet horen na 10 aan de bak. Maar wat wel?
3: Ik hoop het niet. Nood of geen nood. Straks natuurlijk weer jouw kans om je noodpakket aan te vullen. Misschien wel met een noodradio. De jaren van vandaag. Nieuw boek van een legendarische verslaggever komen wij tegen... in de archiefbak van 2021. En de plaats voor 12 komt steeds dichterbij.
1: Oh. Close to you? Close to you?
3: Ja, close to you.
0: Oh, wat goed.
1: Van wie is je ook weer? Simply Red?
3: Nee.
0: Oh. Dat is toch van die niet zoveel hits hebben gehad? God, nou, ik had het
1: niet
0: om over het ergens zeg. Jeetje. Nou ja, goed. Ik schiet hem nog wel één op één in.
3: Oh, heel graag. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Voor een stukje duiding.
0: Ja, close to you. Close to you.
3: Close to you.
1: Ja, dat zeiden we echt wel. Dat zeiden we echt wel heel veel.
0: Oh, nou, ik weet het allemaal
1: niet meer. Nu de artiest toch.
0: Tot morgen. Als we genoeg handjes aan het radiobed hebben.
4: Lekker vliegen.
1: Ik denk het niet.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
8: Een van de grootste hits van 2011 kwam van Vlaamse bodem. Straks hoor je welk het was. Nu het nieuws van 10 uur, Reinhard Robber.
9: De brandweer rukte sinds deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties. En dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat de brandweer in sommige gevallen aanzienlijk eerder ter plaatse is. Bij een tandartspraktijk aan de Kopenhagenweg in Den Haag is vannacht geschoten. In de ramen van de praktijk zitten twee kogelgaten. Agenten hebben de omgeving afgezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Alphen aan de Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Stikterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. Ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de Alphense brug. Om 10:30 meer regionieuws, nu het andere nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin Hart.
11: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied 2 kilometer file.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden?

0: En dromen zijn bedrog als je vanochtend wakker bent geworden en nog even met weemoed teruggedacht hebt aan die droom van afgelopen nacht. Dat is een goed nieuws, want aankomende nacht heb je weer een kans. Dat is altijd fijn natuurlijk. Tiende jaargang, aflevering 2379. Een dag die wat mistig begon, maar die behoorlijk aardig blijkt te worden. En helemaal lekker als je blijft luisteren naar de radio.
1: Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer.
0: Want we gaan je noodpakket aanvullen. Straks namelijk speel ik het spel Nood of Geen Nood. Maak je kans op een noodradio. En een van die andere dingen die zo goed passen in het noodpakket van je thuis. Verder de jaargang van vandaag, 6 oktober. Laat ze maar naar me toe komen via aandebak@omroepwest.nl. Waar is dat feestje? Geef het aan me door. aandebak@omroepwest.nl. Een legendarische verslaggever in Den Haag schrijft een boek in 2021. Komen we straks tegen in de archiefbak. En de plaat voor 12 komt steeds dichterbij, maar niet te dichterbij.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Want het meeste werken blijft dan toch van de mannen en de vrouwen van Fleetwood Mac en The Chain op Radio West. Er is weer onderzoek gedaan naar hoe wij met z'n allen audio beleven tegenwoordig. Want er zijn natuurlijk zoveel manieren om naar muziek te luisteren of naar radio of naar andere dingen. En goed nieuws, want live radio blijft de belangrijkste manier van luisteren. Elke dag luisteren bijna 7,4 miljoen mensen naar de radio. Van harte welkom weer.
1: De plaats. Voor 12.
0: En als je dan toch meeluistert, kun je meteen bepalen wat de laatste plaat wordt van dit programma. Want dichter bij 12 uur komt het niet vandaag.
1: Nummer 1.

0: Close to You van de Carpenters, keuzemogelijkheid 2. En Come a Little Bit Closer van Jay and the Americans, keuzemogelijkheid 1. Ja, lastig, want ze zijn allebei prachtig, maar...
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ligt helemaal aan jou. Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West... of door een mailtje te sturen naar patrick@omroepwest.nl. Maar appen naar de studio is nog veel makkelijker. Via 070-307-8080, 070-307-8080. Nummer 1, Jay and the Americans. Nummer 2, The Carpenters. Straks hoor je de winnaar rond 10 voor 12.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En zo dadelijk nood of geen nood met jouw kans op een noodradio. Maar in het regionieuws onder meer aandacht voor de brandweer. Want waarom rukt de brandweer sinds deze zomer in een aantal delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties?
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, bijna 11:30. Het regionieuws krijg je van Rijnand Rommer.
9: De brandweer rukte sinds deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties. En dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat de brandweer er in sommige gevallen aanzienlijk eerder is. De brandweerkazernes waar niet meer wordt uitgerukt voor reanimaties zijn die in Scheveningen, Bijnaker, Nootdorp, Wassenaar en Maasdijk. In alle betrokken gemeenten werden schriftelijke vragen gesteld door politieke partijen. Aan de Park Dreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage. Bij de brand moesten de woningen boven die garage worden ontruimd. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak een buurtbewoner.
10: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. Die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht.
11: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
10: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er eigenlijk dik bovenop. Dat wel.
9: Vorig weekend was het ook al raak in dezelfde parkeergarage en eerder al in augustus. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk. De Tweede Kamerfractie wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op het gemeentebestuur om de fabriek binnen te halen. De partij heeft ook bezwaar tegen de hoeveelheid en de soort medicijnen die in Katwijk gemaakt gaan worden. Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren in de Kamer.
12: Het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Het voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen.
9: Want de Partij voor de Dieren heeft verder Kamervragen gesteld over de gevolgen voor de natuur en de drinkwatervoorziening. Nogmaals, fractievoorzitter Teunissen.
12: Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water.
9: En in Alphen aan de Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de vernieuwde Stichterbrug geplaatst. Het zijn zogenoemde brugliggers van 41 meter lang, horizontale balken die de brug gaan dragen. Ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de Alphense brug en morgen zou de klus dan geklaard moeten zijn. De weg is tijdens de werkzaamheden dicht. De Steekterbrug is nodig aan vervanging toe. De provincie heeft dit al sinds 2017 op de agenda staan. De brug is verouderd en voldoet niet meer aan de technische eisen van nu.
0: Een grijs begin van de dag, maar hoe ziet het er verder uit? Huub Minzee.
13: Eerst is er vanmorgen nog mist. Voor de rest zal er nogal vrij veel bewolking zijn. Maar vanmiddag komt er misschien ook wel wat zon. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Later vannacht ontstaat er opnieuw mist. En ook dan is er weinig wind met minima van ongeveer 12 graden. Morgen eerst hier en daar mist, daarna wordt het zonnig. Maar later op de dag komt er morgen meer bewolking en morgenavond gaat het regenen. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, later zuidoostelijk. En dan wordt het morgen opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag af en toe zon, ook enkele buien en 15 graden. Ook vrijdag is het wisselvallig met regen en 15 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB.
14: Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne 12 kilometer file door werkzaamheden, een half uur vertraging. De rijbaan is dicht en verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Dat duurt tot een uur of 11.
9: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Soul Asylum en The Runaway Train.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je naar
2: 2021.
0: Het is janken aan de benzinepomp. De gemiddelde adviesprijs voor benzine breekt op 1 oktober 2021... voor het eerst door de grens van 2 euro heen. Ja. Daar schrokken wij toen nog van in 2021. China schrapt de reuzenpanda in 2021 van de lijst van bedreigde diersoorten. De panda krijgt nu de status van kwetsbaar. Internationaal gezien is de panda sinds 2016 niet meer bedreigd. En Ron Vreese schrijft zijn eerste boek. In oktober 2021 ligt 8 jaar 8 uur leven op het Binnenhof in de winkel. Met dat boek wil hij verantwoording afleggen aan kijkers van het NOS-journaal over wat zijn werk in Politiek Den Haag inhoudt. Aan Lot van Bree vertelt hij op Radio West over het ritueel dat hij had voordat hij live op het dak in Den Haag in de uitzending kwam tijdens het journaal.
3: Ga ik altijd met een enige gespannen gevoel naar dat dak. Want het is altijd weer een beproeving om het binnen de tijd allemaal te vertellen wat je wil vertellen. En dan zetten we een lekker nummer op. The Black Eyed Peas, I've Got a Feeling. En dat is gewoon zo'n lekker nummer.
4: Dat is echt altijd vaste prik. Dus als we jou zien staan daar op dat dak, dan is er een hele disco aan vooraf gegaan.
3: Ja, een hele disco wil ik niet zeggen, maar dit nummer wel, ja. Ja, dat draaien we altijd zo rond 7:55. Gewoon op de telefoon. En dan luisteren we daarnaar. En dan focus ik me op wat er zometeen in de uitzending verteld moet worden. En dan ga ik staan en dan is het go.
2: 2021. Toen

En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Juweeltje van Raccoon uit 2021. Geef je hart niet zomaar weg.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, want je weet het, als er echt iets aan de hand is, dan luister je naar Radio West via 89.3. We zijn je noodradio. En is er nou nood of niet? Nou, op dit moment gelukkig niet hoor, dus geen paniek. Maar het zou zomaar kunnen. Ik leg je straks 3 situaties voor. Is dat nood of is dat geen nood? En als je het goed doet, dan heb je gewoon een aanvulling voor je noodpakket te pakken. En misschien is dat wel gewoon een noodradio. Je weet het maar nooit. Er zit van alles in. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Voor een aanvulling van je noodpakket.

0: George Harrison and I Got My Mind Set On You.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Doen we de hele week nog in de meeste programma's. En straks bij Menno in de Middag maak je opnieuw kans op zo'n uitbreiding van je noodpakket. Maar nu speel ik het spel met Josta Slag uit Den Haag. Goedemorgen, Josta.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al een beetje voorbereid? Heb je al een aardig noodpakket thuis?
2: Niet helemaal compleet. Ik verander hem iedere keer omdat dan de datum niet meer klopt.
0: Ah, met bijvoorbeeld het blikvoer dat je erin hebt zitten.
2: Ja,
0: dat is wel goed dat je dat in de gaten houdt inderdaad. Ik zou daar niet meer aan denken. Als ik dat dan eenmaal heb staan, dan denk ik, ja prima, staat daar lekker. En dan, maar ja, je moet dat toch in de gaten houden. Ja, heel goed. Wat zit erin bijvoorbeeld als het gaat om voedsel?
2: Ik heb blikvoedsel. Uh-huh. Wat een redelijke lange termijn houdbaar is. Dat zijn met bonen, sperziebonen, erwten.
0: Oh ja, dat soort dingen.
2: Ook een beetje voedzaam.
0: Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Nou, klinkt verstandig, Josta. Jij bent goed voorbereid. Eens even kijken of je noodsituaties aardig kunt inschatten. Ik heb er 3 voor je. En de vraag aan jou is, is het nood of geen nood? Zo simpel is het. Ben je klaar?
2: Ja, okay. Ik ben er klaar voor.
0: Je favoriete stoel wordt bezet door de kat.
2: Geen nood.
0: Er is een grote brand bij een bedrijf in jouw omgeving en er kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen.
2: Geen nood.
0: Luister even goed naar wat ik zeg, hè. Er is een grote brand bij een bedrijf in jouw omgeving en er kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen.
2: Nood.
0: En de laatste, je leest op de West-app of op de site van Omroep West dat er vanwege een incident wordt geadviseerd binnen te blijven.
2: Nood.
0: Dat is nood, ja. Oh, gelukkig. Ik ben blij dat je je nog even verbeterde inderdaad. Ja, want als er gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen bij jou in de buurt, dat geldt wel als nood hoor, inderdaad. Dan zou ik toch echt Radio West aanzetten. Verder hartstikke goed. 3 goed. Dat betekent dat ik voor je mag grabbelen in ons noodpakket. Even kijken wat ik daar...
2: Hier.
0: Ja. Even kijken hoor. Hier heb ik wat volgens mij. Ja, dit is wel leuk. Even kijken wat erop staat. Oh, ik weet niet of je het al in je pakket hebt, maar je krijgt een setje van 4 kaarsen voor me. Hartstikke nuttig natuurlijk voor het noodpakket.
2: Ja, dat is zeker heel nuttig. En dat zijn gewone kaarsen, niet op batterijen.
0: Nee, niet op batterij in dit geval. Het zijn bijenwaskaarsen, zie ik hier staan. Dus dat moet helemaal goed komen. En als je ze, ik hoop gewoon eigenlijk dat je ze nodig hebt om er wat gezelligs van te maken in huis. Maar anders zitten ze keurig in je noodpakket, Josta. Zo is het.
2: Oké.
0: Okay. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. De shoes zijn hier.

0: gooibal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en

0: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60's. Dit is Radio West. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: De Baglan is in het nieuws, straks in de archiefbak bij Aan de Bak. Maar ook Al Stewart komt om de hoek kijken. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Robber.
10: Sinds deze zomer rukt de brandweer niet meer uit voor reanimaties in bepaalde delen van Haaglanden. Het gaat onder meer om Scheveningen, Wassenaar en Maasdijk. In de gemeente zijn schriftelijke vragen gesteld, want het besluit heeft geleid tot politieke en maatschappelijke onrust. In Alphen aan den Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Stikterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. En ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden. En in Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit een pand gehaald waarin veel arbeidsmigranten wonen. Er was brand en ambulancepersoneel heeft bewoners die rook hadden ingeademd behandeld. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
9: Erwin de Hart met de verkeersinformatie bij de ANWB.
12: Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 11 kilometer file door werkzaamheden 20 minuten vertraging.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Zeg nou zelf, als je deze plaat op de radio hoort, dan denk je toch allemaal dat je Lord of the Dance aan kunt. Klein dansje dankzij Ed Sheeran en zijn Galway Girl.
1: Eeuwige roem.
0: Jazeker, met jouw favoriete platen op een rij. Ja, je kunt ze zelf aandragen natuurlijk voor deze muzikale rubriek. Gewoon heel simpel, even mailen. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Het doel is voor elke plaat om 7 dagen vol te maken in dit spel. Want dan komt hij op de roemlijst van dit programma terecht. Dat lukte gisteren weer met My Heart Will Go On van Céline Dion. En als je zelf een mooie suggestie hebt, Patrick@omroepwest.nl. Vandaag Peter Maris, die woont in Zoetermeer. Ze is al 35 jaar getrouwd. Ze hebben een dochter en een kleinzoon. Hij doet veel vrijwilligerswerk, organiseert onder meer een muziekcafé, filmmiddag en een pubquiz. Goedemorgen Peter.
2: Goedemorgen Patrick.
0: En waar doe je dat allemaal dan?
2: Dat doe ik allemaal bij de waterbuurtvereniging in Zoetermeer.
0: Aha. En noem eens wat, die filmmiddag bijvoorbeeld. Is dat dan met een bepaald thema? Of zijn dat allemaal klassieke films? Hoe kies je dat uit?
2: Ja, het zijn toch wel grotendeels wat grotere klassieke films, maar die bij een wat kleiner publiek bekend zijn, zoals het zo mooi heet. Dus ik wil niet zeggen dat arthouse films zijn, dat wil ook weer niet. Mm-hmm. Maar we hebben pas As It Is In Heaven gedraaid, een Zweedse film, niet zo heel erg bekend. Maar toch wel heel erg mooi. En, het is leuk met een klein clubje hoor. Er zijn maximaal, ik geloof 25 mensen. Dat doen we maximaal. En dan eigenlijk met een hapje en een drankje. En een praatje erbij. En dat is heel belangrijk voor de buurt.
0: Nou ja, precies. Zo bind je de mensen samen bij jou in de buurt natuurlijk.
2: En, precies.
0: En datzelfde geldt voor zo'n pubquiz. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Verzin je dan alle vragen zelf?
2: Pubquiz in de waterbuurtvereniging, dat wordt door een ander gedaan. Ik help wel af en toe.
0: Oh ja.
2: En ik heb zelf pas met een vriendenstel hebben we een uitje gehad. En daar heb ik zelf een pubquiz in elkaar gedraaid. Ah, is heel erg leuk om te doen. Echt grappig.
0: Ja, heel leuk. Ja, ik heb het nog nooit zelf in elkaar gedraaid, maar ik heb wel een paar keer meegedaan. En dat is hartstikke leuk. Hey, ik word ook altijd bloedfanatiek als dat soort dingen zijn. Want dan wil je met je groepje natuurlijk wel. Ja, je wilt natuurlijk wel het beste eruit slepen voor je groepje.
2: Ja, en hier nog even. Wij hebben ook een mooie naam. Wij heten per seconde grijzer.
0: Ja. Nou ja, geen woord aan gelogen natuurlijk. Ja, ik kan me er zo bij aansluiten wat dat betreft. Ja, ik moet het toegeven. Maar goed, leuk, hartstikke goed. Mooie activiteiten daar bij de waterbuurtvereniging in Zoetermeer. En we gaan eens kijken naar je muzieksmaak, want dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: friend.
1: Eeuwige roem.
2: But you will never know. Cause you let me walk this road alone.
3: Michael Schulte en You Let Me Walk Alone kwam gisteren terug in het spel. Staat er nu 2 dagen in. The Partisan van Leonard Cohen is nieuw in het spel. 1 dag. En Aha met The Sun Always Shines on TV. Nu inmiddels 5 dagen in Eeuwige Roem. Het is aan jou, Peter. Welke mag er gaan buitenspelen?
4: Ja, ik ga de tv uitzetten. Oftewel, Aha, die mag er van mij uit.
3: Oh, er zijn al 5 dagen en dat trek je niks van aan, hè?
4: Nee, dat trek ik me niks van aan.
3: Ja, die is eruit. Maar ja, dan moet je wel met een goede komen natuurlijk, hè?
4: Ja, ik ga mijn best doen. Hij staat al een keer in de Eeuwige Roemlijst met Baker Street. Mm-hmm. Maar ik wil me toch nog wel een keer bij, want die man heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En ook met Steeler's Wheel bijvoorbeeld. Maar het wordt Jerry Rafferty en dan met Right Down the Line.
3: Ah, heel leuk inderdaad. En origineel, ja. Want het is een bijna vergeten hit van Gary Rafferty. Maar niet door Tini de Brouwer uit Den Haag. Want die heeft hem al eens eerder genomineerd. Dat was in januari 2019. Daarna nog een keer door Rob Staples uit Den Haag. Dus hij start met een behoorlijke voorsprong op 5 dagen. En we gaan kijken of het nu...

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Muzikaal ontdekkingsreiziger Eric Clapton en The Pilgrim op Radio West. En daarvoor Gary Rafferty met Right Down the Line. Opnieuw in eeuwige roem.
1: De plaats. Voor 12.
0: En we komen steeds dichter bij de plaats voor 12. Dat is ook meteen het thema namelijk vandaag. Come a little bit closer, Jay and the Americans tegenover Close to You van The Carpenters. En Henry zegt, goedemorgen Patrick, je bent er weer. Goed, 3 oktober weekend genoten. Jazeker, dat was overigens niet waarom ik vrij moest zijn gisteren om uit te brakken of zoiets. Dat had er niks mee te maken. Maar het was wel een lekker weekend. Voor mij mag je straks om even voor 12 The Carpenters draaien, schrijft Henry erbij. Dankjewel, fijne uitzending. Hij is genoteerd voor jou. Connie schrijft, goedemorgen Patrick, vandaag kies ik voor nummer 1. Dat zijn Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer. Maar ook prima als het nummer 2 wordt. Nou, dat is alweer handig. Gezellige uitzending, geniet van deze hopelijk straks zonnige dag. Nou, dan moet inderdaad die bewolking nog even plaatsmaken. Maar Huub vertelt daar zo meer over in het regionieuws dat er straks aankomt. En als je zelf wil stemmen op de plaat voor 12, doe dat dan even via de Facebookpagina van Radio West. Vinden we leuk.

0: Radio West en Tom Brown met Funkin' for Jamaica. Zo dadelijk in het regionieuws. Politie meldt een aanhouding in de mishandeling van een 13-jarige jongen in de bosjes van Pex in Den Haag.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 2:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je op een rijtje gezet.
13: Patrick, goedemorgen. Een minderjarige jongen is aangehouden vanwege de mishandelingen in de bosjes van Pex aan de Douwenbergse Laan in Den Haag. Dat heeft de politie vanmorgen gemeld. Al een paar maanden worden kinderen die onderweg zijn naar de sportparken in de bosjes of op weg terug zijn lastiggevallen door een groep jongens. De brandweer rukt deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties. En dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat de brandweer er in sommige gevallen aanzienlijk eerder is. De brandweerkazernes waar niet meer wordt uitgerukt voor reanimaties zijn die in Scheveningen, Pijnacker-Nootdorp, Maasdijk en Wassenaar. In alle betrokken gemeenten werden schriftelijke vragen gesteld door politieke partijen. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. In een gebouw waar veel arbeidsmigranten wonen was brand ontstaan, kwam veel rook bij vrij. Eén appartement brandde helemaal uit, waardoor de bewoners niet meer terug kunnen. Een aantal mensen deed nog een poging om het vuur te blussen, maar daarna was het aan de brandweer.
14: Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
13: Boven de herrie uit, hij zei dat er een ventilatoren in de ruimte werden neergezet om die rook te verwijderen. Ambulancepersoneel heeft bewoners behandeld die die rook hadden ingeademd. Na de ventilatie van het complex konden de meeste bewoners terug naar hun appartement. En de theatervoorstelling Harry Potter en het vervloekte kind staat de laatste dag van deze maand, 31 oktober, in het teken van Halloween. Bezoekers van zowel de middag- als de avondvoorstelling mogen in Halloween-kleren naar het Scheveningse AFAS Circus Theater komen. Neem pompoenen mee, denk ik dan. Trek een wit laken over je hoofd of ga als vampier of heks. Halloween is een belangrijk moment in de wereld van Harry Potter. Rond de voorstelling in het Circus Theater in Scheveningen wordt een kledingwedstrijd gehouden.
0: Nou, ik ga mijn Dracula-pak maar vast uit de kast trekken. En nu even naar het weer, Huub Miezee.
15: Eerst is er vanmorgen nog mist. Voor de rest zal er nog wel vrij veel bewolking zijn. Maar vanmiddag komt er misschien ook wel wat zon. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Later vannacht ontstaat er opnieuw mist. En ook dan is er weinig wind met minima van ongeveer 12 graden. Morgen eerst hier en daar mist, daarna wordt het zonnig, maar later op de dag komt er morgen meer bewolking en morgenavond gaat het regenen. Morgen een zwakke tot matige oostenwind, later zuidoostelijk en dan wordt het morgen opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag af en toe zon, ook enkele buien en 15 graden. Ook vrijdag is het wisselvallig met regen en 15 graden.
0: En verkeersinformatie, Erwin Hart bij de ANWB.
16: Door de werkzaamheden aan de Suurhofbrug op de A15 Rotterdam-Europoort. 10 minuten vertraging vanaf afrit Brielen, 7 kilometer file.
13: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Altijd een goed plan. Lekker dicht bij de radio blijven. Close om met de plaat voor 12 te spreken. Brian Ferry en Let's Stick Together.
1: De archiefbak.
0: Brengt je bij.
2: 1985.
0: Voormalig verslaafden krijgen een eigen onderkomen in Leiden. In oktober van 1985 wordt een opgeknapte keet aan het Driesensplein geopend. Dat is een initiatief van de stichting X85 die probeert ex-verslaafden op weg te helpen naar een normaal bestaan. Keet is opgeknapt door vrijwilligers van de stichting. De Bijenkorf krijgt te maken met afpersing. Een 31-jarige man probeert de warenhuisketen voor de tweede keer in 2 jaar tijd geld af te troggelen door te dreigen met een bom in een van de 5 vestigingen in ons land. De man eist 2 miljoen gulden, maar wordt in oktober 1985 opgepakt. En de Bhagwan raakte in verval in 1985. De beweging van de Indiase goeroe raakte in opspraak door berichten over corruptie aan de top en vergiftigingspogingen in de Amerikaanse vestiging van de commune in de staat Oregon. Tienduizenden westerse en niet-westerse jongeren waren in de jaren 70 en 80 gevoelig voor de boodschap van de radicale individuele bevrijding die de Bhagwan verkondigde. Nico Haak maakte er nog een plaatje over.

Talk Talk and Life's What You Make It. Verjaardagskalender van vandaag 6 oktober. En als je me wil vinden met jouw verjaardagen, doe dat dan via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag, hoi Pet, schrijft Bonnie Groen. 6 oktober is een van mijn broers jarig, Simon Groen. Hij is van 1974 en wordt dus 52 jaar. Van harte gefeliciteerd van zijn grote en enige zus Bonnie. Nou, dankjewel. En Simon van harte. En ook de hartelijke felicitaties aan George Onkyong. Hij is jarig, maar hoe oud hij is geworden durf ik niet te zeggen. Zo schrijft Jan mij. Ik heb wel een hint, schrijft hij. Hij viert zijn 12e lustrum vandaag. Ja. Ik denk even na. Ik reken even mee. En dan kom ik op 60 uit. Gelukkig nieuwjaar. En daarna nog vele jaren wens ik George samen met zijn Odette, kinderen en eerste kleinkind hartelijke groet van zijn oude schoolvriend Jan Alleman. Jazeker. Van harte gefeliciteerd, George en al die andere jarigen van vandaag natuurlijk.

0: Boudewijn de Groot. Ja, dat is al wel toepasselijk zo vlak na de verjaardagen natuurlijk. Een wonderkind van 50 was dat op Radio West. Nou, daar zit hij hoor, het radiowonderkind.
1: Ja,
0: van,
1: ik wou net zeggen, sla de brug maar. Ja, de brug maar. Ja.
0: Hij was te makkelijk natuurlijk. Ronald van der Geer presenteert straks Menno in de middag. Want die doet het nog een beetje rustig aan, maar die is er morgen weer. Menno Tamming zelf dan natuurlijk. En wat gaat er gebeuren allemaal op deze dinsdag?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso de verslaggever. En ik heb Menno heeft daar ook al eens een keer aandacht aan besteed. Dat is een lied van de Wannabes. Die komen uit Rotterdam. Mm-hmm. En dat is gemaakt voor de dag van de Alzheimer-dag, zeg maar. Maar zij zingen dat lied samen met Peter Houtman. Peter Houtman is de oude speaker van Feyenoord die door Alzheimer moest stoppen. En ik heb Peter Houtman gesproken. Ik denk het lied en Peter Houtman om nog één keer toch aandacht te vragen voor die dag en het goede doel. Dat doen we vanmiddag naast dat we jullie natuurlijk ook een noodradio gunnen. En die schijn je ook te kunnen winnen. Dus die geruchten gaan tenminste.
0: Zeker. Nood of geen nood. Dat spel. Je mag weer situaties voorleggen aan de luisteraar. En de vraag is dan, is het nood of is het geen nood?
1: Ja.
0: Nou ja. Het wijst zich vanzelf. Straks na 12. En het thema nog even voor de plaats van
1: eten en drinken.
0: Oh,
1: eten
0: leuk.
1: En drinken. Nou, daar zijn er genoeg van, zou
0: inderdaad,
1: ik zeggen.
0: Ja.
1: In het kader natuurlijk van de Michelinster die uitgedeeld zijn en ingenomen zijn ook. Hè?
0: Ja, zeker inderdaad. Nou, even mailen naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Een plaat met eten en drinken. Of in de artiest, mag ook natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Hoor je hem misschien straks voorbij komen?
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Zeker wel, de Grease Lightning van John Travolta aan het eind van deze aan de bak.
1: De plaat. De plaat. Voor 12. Voor 12.
0: Met een overmacht aan stemmen hoor, 76%. Deze ligt het dichtst bij jou, de Carpenters.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij

0: Sinds deze zomer rukt de brandweer niet meer uit voor reanimaties in bepaalde delen van Haaglanden. Het gaat onder meer om in Scheveningen, Wassenaar en Maasdijk. In de gemeente zijn schriftelijke vragen gesteld, want het besluit heeft geleid tot politieke en maatschappelijke onrust. In Alphen aan den Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Steekterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. Ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de Alphense brug. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit een pand gehaald waarin veel arbeidsmigranten wonen. Er was brand en ambulancepersoneel heeft bewoners die rook hadden ingeademd behandeld. Meer regio nieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op twee internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een derde luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: is de Golden Earring en de Twilight Zone. Ik zat gisteren naar een interview te kijken op een van de vele socials die in Nederland rijk is met Peter... Nou ben ik nog de naam kwijt van de man ook. Goed, hij speelde uiteindelijk in Vlodder. Huub Stapel, die bedoel ik. En hij vertelde dat hij uiteindelijk natuurlijk als hoofdrolspeler in de lift terecht was gekomen. Maar dat in eerste instantie, en daarom zeg ik dat nu, Barry Hay ook een van de kandidaten was om de hoofdrol te gaan vertolken in de film De Lift. Daar waren verregaande ideeën voor. Alleen Barry Hay wilde niet. En toen wilden ze Huub Stapel niet. Nou ja, hele verhalen. Maar Barry Hay heeft dat dus nooit gedaan. Maar het was wel gaaf geweest toch. Als hij in de lift gespeeld had. Dan was het ongetwijfeld ook de elevator gaan heten. Maar het was wel leuk. Wel leuk geweest. Goedemiddag, het is 9 over 12. Ja, het is dinsdag 6 oktober. Menno rust even een dagje uit. Is er morgen weer. En Menno is niet de enige naam die vandaag mist op een dag dat zijn naam toch altijd normaal gesproken veel klinkt. Wat dacht je van een dame die op 6 oktober 2019 dit station in rep en roer heeft gebracht? Serieus, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is het erover gegaan. En nu zijn we 7 jaar later en dan ben je vergeten. Ja. Dit is namelijk de dag dat in 2019 burgemeester Paulien Krikke van Den Haag per direct aftrad na een vernietigend rapport over de vreugdevuren in de nieuwjaarsnacht op het strand van Scheveningen. Begin van dat jaar. Het gebeurde echt op 6 oktober. Bijzonder, hè? En vandaag de dag, ja, ik zou niet eens weten waar ze is. Nee. Maar er is ook niemand volgens mij die eraan gerefereerd heeft. Dus nou ja, bij deze. Je hoort het bij Menno in de middag. Allemaal voorbij komen. Wat hoor je nog meer? Nou, noodscenario's. Noodscenario's waar je een radio voor nodig zou kunnen hebben. Of iets anders. Nou ja, je kunt het straks allemaal winnen. Blijf lekker luisteren, dan hoor je dat vanzelf voorbij komen. En we hebben natuurlijk eten en drinken. Dat is het thema voor jouw plaat. Kom maar door op ronald@omroepwest.nl of stuur het eventjes via de app. Dat is ook makkelijk. 070 307 8080. Komt natuurlijk nog veel meer voorbij, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Op de kaart.
0: Want ik wil toch ook nog een beetje aanrijdtijd rekenen voor Gwen. Want ja, die moet toch ook de deur nog uit?
2: Ja.
0: Ja, Gwen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronald.
0: Ja.
2: Hi.
0: Er zijn toch mensen die zich heel bezorgd afvragen hoe het met de hond gaat van vorige week. Heb je hem meegenomen of niet?
2: Ja, ik wil dat natuurlijk wel heel graag.
0: Nou,
2: en ik heb er nog veel aan gedacht.
0: Ja.
2: Ik ben niet een type dat houdt van herdershonden per se. Dat, zijn niet, dat is niet een hond die mijn voorkeur zou hebben.
0: Nee.
2: Maar deze was zo ontzettend lief.
0: Ja.
2: Dus die wilde ik wel heel graag uit het asiel verlossen, hoor.
0: Ja.
2: Ondanks dat er heel goed voor haar werd gezorgd. Ja. Maar goed,
0: maar wat heeft,
2: niet gedaan.
0: Is het de trap in je huis geweest die je heeft beperkt? Of was het toch de man in je huis die het heeft beperkt?
2: Ja, toch wel de man dan, hè?
0: Ja. Gwen was vorige week in een dierenasiel in Wassenaar. En was daar per direct verliefd eigenlijk. Daarmee zeg ik niks mee, hè?
2: Nee, ik denk dat dat ook de reden is dat mijn man zei... Mijn vriend zei, neem maar niet mee naar huis. Want ik denk dat hij bang is voor aandachttekort.
0: Zeg nou niet een paar keer de man. Want anders dan denkt die man ook nog dat hij op zijn knieën moet morgen.
2: Ja, zo, ja precies. Nou, misschien is dat de tegemoetkoming voor geen hond.
0: Ik wilde verder niet tussen zitten, maar ik wil hem ook zeker niet demotiveren. Hey, laten we lekker een pijltje gooien. Eens even kijken waar we jou naartoe kunnen sturen. Grote vraag is natuurlijk altijd rechter of linkerhand, Gwen.
2: Doe maar rechts vandaag.
0: Doe maar rechts. Ja, daar stoot ik altijd een beetje bij. Zo.
2: Oeh.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Dan gaan we eens even kijken. Oh, nou, dat is wel lekker, want... ik vind dit namelijk zo'n grappige dag dat je...
2: Oh, ja, ik hoor je eventjes niet, want mijn koptelefoon gaat eruit.
0: Oh.
2: Nu hoor ik je weer, ja.
0: Ja, ja. Ja, toch?
2: Ja, ik ben er weer.
0: Nee, dit is een beetje zo'n dag dat je denkt... ja, het is vlees nog vis en daar moeten we toch iets van kunnen maken. En dat kan in een kustplaats altijd extra. En ik heb Noordwijk gegooid. Kan je daar wat mee?
2: Oh, daar ben ik al een hele tijd niet geweest. Leuk, gaan we doen.
0: Nou, dan zullen we Noordwijk bellen dat je eraan komt. En nou ja, maak er wat leuks van, Gwen, daar. Ik hoop dat je iets kan vinden. Want ik zie het zonnetje een beetje doorbreken. Misschien daar ook wel.
2: Ja, nou, we gaan er wat moois van maken. Komt helemaal goed. Ik stap in. En dan hoor ik je zo weer.
0: Tot straks, hè. Hoi, hoi.
2: Doei, doei.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

Radio West. Muzikaal zoals je dat van ons gewend bent natuurlijk. De Walker Brothers hoorde je. En make it easy on yourself. Dit is Menno in de middag. Met straks misschien wel kans op een noodradio. Je weet het maar nooit. Je kunt de hele dag door blijven bellen. Hè, voor ons noodspel. Ontzettend leuk. Ik ga je wat situaties voorleggen. En ja, daarop kun jij zeggen of het nood is of niet nood. En nou, wij zeggen allemaal vanzelf. En dan aan het einde van de rit dan gaan we hier die grote ton. Ik heb er al 3 keer mijn knie gestoten tegen die ton. Maar dan gaan we er wat uithalen. En dan, nou ja, dan zit daar wellicht jouw prijs in. Leuk toch? Ik zou het ook leuk vinden om wat van je te weten. Ik zal zeggen hoe ik daarop kom. Iemand vroeg mij, ik logeer natuurlijk nog bij mensen. Hè? Ja, het is geen zielig verhaal, maar mensen die een beetje Radio West volgen en weten wie ik ben, weten dat ik ergens anders heb gewoond en nu hier ben. Dus ik logeer nog. En iemand zei, joh, kan jij even een pakje voor mij wegbrengen? Dus ik heb dat pakje weggebracht, maar dat pakje was van de, let op, V&D. Dus ik dacht, hè? Nou ja, dat schijnt dus ergens online weer te bestaan. En dat riep bij mij de vraag op. En dat is leuk om daar vanmiddag even over te hebben. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Of anders even 770. Nee, dat is een ander nummer. 070-307-8080. 070-307-8080. Welke winkel van vroeger zou je nu direct terug willen hebben? Dus de oude HEMA zou kunnen, hè? De V&D, een platenzaak. Speelgoedwinkels, bakkers waar je altijd kwam. Heb je zoiets? Heb je zo'n winkel waar je vroeger altijd kwam, waar je vaste klant was, waar ze je naam misschien wel kenden, waarvan je zegt, nou, die mis ik echt. Die zou ik zo graag terug willen hebben. Ik heb ergens de Vendette ook gelezen. Ja, die heb ik ook nog wel meegemaakt. Dus laat dat eens weten. Misschien kunnen we daar nog een leuk lijstje van maken. 070-307-8080. Of anders eventjes een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. Als je dan toch lekker bent gaan zitten en je denkt, nou ja, ik ga eens even lekker communiceren met die lui van West, dan kun je gelijk ook even nadenken over een liedje. Een lied met daarin een titel. Althans met eten of drinken in de titel. Dat is wel het makkelijkste. Het is deze week natuurlijk de week van de Michelinsterren. Dus wij hebben, Menno heeft gekozen voor eten of drinken. En nou, daar zijn een hoop plaatjes van. En het kan natuurlijk ook een artiestennaam zijn. Hè? Ik bedoel, ik noemde hier net in de studio The Jam. Maar dat is natuurlijk gewoon eten en drinken. Dus het is allemaal heel ruim. Laat het even weten, want jouw plaat wordt gedraaid om 2:05. En we horen straks, en dat is om 2:30, de keuze ook van Huub Mizee. Dus dat vind ik wel leuk. Ik dacht, nou ja, als ik hier nou toch weer ben, hè, dan kunnen we waarschijnlijk toch ook wel weer even naar die hartslag luisteren. En dat is leuk. Tino Martin en Mart Hoogkamer in Menno in de middag. Wat wil je nog meer? De hartslag van de stad.

0: nieuwe hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: Goedemiddag, het is 1:40. Je kijkt een beetje verontrust of ik nog wat ging zeggen, maar dat ging wel.
15: Ja.
14: Dit is Radio West en we gaan luisteren naar het regionieuws met André Kolen, die zo verontrust keek. André, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Ronald. Gaat goed met je?
14: Ja, zeker. Mooi. Een beetje verkouden, maar voor de rest gaat goed.
16: Een minderjarige jongen is aangehouden vanwege de mishandelingen in de bosjes van Pex aan de Daal- en Bergselaan in Den Haag. Dat heeft de politie vanmorgen gemeld. Onlangs raakte een jongere van 13 licht gewond toen hij werd lastiggevallen door een groep jongens. Al een paar maanden worden kinderen die onderweg zijn naar de sportparken in de bosjes van Pex of er vandaan komen mishandeld door een groep jongens. Tot nu toe was nog geen verdachte aangehouden. De brandweer rukt sinds deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties en dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn, maar uit onderzoek blijkt dat de brandweer in sommige gevallen aanzienlijk eerder is. De brandweerkazernes waar niet meer wordt uitgerukt voor reanimaties zijn die in Scheveningen, Pijnakker-Noorddorp, Wassenaar en Maasdijk. In alle betrokken gemeenten werden schriftelijke vragen gesteld door politieke partijen. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. In een gebouw waar veel arbeidsmigranten wonen was brand ontstaan met veel rook. Eén appartement brandde volledig uit, waardoor de bewoners niet terug kunnen. Een aantal mensen deed nog een poging om het vuur te blussen. Daarna was het aan de brandweer.
17: Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
16: Nou, die is duidelijk te horen. Ambulancepersoneel heeft bewoners behandeld die rook hadden ingeademd. En na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners terug naar hun huis.
14: Gelukkig maar. We gaan naar Huub Mizee, want die gaat ons bijpraten over deze dag die eigenlijk heel triestig begon eigenlijk en nu langzaam maar zeker kleur begint te krijgen. Huub, goedemiddag.
18: Ja,
15: Goedemiddag, Ronald. Er komen wat gaatjes in de bewolking. Het is nog wat nevelig. De mist is wel verdwenen in Zuid-Holland. Is er nog wel in Zeeland. Maar bij ons dus een beetje nevelig, vochtige lucht. Heel rustig weer. Weinig wind. Het blijft op de meeste plaatsen verder droog. En wellicht dat er dus toch nog net iets meer zon komt vanmiddag. En het is absoluut niet koud, hè. Het is 19 of 20 graden. Het wordt nog wel 21 graden vanmiddag. Heerlijk eigenlijk voor de rest. Vanavond nog wat bewolking, daarna meer opklaringen. Maar dan kan er vannacht weer een mist ontstaan. Ook dan is er maar weinig wind. Hè. Er ligt een hoog drukgebied heel dichtbij. Vannacht wordt het een graad of 12 en morgen beginnen we met die mist. Daarna krijgen we nog heerlijk zonnig weer. Later op de dag, 's middags komt er meer bewolking en morgenavond gaat het regenen. Oh. Dat allemaal, ja, zeker wel. Oostenwind, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En dan wordt die wind morgenavond opeens noordwestelijk. En dan zal die in de avond verder gaan toenemen tot kracht 6 à 7. Het wordt morgen nog één keer 21 graden.
18: Joepie.
15: En dan donderdag, ja, af en toe zon, enkele buien, 15 graden maximaal. Oh. Hè? Dus dat is de hoogste temperatuur.
16: Klinkt als herfst, Huub.
14: Moeten we de lange broek weer aan?
15: Zeker weten. En vrijdag hebben we veel bewolking, regen, veel wind. 17 graden als maximum. Oh. Ook zaterdag regent het nog wat. Ook dan een graadje of 17. Nou, vanaf zondag lijkt het allemaal weer wat beter te worden. En hoe dat volgende week verder uitpakt, dat hoor je natuurlijk over een uur.
14: Ja, en dan horen we ook welke plaat jij hebt gekozen in het kader van eten en drinken, Huub.
15: Zo is het. Ja, zeker wel.
14: Ik zit nu al een beetje met het zweten onder de armen. Want ik denk, nou, Huub komt er zo meteen mee. Ik hoop dat ik hem aan kan. Maar dat gaat lukken.
15: Ik denk het ook.
14: Nou, leuk man. Over een uurtje spreken we je weer. En dan ook over die regen die eraan zit te komen. Maar wij zeggen daar altijd over, dat is prima voor
15: de natuur. Ja, en de rivieren.
14: Oh, de rivieren is erbij gekomen. Ja, ik ben even een jaartje weg geweest. Veranderen teksten, hè? Hey, dankjewel, Huub. Tot straks. Ja, het was toch altijd voor de natuur, André?
16: Ja, groeizaam weer ook. Groeizaam weer. Ook voor de rivieren, omdat ze namelijk heel laag staan.
14: Oh, dat is de reden. Ik snap hem.
16: Ja. We hebben verkeersinformatie, hè?
14: Erwin Hart. Toch?
16: Edwin Gerritsen
14: dit keer.
19: Viel op de A15 Rotterdam Europoort 5 kilometer bij de Suurhoofdbrug door de werkzaamheden.
16: Was toch Erwin de Hart. Toch, hè? Gewisseld in de tussentijd. Ja, het duurde te lang. Hij is naar huis gegaan. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Gebruik de app. Blijf luisteren of kijk op omroepwest.nl.

0: zijn we dus dagen. Dan ben je ergens op een dansvloer, komt niet zo heel vaak voor, maar dan zie je mensen dansen. En dan moet ik altijd denken aan dit nummer van Sophie Alex Baxter, omdat ze nou ja, op die manier bewegen buitengewoon gevaarlijk is. En levensgevaarlijk zou je bijna zeggen, voor de mensen die zich daar verder nog begeven op die dansvloer.
1: Op de kaart.
0: Maar iemand die zeer soepel is in de heupen en bekend staat op feestjes hier ook bij West als, nou ja, eigenlijk een beetje vrouwelijke John Travolta, dat is Gwen Ouwehand. Dag Gwen, goedemiddag.
2: Ja, sta ik zo bekend?
0: Ja, wist je niet, hè? Nee, dat zeggen we alleen achter je rug om, hè? Ja.
2: Ja, ja, precies, dan kom je nog eens achter dingen, ja.
0: Ja, zo werkt dat, Gwen, zo werkt dat, hè. Zo gaat het gerucht ook dat jij in Noordwijk bent.
2: Ja, nou, dat is helemaal waar.
0: Dat klopt,
2: inderdaad.
0: Hè? Ja, dat klopt wel.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik loop over de Zeereep heen. En de Zeereep, dat is een straat waar allemaal hele mooie grote villa's te zien zijn.
0: Oh.
2: En dan ben ik zo een beetje aan het fantaseren. Want dan denk ik toch van, ja, hoe zou ik het vinden om daar te wonen?
0: Ja,
2: ja, ik denk dat ik dat toch eventjes uit mijn hoofd moet zetten. Want dat gaat nog wel eventjes duren voordat ik zoveel geld bij elkaar
0: ga rapen. Nee. Nou halen we twee dingen door elkaar. Fantaseren mag, hè? Fantaseren mag.
2: Ja.
0: Want wat zie je dan voor je? Zit je dan in een stoel voor het raam? Wat zie je?
2: Nou, heel veel honden zie ik ook om me heen. Die zo lekker in de tuin kunnen rondwarrelen natuurlijk. Maar wat ook wel heel bijzonder is aan deze straat...
0: Ja.
2: Is dat er ook nog bunkers te zien zijn. En daar wil ik het eventjes over hebben. Want Noordwijk ligt natuurlijk aan de Noordzee. En de Noordzee werd in de Tweede Wereldoorlog ook wel gebruikt als... Een pad om Engeland te bereiken. Want daar was natuurlijk geen oorlog.
0: Nee.
2: Tenminste, daar waren ze wel mee bezig. Maar goed, er gaat er heel veel geschiedenis aan vooraf. Maar nu kwam ik op een artikel terecht. En in dat artikel gaat het over een man. Die komt volgens mij uit Voorhout. En die liep door een kringloopwinkel heen. En hij werpte zijn blik op een boekje. En hij dacht, dat boekje, dat ziet er interessant uit. Misschien moet ik het maar meenemen naar huis. Dat deed hij. En hij heeft de hele nacht door dat boekje zitten lezen. En toen kwam hij erachter dat dat een dagboekje was van Petery, dat is een man die ook ooit die Noordzee overging om naar Engeland te komen. En in dat dagboekje hield hij dat bij. Dus... Ja, dat ging natuurlijk niet onbekend blijven bij het Museum Engelandvaarders. En voor dat museum sta ik nu. Dat is een museum dat dus volledig gaat over die Engelandvaarders... die dus die Noordzee doorkruisten om het beloofde land tussen aanhalingstekens tegemoet te komen. Dus ik wilde daar een mooi verhaal maken, maar wat is nou het probleem?
0: Nou, ik hoor nog geen probleem tot nu toe, maar er is er één, begrijp ik, ja.
2: Ja, dat museum zit in een bunker en op het moment dat ik één voet in die bunker zet, heb ik geen verbinding meer.
0: Oh.
2: Dus ik kan moeilijk daarbinnen dat verhaal maken.
0: Nee, dat gaat
2: omdat,
0: niet.
2: Omdat ik dan geen contact meer met jou heb, Ronald, en dat lijkt me toch wel heel erg jammer. Maar wat me wel heel erg leuk lijkt om te doen, is om misschien ook zo'n schat te zoeken in een kringloopwinkel hier ergens in Noordwijk.
0: Ja, nou
2: dus,
0: ja, dat...
2: Ik zou
0: prima.
2: Zeggen.
0: Dat is prima. Ja, het is, kijk, als dat niet lukt, dan lukt het niet. Het is een leuk idee. Kijk, ik weet niet of je nog iemand naar buiten wilt trekken die daar werkt of die daar iets over kan vertellen. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar, maar kijk maar. Ja,
2: ik ga mijn best doen, Ronald, want ik ben toch wel heel erg benieuwd nu ook naar die man die dat überhaupt heeft gevonden. Want wat maakte toch dat hij dat boekje zo interessant vond en dat hij dacht, ik neem dat mee. Want hij heeft dus ook contact gehad uiteindelijk met die familie van de nabestaanden van die man. En die familie heeft dat boekje dus opgekocht voor een paar honderd euro. En dat is toch wel heel erg fijn. Want hij had hem in de kringloop gekocht voor €3. En heeft er toch een paar honderd euro voor teruggekregen. Niet dat dat per se zijn missie was om er geld uit te halen. Maar ja, omdat het toch wel zo eerlijk is dat iemand dat boekje toch weer terug bij de familie brengt.
0: Ja.
2: En het museum heeft het nu dus in bruikleen. Maar ja, dat hou je dus nog van me te goed.
0: Nou ja,
2: dat
0: komt dan een andere keer. Ik ben benieuwd welke schat jij dan gaat vinden in de kringloopwinkel.
2: Ja, ik neem je gewoon mee. Gezellig.
0: Ja, je hebt je schat al een keer gevonden natuurlijk bij de honden. Maar nu nog deze. Maar dat gaan we dan straks horen, want je moet daar nog naartoe natuurlijk. Of ben je daar al?
2: Ja, ik sta nu voor het museum, maar
0: jij gaat nu naar
2: de kringloop.
0: Helemaal goed. Nou, dan horen we jou zo meteen om 21:50 of zo horen we je terug. Zullen we dat afspreken?
2: Gezellig.
0: Nou, gezellig. Gwen Ouwehand vanuit Noordwijk. Mocht je er zien lopen, groet er eventjes. En als je iets leuks hebt voor haar, dan mag je het altijd even tegen haar zeggen. Dag Gwen, tot
2: Absoluut.
0: Zo.
2: Tot zo.
0: Ik geloof dat ik je even ga verwennen, jullie daar aan de andere kant van de radio. Want het is er echt de hoogste tijd voor. We moeten hem starten. Ja, hij is er al. Kijk, Hoor maar, hoor maar. Hoppa. Alsof het allemaal niks kost. Het alarm gaat af. Je kunt daar dus een noodradio mee winnen. Het enige wat je moet doen is even ons bellen. En dat is 070-390-5454. 070-390-5454. Ik ga je zo een paar scenario's voorleggen. Vervolgens moet jij zeggen, ja, dat is nood of dat is geen nood. Want zo gaat dat dan. En dan, als je ze alle drie goed hebt, dan doe ik een greep uit de bak hier. En voor je het weet heb je een noodradio te pakken. Tot zo aan de telefoon.

0: Lekker de Dire Straits op Radio West. Dinsdagmiddag, 6 oktober. Het is echt zo'n beetje zo'n herfstachtige dag. Althans, zo begon het. En dan gaan je gedachten, ook bij mijn gedachten gingen vanochtend ineens richting de kerst. Heel gek. Dat ik dacht, oh, wat is dit een kleurloze dag. Binnenkort hebben we gelukkig weer leuke versieringen en kerstbomen. Ik weet ook niet eens waar dat vandaan kwam. Maar ja, dat overkomt je. Sommige dingen kun je niet uitleggen, natuurlijk.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, dat is een waarheid als een koe natuurlijk. We gaan praten met Theo Smaak, want dat was degene die belde. Theo?
2: Ja, goedemiddag.
0: Theo, we bewonderen je. Smaak. Denk ik maak hem gewoon even. Hoe vind je hem?
2: Ja, het is gewoon een inkoppertje.
0: Ja, ik ben niet de enige, hè? En ook niet de eerste, hè, die je maakt.
2: En waarschijnlijk ook niet de laatste.
0: Nee, ook niet de laatste. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, je originaliteit is nooit mijn prioriteit geweest. Hé, leuk dat je er bent, Theo.
2: Ja.
0: Hoe geniet jij van deze dag? Vind je dit ook zo'n herfstachtige dag?
2: Nou, ik vanmorgen was het een beetje heel erg mistig. Dat was vervelend. En zo tegen het uur of 10, hoort dat half 11, ben ik eruit gegaan. Lekker naar het strand geweest. Ja, was nog wel wat mistig, maar qua temperatuur was het prima te doen.
0: Nou, kijk eens aan. Dan heb je in elk geval al een lekkere ochtend gehad. Ga je, voordat we echt gaan voor het noodpakket, ga ik je nog even een vraag stellen. Welke winkel uit het verleden zou jij per direct terug willen hebben?
2: Welke winkel? V&D.
0: V&D. Staat genoteerd.
2: Ja.
0: V&D voor Theo Smaak. Helemaal goed. Ja. Nou, Theo, gaan we...
2: Er was een bedrijf waar je gewoon eigenlijk alles kon kopen.
0: En dat was het. Je ging er gemakkelijk heen natuurlijk.
2: Precies, ja.
0: En je kwam er nooit teleurgesteld terug. En als scholier was het hoogtepunt toch wel de schoolcampus, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Wat was dat spannend, hè? Als je dan met je moeder of vader naar de schoolcampus ging en had je ineens weer nieuwe agenda's en zo. En dan al goede voornemens hoorden er ook bij. En nu ga ik echt alles netjes opschrijven. En dat dan toch weer niet lukt, hè, Theo? Dat is dan. Hè?
2: Ja, dat is zo, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Luister, ik heb voor jou eventueel een prijs in de grabbelton. Je moet wel eventjes de drie stellingen goed beantwoorden. Dat is kinderlijk eenvoudig. En dan ga ik grabbelen voor je. En daar zou een noodradio bij kunnen zitten.
2: Ja, dat zou wel erg mooi zijn, hoor, want die van mij is net kapot gegaan.
0: Oh, hopen dat jij niet in nood komt, Theo, hè?
2: Nee, dan reken ik op mijn buren.
0: Ja, paniek met Theo Smaak is direct ook dodelijk nu, hè? Let op. Theo, ik ga jou drie stellingen voorleggen. En jij moet even zeggen, het is nood of geen nood. Ja?
2: Ja, prima.
0: Okay. Ja. De buurman begint zondagochtend om 8:00 met boren.
2: Nou, dat is wel heel vervelend, maar is geen nood.
0: Een zware storm veroorzaakt op grote schaal schade en uitval van voorzieningen.
2: Nou, lijkt me nog geen nood, nee.
0: En als je nog een keer nadenkt, Theo?
2: Ja, dat hangt er vanaf wat voor voorzieningen er zijn, hoor. Maar als het, laten we zeggen, essentiële voorzieningen zijn, dan zou het wel nood kunnen zijn.
0: Ja. Ik doe hem nog een keer. Een zware storm veroorzaakt op grote schaal schade en uitval van essentiële voorzieningen voor Theo.
2: Nood.
0: Je kunt je leesbril nergens vinden, want hij staat op je hoofd.
2: Dat is wel dom, ja. Maar het is
0: dat
2: geen
0: is dom.
2: Nood.
0: Ja, het is geen nood, hè? Nee, het is geen nood. Geen nood. Zo, nou, dat is... ik moest je even helpen, maar je bent er doorheen geworsteld, werkelijk.
2: Ja, geweldig, hoor, dat support allemaal, hè.
0: Ja,
2: zo, Radio West, hè?
0: Zo gaat dat, hè. We doen het met elkaar, hè. Zo werkt het. Ik ga even de ton in. Even kijken wat ik voor je eruit kan halen. Ja, nou... Dat is helemaal niet zo verkeerd. Nee, Theo. Oh, Theo, jouw leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Want jij krijgt van ons een USB-zaklamp die ook nog eens een keer oplaadbaar is. Hey.
2: Ja, geweldig.
0: Nou, die is voor jou geen noodradio. Dus ja, je moet toch nog even op je buren blijven rekenen. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Zijn lieve buren, toch?
2: Ah. Komt altijd goed.
0: Daarom, dat zeg ik altijd. Ja. Theo, je was een leuke kandidaat. Ik... spreek je snel weer, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Okay. Was leuk. Dag.
0: Doeg.
3: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: De Wannabes en Peter Houtman maakten Voor ik het vergeet een nummer voor de Alzheimerdag. Je hoort zometeen het lied en Peter Houtman. Nu eerst André Kolen met het regionieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een minderjarige jongen is door de politie aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Het is al de 3e autobrand op deze plek in korte tijd. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage tijdelijk worden ontruimd. In Alphen aan den Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Steekterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. Ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de brug in Alphen aan den Rijn. Meer regionieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: It's all right, my destiny.
1: Op de kaart.
0: Door de Lionel Richie hier om 8:08 in Radio West. Menno in de middag, met morgen weer Menno. En zometeen, ja, dat is wel leuk om te vertellen. Peter Houtman is hier zometeen. Hij is de oudspeaker van Feyenoord. Maar ja, dat is een beetje grensoverschrijdend natuurlijk. Veel Feyenoord-fans, maar vooral veel mensen ook die Peter Houtman een warm hart toedragen. Een van de aardigste oud-profvoetballers die we kennen. En jarenlang natuurlijk speaker. Maar helaas moeten stoppen vanwege de diagnose Alzheimer. Ik heb hem gesproken. En hij heeft een nummer gemaakt met de Wannabes. Menno heeft dat al eens laten horen. Voor ik het vergeet. Nou, dat nummer laten we straks even horen. Maar het gesprek met Peter hoor je zo meteen direct na op de kaart. Althans, doen we nog even een liedje natuurlijk. Want Gwen is bij de... Ja, ik ben een beetje jaloers. Ik vind het ook altijd leuk om te neuzen. Wat ben je aan het rommelen daar, Gwen, in Noordwijk?
2: Nou, ik ben neergestreken bij Kringloopwinkel Noordwijk. En ja, dan ben ik toch inderdaad wel eventjes aan het snuffelen geslagen. Ik ben nu aan het neuzen tussen de puzzels. Ben jij een beetje een puzzelaar, Ronald?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, daar mis ik echt de rust voor. Nee. Ik heb wel de rust, maar als ik rust heb, wil ik niks doen. En zeker niet puzzelen. Nee, nee.
2: Nee? Echt niet?
0: Nee, echt
2: ja,
0: niet.
2: Ik ben toch wel, misschien ook wel op zoek naar iets meer dan een puzzel. Ik ben namelijk op zoek naar gewoon echt een schat. En ik heb ook al eventjes rondgevraagd hier aan de werknemers in de kringloopwinkel. Hebben jullie wel eens een echte schat gevonden, dat iemand ineens iets bracht hier, waarvan je denkt, nou, waarom zou je dat toch wegdoen?
0: Ja.
2: Maar nee, dat hebben ze hier eigenlijk nog nooit echt gehad. Ik zie hier vooral heel veel kopjes, hele complete serviezen liggen hier ook. En dat is toch wel heel erg leuk om te zien. En ik voel me toch ook wel een beetje bedrogen.
0: Want
2: een tijdje geleden liep ik rond in een kringloopwinkel in Den Haag. Ja. Een hele mooie. En daar vond ik een LP waarvan ik dacht, die moet met mij mee naar huis. Want ik ben toch wel echt wel een fan van André Hazes. En dan echt die oude muziek van André Hazes.
0: Ja?
2: En hier zie ik een plaat van André die ik ook vond in Den Haag. En weet je wat ik daar toen voor heb betaald?
0: Nee, geen idee.
2: €20. En dat valt op zich best mee.
0: Ja.
2: Want ja, er stond een nummer op waarvan ik echt dacht, ja, die wil ik toch gewoon echt op een plaats spelen luisteren.
0: Welke?
2: Dat is Als ik jou vergeef.
0: Oh,
2: en
0: ja,
2: die staat op de LP Gewoon André.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dat is die heb ik grijs gedraaid vroeger. Ja.
2: Oh ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is een rode plaat. Een rode achtergrond met een hele grote foto van André Hazes erop. En dan ook met allemaal van die rolletjes die dan in zo'n analoge camera horen, zeg maar. Zo ziet die hoes eruit. En ja, ik dacht toen ik die tegenkwam in die kringloopwinkel in Den Haag, dacht ik, ja, die moet met me mee naar huis.
0: Ja.
2: €20 had ik er wel voor over. En hier zie ik hem gewoon voor €5.
0: Ja, maar dat
2: dus had
0: is...
2: ik dat geweten.
0: Ja, maar ja, dat wist je niet.
2: Nee.
0: En ja, elke kringloopwinkel kan natuurlijk zelf bepalen wat ze voor bepaalde dingen vragen.
2: Ja, dat is ook zo.
0: En dat is ook mooi. Ja, je bent in die grote geweest in Den Haag. Daar ben ik ook geweest. Met 3 auto's vol. Dus de helft van mijn leven staat daar nu ook. Dus als je daar bent, ik hoop dat je er veel voor moet betalen.
2: Heb je nog meer platen van André Hazes?
0: Nee,
2: dan ga ik zo snel mogelijk naartoe.
0: Ik wist niet dat jij mijn plaat van André Hazes had gekregen. Maar
2: goed, verder is er eigenlijk... het is best wel een ruime kringloopwinkel met heel veel servies, zoals ik al zei. Meubels, lampen zie ik hangen. Maar ja, echt een schat ga ik hier dus niet vinden, Ronald.
0: Nee,
2: dus misschien...
0: Maar geen schilderijtje ook. En, want daar zit het vaak in. Hè. Je ziet die mensen ook vaak bij tussen kunst en kitsch. Die hebben dan iets gekocht voor $2 of €2. En dat blijkt dan een mini-Rembrandtje te zijn of zo. Daar zit het vaak in, hè?
2: Ja, misschien is dat het ook wel. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er allemaal staat hier. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik zie hier wel een hele mooie tekening van een... Ja, ik denk een Indonesisch landschap.
0: Ja.
2: Met een mooi palmboompje, een houten hutje. Mensen die met van die rieten hoeden aan het werk zijn. Daar betaal je dan €15 voor.
0: Ja, dat is geen geld.
2: Nee,
0: voor
2: precies.
0: Voor je het weet ga je naar kunst en kitsch en is die 15.000 waard. Je weet het niet, Gwen.
2: Je weet het niet.
0: Met een schat moet je een risico nemen. Dus ik zou zeggen, koop iets voor een tientje. En dan de eerstvolgende kunst en kitsch in de buurt. Dan ga jij daarmee naar kunst en kitsch. En dan hebben wij weer een leuk stukje radio.
2: Gaan we doen, Ronald. Vind ik een heel goed idee.
0: Ja, toch? Ja, dat is een leuk idee. Nou, ik zie straks wel wat je gekocht hebt. En je hebt nog een uitdaging in Noordwijk, hè? Die horen we dan zo meteen.
2: Ja, absoluut. Komt helemaal goed.
0: Tot straks. Ja, ik ben op jacht naar de schat. Een leuk televisieformat voor een programma. Op jacht naar de schat. Hebben we vroeger ook gehad, hè? Dat weet je wel. Ja. Peter Houtman dus zometeen. Ook nog oudspits van ADO geweest trouwens. Ja, even voor alle duidelijkheid.

0: die er eindelijk in slaagt om Mariah Carey naar de achtergrond te dringen en te verslaan als koploper met nummer 1 posities in de Amerikaanse hitlijst. Hè? Niet meer All I Want For Christmas Is You, maar deze van Ella Langley. Ze klinkt alsof ze de hele wereld al heeft meegemaakt. Het leed van heel veel mensen en vooral van zichzelf op haar schouders draagt. Maar niets is minder waar. Ze is pas 27, maar ze klinkt zo volwassen, zo geweldig. Dit is Radio West. Het is 13:30. Even een verhaaltje. Ik was pas, s'avonds doe ik dat wel eens vaak, een beetje muziek aan het luisteren. En toen kwam ik een nummer tegen van The Wannabes. En dat nummer heet Voor ik het vergeet. En dat is om aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Daar kwam ik tenminste achter toen ik het wat verder opzocht. En ik zag Peter Houtman daar in beeld bij dat liedje. Dus ik ben dat eens wat verder gaan uitzoeken. Bekend is natuurlijk dat Peter Houtman, die jarenlang spits is geweest van Feyenoord, het Nederlands elftal, sympathisch is, hè, buitengewoon sympathiek, door iedereen wordt geaccepteerd ook. En iedereen vindt het een geweldige kerel. En hij is nog spits ook geweest van ADO Den Haag. Nou, deze Peter Houtman was natuurlijk jarenlang speaker van Feyenoord. Dat is ook iets wat mij persoonlijk aantrekt. Want ik ben heel lang zijn assistent geweest. 6 jaar lang hebben wij lief en leed gedeeld langs de lijn bij Feyenoord. Ik de muziek en hij de speaker. En dan heb je toch een beetje een band met elkaar. En Peter moest stoppen met het speaker zijn bij Feyenoord, wat hij na zijn carrière is gaan doen, omdat bij hem de ziekte van Alzheimer is geconstateerd. En ja, hij wilde op goede manier afscheid nemen en is dus gestopt met deze werkzaamheden. En om nou aandacht te vragen en om vooral de nadruk te leggen om erover te praten, om Alzheimer bekend te maken, om als je er last van hebt of als je iets voelt, om in elk geval mededeelzaam daarover te zijn. Ja, daarom is dit liedje ontstaan. Nou, ik vroeg het eigenlijk toch maar even aan Peter zelf. Ik sprak hem eerder vandaag. Hij zit in Spanje en ik vroeg hem eigenlijk van, ja Peter, hoe is dit liedje ontstaan?
1: Ja, het is om naar buiten te brengen hoe dat allemaal een beetje in zijn werk gaat. En mensen die daar ook last van hebben, die probeer ik daarmee ook te helpen. Ja. Dus ik hoop dat lukt.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, verder wel oké eigenlijk. Dus we doen gewoon zoveel mogelijk dingen. Ja, volgens de gewone gang eigenlijk.
0: Ja, en Feyenoord kijken, dat lukt nog, zonder dat je erbij hoeft te praten. Dat kan je nog een beetje aan.
1: Ja, dat volg ik wel. En ik probeer ook zoveel mogelijk nog te gaan kijken. En

0: Dus zo is het een beetje ontstaan. Ben ik dus ook naar de studio gekomen om dat plaatje op te nemen. En zo gaat het verder.
1: Want jij zegt op het laatst, praat erover. Is dat, want dat heb jij gedaan, hè? Jij bent ermee naar buiten gekomen en dat is belangrijk geweest.
0: Ja, precies. En daarom zeg ik, ik probeer daar mensen mee te helpen. Zodat je inderdaad alles kwijt kan, wat je kwijt kan. En dat heb ik dan ook zoveel mogelijk gedaan. Hopelijk dat het allemaal wat beter gaat straks.
1: Want wanneer denk je, hé, ik moet erover praten? Want dat zit ook een beetje in het lied, hè? We vergeten allemaal wel eens wat. We laten allemaal onze autosleutels wel eens liggen. Maar het is een apart gevoel op het moment dat het anders voelt. Is dat het een beetje?
0: Het is de diagnose. Wacht even, mevrouw zit naast me.
2: Het was nog niet zo erg,
0: de diagnose. Die leeft ook ontzettend mee.
1: Ik begrijp het, Peter, ik begrijp het. Ja.
0: Ja, het is nog niet zo, wat zei Arina?
2: Dat is heel snel de diagnose
0: uitgegeven met
2: toeval.
0: Ja, dat is ook nog eens met toeval gebleken.
1: Ja.
0: Dat ik die diagnose kreeg. En ik ben er zelf geen expert in natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat ik er ook een beetje twijfelachtig over praat.
1: Hey, en heb je veel reactie gekregen op dit lied?
0: Ja, verschrikkelijk veel. Echt uit alle delen van het land. Dus ja, mensen daarvoor bedankt. Het is de bedoeling dat je daarmee geholpen wordt. En dat hebben ze inderdaad goed aangevoeld. Want dat doet je wel goed natuurlijk. Dat er zoveel mensen zijn die je bellen of een berichtje geven. Ja, wat dat betreft mocht ik niet klagen.
1: Je blijft de mensen ook maar dingen geven, hè? Dan is het, dan zijn het doelpunten voor Feyenoord en Oranje. Dan is het je prachtige stem bij Feyenoord. En nou weer dit. Wat dat betreft blijf je maar geven, hè?
0: Ja, maar ja, sommige dingen zoals dit, ja, daar ontkom je niet aan. En ik vind het vervelend genoeg dat ik ermee zit.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik, Peter. Het is, het is tranentrekkend en het is zeer ontroerend. En dat zeg ik, en dan ga ik een persoonlijke noot, omdat ik natuurlijk ook 6 jaar naast jou in de regen heb gezeten bij Feyenoord. En ik ook hoop precies dat jij dat nooit meer vergeet. Maar ik zal het nooit meer vergeten. En dat wilde ik je toch nog even vertellen. Jij als speaker van Feyenoord en ik als de muziekman. En zo hebben we 6 jaar lang lief en leed gedeeld.
0: En op een leuke manier, moet ik zeggen.
1: Dat was het zeker. Dat was het zeker.
0: Ja, ja, nou ja, we hebben prettig samengewerkt. En ik hoop dat we in de toekomst toch weer op een punt komen dat ik wat meer kan gaan doen.
1: We gaan nog vast en zeker weer...
0: Dat maak ik mezelf wijs, hoor.
1: Ja, nou, maar dat moet je ook altijd doen, Peetje. Je moet doelen houden in het leven, toch?
0: Ja, zo is het, joh.
1: Je gaat alleen geen spits van Feyenoord 1 meer worden, denk ik.
0: Ik zou het nog kunnen proberen, maar...
1: De
0: leven gaat ook meespelen. Hoewel ik nog altijd probeer de wedstrijdjes met de oud-Feyenoord te spelen. Oud-internationals. Maar ja, daar moet ik nu ook even mee uitkijken.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was, denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet, wil ik dat je weet dat ik dankbaar ben dat jij er straks ook voor mij zal zijn.

0: voor ik het vergeet.
1: Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
2: Al dus Peter Houtman, die dus op deze manier aandacht vraagt voor de ziekte die hem getroffen is. Het eindigt overigens de clip met Doei Doei, bekende afscheid van hem in de Kuip. En Peter Houtman, als je deze plaat downloadt of op een of andere manier geïnteresseerd bent, kun je ook een bijdrage leveren aan het onderzoek naar Alzheimer. Peter Houtman, dus hier bij Radio West. If you want-

0: SocialDeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: SocialDeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Goedemiddag, dit is Radio West. Het is 2:02. André Kool is hier voor het regionieuws. André, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Ronald. Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige jongen die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. In en rond de bosjes van Peks zijn de zorgen over overlast en onveiligheid toegenomen. Er hangen regelmatig groepen jongeren rond en er zijn meldingen van intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld. Vorige week maandagavond werd een 13-jarige jongen nog door een groep mishandeld. Het slachtoffer was onderweg naar huis toen hij door een van de jongens van zijn fiets de bosjes in werd geduwd. Ondanks dat alle uitgangen van het gebied door de politie werden afgesloten, konden toen geen van de jongeren worden aangehouden. Nu sluit de politie meerdere aanhoudingen niet uit. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. De staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen. Dus zonder chauffeur. Dat is even wennen, geeft de staatssecretaris toe.
11: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
10: Nou, het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen.
9: Ja.
10: De brandweer rukt sinds deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties. En dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat de brandweer er in sommige gevallen aanzienlijk eerder is. Brandweerkazernes waar niet meer wordt uitgerukt voor reanimaties zijn die in Scheveningen, Pijnakkernooddorp, Wassenaar en Maasdijk. In alle betrokken gemeenten werden schriftelijke vragen gesteld door politieke partijen.
9: Maar hoe kan dat dan? Want dan zitten die brandweerposten waarschijnlijk op gunstigere plekken of zo.
10: Ja, of ze rijden harder. Of ja. Ze,
9: ik weet dat er ook wel wat ambulanceposten in de brandweerkazerne zitten. Maar
10: ja,
9: dat,
10: ja. Nou ja, goed. Het hangt dus ook af van de kazerne. Dat blijkt dus. Hè. Scheveningen, Pijnakkernooddorp, Wassenaar en Maasdijk.
9: Nou, ik denk, stel ook eens een kritische vraag.
10: Ja, nee.
9: Aan die nieuwslezer.
10: Ik heb hem goed beantwoord.
9: Nou ja.
10: Daarbij dachten.
9: Ik neem die kritiek. kritiek mee. Naar kritische vragen naar onze weerman, Huub Musée. Huub, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Ronald.
9: Ja, nou, ik heb even een flesje azijn gedronken, dus daar komt-ie. Tegenwoordig. Ik durf een man. Nee, het is gewoon, we zitten toch in een heerlijke periode, man.
12: Dat dacht ik ook.
9: Ja.
12: 20, 21 graden is het.
10: En morgen nog zo'n dag.
12: Ja, nog zo'n dag. Met morgen nog wat meer zon.
10: Oh.
12: Want het is vandaag toch wel bewolkt en nevelig.
10: Ja, het bleef lang hangen, hè?
12: Ja, zeker wel. Die bewolking kan soms toch net dik genoeg worden voor een enkel buitje. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. Maar goed, het kan. Het is voor de rest heel rustig weer, hè. Weinig wind, kracht 1 tot 3, hooguit. En zoals gezegd, 20, 21 graden. Met vanavond in de loop van de nacht weer wat meer opklaringen. Komt er weer plaatselijk mist. Ook dan is er weinig wind en vannacht wordt het een graad of 12. Morgen beginnen we weer met die mist. Van belang voor de ochtendspits. Maar
9: zeker.
12: Daarna krijgen we dus de zon, wat ik ook al zei. Pas later op de dag komt er meer bewolking. Een zuidoostenwind, dus morgen wordt het op veel plaatsen 21 graden. Maar in de avond gaat het regenen. Flink regenen, dan wordt de wind noordwestelijk. Maar
9: goed voor de natuur en de rivieren.
12: Ja, zeker wel. Noordwestenwind morgenavond, kracht 6 tot 7. Dus dat wordt een beetje een herfstgevoel. En donderdag is dat ook min of meer het geval. Dan is die wind wel ietsje afgenomen. Maar dan komen er een paar buien voor. Af en toe zon, 15 graden maximaal donderdag. Als hoogste temperatuur en vrijdag veel bewolking, regen. Vrij veel wind uit west tot zuidwest. Dat hoort ook in de herfst, vind ik. En dan wordt het 17 graden. Zaterdag ook nog wel regen. Maar zondag begint het alweer wat droger te worden. En volgende week lijkt het op zich ook erg mee te vallen weer met de regen. Dus dan lopen die rivieren weer leeg. En dan gaan de temperaturen ook weer langzamerhand hoger worden volgende week. Toch wel weer richting 17 graden, 18 graden misschien wel. Dus het komt toch ook wel weer een beetje goed volgende week, hoor, denk ik.
9: Ja, je kunt die winterjas hoeft nog niet naar de stomerij, hè? En die zal niet slijten ook, denk ik, de komende tijd.
12: Nee, nog niet. Nee, maar de herfstkleding die kan wel tevoorschijn komen.
9: Ja, maar dat vind ik altijd, dat is een soort tussenjas moet je dan hebben. Maar die draag je nooit, die tussenjas. Zo gek is dat.
12: Dat is zo gek. Ja, het komt erop neer dat je 's ochtends gewoon een andere jas aan moet doen dan 's middags bijvoorbeeld. Ja.
9: Nee, maar mensen zeggen wel eens, nee, een tussenjas. Ja. Maar dan denk ik altijd, of het is te warm voor een jas, of het is te koud voor de tussenjas. Maar de tussenjas draag je nooit. Dat is een raar iets, vind je niet, Huub?
12: Is het ook, helemaal. Ja, ik ben gelukkig ook geen mode-expert. Of kledingexpert.
9: Oh.
12: Dus ik laat het helemaal aan de mensen zelf over wat ze aan willen gaan doen.
9: Ja, dat zou ik ook zeker doen. Want jij zou een Zuidwester adviseren. En dat is toch in sommige gevallen ben je underdressed dan, hoor.
12: Ja, zo is dat. Okay. Ja, klopt.
9: Nou, ik doe even nog wat verkeersinformatie en dan kom ik bij je terug.
12: Ja.
9: En dan. Dan zijn we er aan toe, hè? Jouw plaats.
12: Zeker.
9: Ja, zeker. Erwin de Hart zit bij de ANWB en die vertelt ons of er nog files staan op dit moment.
13: Op de Maasvlakte op de N15, 4 kilometer, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A15 bij de Zuurhofbrug. Daar staat 4 kilometer file.
10: Dankjewel, Erwin. Nou, tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de tussenjas of kijk op omroepwest.nl.
9: Ik denk ineens, hij gaat er ook nog tussen, zeg. Hè? Tussenjas. Tien is tussenjas. We gaan naar Huub, want Huub.
14: Jouw plaats. Ja.
9: Ik ben heel benieuwd.
12: We gaan naar de bioscoop voor de popcorn.
9: Oh?
12: Van Kershaw Kingsley.
9: Maar
12: de eerste uitgave.
10: Het origineel.
9: Het origineel wil jij.
10: Wij kennen het natuurlijk van popcorn.
12: Dan denken de mensen dat die plaat in de jaren 90 is opgenomen.
9: Wel,
12: maar dat was al in 1969.
9: Oh,
10: ja.
9: Kershaw Kingsley, dat is dus de man die de popcorn heeft bedacht.
10: En
9: de
10: uitvinders van allemaal boom synthesizers en toestanden.
12: Ja,
10: en
12: precies.
10: LP's. Okay. Ik heb LP's vol thuis staan en Huub waarschijnlijk ook.
12: Ja.
9: Nou ja, hij niet, want hij wil hem hier horen. Dus anders had hij hem thuis wel opgezet, hè?
12: Ja.
9: Dag, Huub. Hij komt er zo aan, Huub. Dankjewel.
12: Ja, oké.
9: Hoi, hoi. Nou, dan moet jij afkondigen, toch?
10: Heb ik al gedaan.
9: Oh, heb je al gedaan. Nou, dan gaan we gelijk door.
14: Jouw plaat.

0: Ja, wij kennen allemaal die gelikte versie natuurlijk. Maar dit is het origineel van de Gershon Kingsley. En het nummer uit 1969, dus de popcorn, zoals Huub die heeft genomineerd voor ons. Ja, dat roept natuurlijk de vraag op. Zoet of zout?
1: Op de kaart.
0: En wie zou die vraag beter kunnen beantwoorden? Ja, dan mijn oude hand natuurlijk. Stel dat ik naar de bioscoop ben. En ik zeg, nou ja, jij mag de popcorn uitkiezen. Wat nemen we dan? Zoet of zout?
2: Ja, echt absoluut zout.
0: Zoute popcorn, ja.
2: Okay. Ja, ik ben echt ik ben echt team zout. Ik eet eigenlijk nooit zoete popcorn. Jij wel?
0: Nee, ja, ik zit nu na te denken. Volgens mij vreet ik gewoon alles. Maar ik word ook niet zoals ik ben natuurlijk. Maar ik geloof dat ik zout ook lekkerder vind. Ja, absoluut. Ja.
2: Nou, het is wel grappig dat je daarover begint. Want over vergeten gesproken. Ik loop nu over wat ik altijd noem de Noordwijkse strip. Dat is de Grent. Ja. Daar in die straat zitten allemaal horecazaken. Waar je 's nachts uit kan gaan. Maar ook overdag natuurlijk eventjes kan lunchen of kan avondeten. Maar hier in de bosjes ligt er nog een jas. En ik weet niet of iemand die is vergeten zaterdagavond, dat hij dacht, nou, ik trek hem uit, want ik heb het warm, dus ik laat hem hier wel liggen en ik haal hem later wel op. Maar voor degene die nog een jas kwijt is, die ligt hier op de Grent.
0: Zit er iets in de zak? Zit er iets in de zak? Voel even.
2: Oeh, ja, nou, Ronald, het is wel weer slim van jou dat je dat zegt. Ja. Maar nee, ik ga niet in andere mensen in zakken graaien.
0: Nee, gooi in de auto, joh.
2: Maar het is hier wel echt net een strip eigenlijk, want hier zie ik ook nog een leeg bierflesje. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Wij zijn natuurlijk op zoek naar de schat van Noordwijk. Ik ben een kringloopwinkel ingegaan om te kijken of daar iets te vinden was. Daar kon ik helaas niks vinden. Ik probeerde een verhaal te maken in een bunker. Maar dat ging ook niet, want de verbinding was daar slecht.
0: Ja.
2: Dus ja, waar kan je dan beter de schat gaan zoeken dan op de Noordwijkse strip? Ja. En ik heb haar gevonden, denk ik.
0: Okay.
2: Sophia, hallo.
3: Ja, goedemiddag. Hi.
2: Jij bent hier aan het werk bij Café Rosser. Wat is dat voor een plek?
3: Dat is een hele leuke plek. We zijn elke dag open voor ontbijt, lunch, diner en 's avonds lekker dansen en borrelen.
2: Ja, en dat borrelen, dat gebeurt hier volgens mij wel. Want van binnen is het echt een bruin café, maar het terras is ook al vol, want het zonnetje schijnt lekker. Hey, jij woont nu al 20 jaar in Noordwijk.
3: Ja.
2: En hoe ben je hier gekomen?
3: Voor de liefde.
2: Ah. Ja. Is die liefde nog steeds in je leven?
3: Gelukkig wel. Ah. Ja, ja, ja.
2: Nou, wat mooi. En waar kom je zelf vandaan?
3: Ik kom uit Nieuwkoop van origine.
2: Was het een grote cultuurshock om hier naartoe te verhuizen?
3: Nee, helemaal niet. Maar het strand is natuurlijk wel heel aantrekkelijk.
2: Ja, die is in Nieuwkoop niet, hè?
3: Nee, die hebben we daar niet. Ook heel mooi, maar ik vind het hier wel gezelliger.
2: En wat vind je nou echt, als je één ding mag opnoemen, wat is nou echt het mooiste aan Noordwijk?
3: Zo. Wat is het mooiste aan Noordwijk? Ja, ik vind sowieso het strand en alle mooie strandtenten die we hebben. Maar Noordwijk binnen is ook echt heel erg mooi. Dan heb ik het over de Voorstraat en Wilhelminastraat. Dat zijn ook hele mooie plekjes.
2: Nou, ik ben wel heel erg blij om te horen dat het ook waard is geweest. Dat het strand, dat heb je ervoor teruggekregen, maar ook je grote liefde. Ik denk dat we dat misschien wel, jouw liefde, de schat van Noordwijk mogen noemen.
3: Nou, dankjewel. Ja, helemaal leuk. Ja,
2: je hebt de groetjes doen naar hem.
3: Ja, nou, de groeten aan Dennis.
2: Nou, Dennis, als je dit hoort. Sophia, echt een topper. En Dennis is bij deze uitgeroepen tot de schat van Noordwijk.
3: Nou, kijk, fantastisch, dankjewel.
0: Heb je dat toch gevonden, hè?
2: Toch nog gevonden, inderdaad. Gevonden. Ik ben benieuwd hoeveel geld ik ervoor krijg. Dat is nog even de vraag.
0: Hey, ik zit even te kijken. Welk nummer was nou het nummer van gewoon André wat jij zo mooi vond?
2: Ja, dat is Als ik jou vergeef.
0: Oh ja, Als ik jou vergeef. Ja, die heb
2: ga
0: ik
2: je hem draaien?
0: Nou ja, dat wilde ik doen. Maar ik kan hem niet vinden.
2: Ah, dan moet ik toch maar eventjes die plaat gaan halen dan.
0: Want ik denk, dat doe ik dan voor jou. Ik heb namelijk een liedje van Hazes wel klaarstaan.
2: Maar
0: ja, ik vind dit wel een mooi liedje. Dus als je nog even vertelt hoe regenachtig het is daar, dan ga ik er even verder zoeken. Wacht, heel één seconde. Zeg maar even, hoe ziet ze eruit, die mevrouw, die schat van
2: Nou ja, de schat, dat is natuurlijk haar grote liefde. Ja. Sophia, die is hier gewoon keihard aan het werk om al die mensen die hier al lekker in het zonnetje op het terras zitten te voorzien van een lekker drankje. Nog geen bier, nee. Zo te zien. Vooral Spa Rood. En dat is misschien ook maar goed ook, want het zonnetje schijnt echt wel heel erg fel, hoor. Okay. Sophia, tot hoe laat moet je werken vandaag?
3: Ik werk altijd van 8:30 tot 5:00. Maar we zijn altijd open, ook tot vanavond, ja, zolang het gezellig is. En uiterlijk tot een uurtje of 1-2.
0: Nou, kijk
2: lekker, hoor. Ja, het is een prachtige plek. Echt, Ronald,
0: ik geloof
2: je moet hier
0: Het is ja? een plek waar je jas zou achterlaten, toch?
2: Ja, ja, precies. Kijk, ja, ja, goed zo.
0: Dit is hem, hè?
2: Dat is hem zeker.
0: Voor jou, Ben. Omdat ik het leuk vind dat je bij mij op de radio bent.
2: Niet te lang doorheen blijven praten, hè?
0: Ja, doei.

0: prachtige stemgeluid van Randy Crawford en You Might Need Somebody. Ik moet nog eventjes het bureau leegmaken natuurlijk. Ik heb ook nog gevraagd aan jullie. Welke winkel mis je die er vroeger was en die je direct terug zou willen hebben? Jan Keizer laat weten, ik was in 2018 voor het laatst in Nederland en was geschokt dat de Kommar er niet meer was. Dat was een geweldige winkel, binnenlopen in de Elandstraat en direct was er de bakkerij met de lekkere moorkoppen. Ja, dat is ook lekker. Deze is ook leuk. Tilly Fortuyn die zegt, ja Ronald, online is V&D weer te vinden, maar Maison de Bonneterie niet meer. En die was chic de friemel. Op zaterdag pianomuziek met een pianist strak in het pak. En mijn echtgenoot rekende nog eens af met contant geld. En toen werd er bij de kassa gezegd, joh, heb je niet een briefje van 10 met wat minder kreukels? Nou, dan heb je het echt wel voor elkaar. Rizet, leuk dat je reageert. Rizet van Barneveld, hallo, ik mis nog steeds Marks en Spencer. En vooral voor de kerstdecoratie. Ja, dat zijn dingen die we toch allemaal wel leuk vonden om mee te maken natuurlijk. Hé, dan heb ik nog over eten en drinken. Ook nog een, eigenlijk best wel een leuk berichtje. Ronald, ik ben een groot liefhebber van het Nederlands lied. Ik heb geprobeerd ook de hit van Dr. Anders P. De Veerpont eeuwige roem te laten vergaren bij Patrick bij Aan de Bak. Tweede dag was hij er al uit. Toch wil ik nu een hit van hem voor het voetlicht brengen. Ook zo'n geweldige plaat. Misschien wel de grootste dichter die ons land heeft voortgebracht, die Dokter Anders P. Knol, raap, lof, schorseneren en prei. Het is een nummer uit 1987. Ik vind, Kees, vind hem zo origineel. Laten we hem lekker doen. Menno is er morgen weer. Vanaf 2 uur met een nieuwe Menno in de middag. En zometeen, ja, niet te versmaden natuurlijk. Ik wou dat ik erbij kon blijven zitten. Ja, Marjolein Visser is er zo.
1: Jouw plaat.

0: Mobiel Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
13: Het is tijd voor Muziek aan Zee op Radio West. Met zometeen muziek van UB40, Can't Help Falling in Love. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
14: Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt O'Sullivan, brengt morgen een bezoek aan Leiden. Ze laat zich dan informeren over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Wethouder van Noord ontvangt de minister bij studentencomplex Kolfpad van DUO. Daar gaat de minister, de wethouder en de studenten met elkaar in gesprek over de problemen en mogelijkheden rond studentenhuisvesting in Leiden. Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. Politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Het is de 3e autobrand op deze plek in korte tijd. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage tijdelijk worden ontruimd. Meer regio nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival. Maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt. Maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
15: Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam staat bij de Maasvlakte 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Tot 10 oktober, 10 uur 's ochtends, duren die werkzaamheden. De N209 Hazerswoude Rotterdam file van 2 kilometer bij Hazerswoude Dorp. En de vertraging is 5 minuten.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Prachtig. Train Drops of Jupiter, uitgebracht in 2001. Won maar liefst 2 Grammy Awards, waaronder die voor beste rocksong. Het is geschreven door zanger Pat Mohan na het overlijden van zijn moeder. Drops of Jupiter, prachtig toch? En daarvoor UB40, Can't Help Falling in Love. In Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Fijn dat je er weer bij bent. De komende 2 uur kan je weer lekker achterover leunen en genieten van alles wat er voorbij komt. Zo heb ik blije berichten die gaan over de herfstkleuren. Heb je ze ook al gespot? De krijg nou wat heeft te maken met oud brood. En muziek onderweg van Whitney Houston. All at Once komt eraan. Leo Sayer weer eens gepland. Thunder in My Heart zometeen. En Douwe Bob. No to Self. Dus dat is nieuwe muziek van hem.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Allemaal onderweg. Komende 2 uur hier op Radio West. Het wordt weer genieten hier op de 89.3 FM. We gaan nu naar de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Dit is Shalamar. I Can Make You Feel Good.

Martijn die zegt, goeiedag, heel veel tinten oranje in het bos. Hashtag herfst, hashtag genieten. Ja, ik zie zelfs al een beetje roodachtig. Sommige bladen zijn nog groen, maar er worden al bladen oranje. En je ziet zelfs ook al rood gekleurd. En dat zijn echt prachtige herfstkleuren. Levert mooie plaatjes op, sowieso ook. En Monique zegt, blij is altijd beter. Kijk eens naar dit bord wat ik tegenkwam. Het is een bord waarop staat, dit is een rustgebied in de natuur. Met daarop, dat is eigenlijk alles wat we wilden zeggen. Omdat er nog zoveel ruimte op dit bord over is. Nu een plaatje van Mickey Mouse, dat is erop getekend. Ja, als je zo'n bordje tegenkomt, dit is een rustgebied. Met daarop een plaatje van Mickey Mouse. Omdat ze nog ruimte over hadden, dat is inderdaad een glimlach waard. Zeker Monique, dankjewel.

Nieuwe muziek van Douwe Bob. No to Self hoorde je in Muziek aan Zee. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. André Kool is onderweg. En wat gaat het weer doen? Dat horen we van onze eigen weergoeroe Huub Mizee natuurlijk. Eerst muziek van Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Dat je het weet.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
7: Voordeelhaadjes.nl. Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: Voordeelhaadjes.nl.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Marjolein. Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Pex in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. In en rond de bosjes van Pex zijn de zorgen over overlast en onveiligheid toegenomen. Er hangen regelmatig groepen jongeren rond en er zijn meldingen van intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld. Vorige week maandagavond werd een 13-jarige jongen door een grote groep mishandeld. Het slachtoffer was onderweg naar huis toen hij door een van de jongens van zijn fiets de bosjes in werd geduwd. Ondanks dat alle uitgangen van het gebied door de politie werden afgesloten, kon toen geen van de jongeren aangehouden worden. Politie sluit nu meerdere aanhoudingen niet uit. Het is even improviseren bij huisartsenpraktijken nu de griepprik later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs in december deze maand. En dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. Deze huisarts verwacht ook nog op het vaccin.
12: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt letterlijk wat minder tijd om alles wat te beregelen en om mensen de griepspuit te kwetten, Jan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we wolhaven is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt de griepspuit nou weg? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
11: Ja, het is dus een landelijk probleem, horen we aan deze Friese huisarts. Huisarts ziet ook een positieve kant aan de vertraging. Het vaccin is vollediger en beschermt daarom beter. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Eleanor Boekholt O'Sullivan brengt morgen een bezoek aan Leiden. Ze laat zich dan informeren over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Wethouder Priscilla van Noord ontvangt de minister bij studentencomplex Kolfpad van Duo. Daar gaan de minister, de wethouder en studenten met elkaar in gesprek over de problemen en mogelijkheden rond studentenhuisvesting in Leiden. Ook de ontwikkeling van de Leidse campus komt tijdens het bezoek aan bod, bericht mediapartner Centraal Plus. Daarbij wordt vooral gekeken naar de vraag hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd.
10: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
13: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond is eerst nog bewolking, daarna komen er wat meer opklaringen, maar kan nog opnieuw mist ontstaan. Er is ook vannacht maar weinig wind en dan daalt de temperatuur tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, in de loop van de dag periode met zon. Later komt er meer bewolking. We hebben dan een zwakke tot matige oostelijke, later zuidoostelijke wind. En dan wordt het morgen ongeveer 21 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Maar dan wordt het nog maar 15 graden. En vrijdag is er veel bewolking en regen. En dan wordt het ongeveer 17 graden.
11: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart.
9: Door werkzaamheden aan de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, 20 minuten vertraging bij de Maasvlakte.
11: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

17 van Cressup. Ja, dat was het moment toen ze 17 waren dat ze aan de voet stonden van het succes wat ze gingen krijgen. Jacqueline Govaert schreef I Would Stay ook toen ze een jaar of 17 was. Dus dat waren hele mooie herinneringen. En op een gegeven moment dacht ze van, ja, wat deden we eigenlijk toen we 17 waren? Nou, toen begon het allemaal. En daarom dachten ze, laten we dit nummer uitbrengen. Alweer een jaar of 5 geleden hoor, 17. Daarvoor Leo Sayer. En nu Whitney Houston, All at Once in Muziek aan Zee.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen

0: Eigenlijk verandert er niet zo heel veel. De Four Tops, It's the Same Old Song. Oud brood in je tas vinden van een paar dagen oud. Ja, dat ken je misschien ook wel. Nou, in Berlijn, daar hebben ze iets veel bijzonders. Veel meer bijzonders. Een brood dat al heel lang in de diepvries wordt bewaard, is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Het werd gekocht in 1990 uit angst voor mogelijke voedseltekorten tijdens de Duitse hereniging. En deze man heeft dat al die jaren bewaard. Maar liefst 36 jaar oud.
1: Krijg nou wat!
0: Ze willen het eigenlijk niet weggooien. En zeiden ze, nou, dat kan een mooi plekje krijgen in het Duitsland Museum. Daar wordt het nu ook in een soort vriezer bewaard. En ze zien erop toe dat de stroom niet uitvalt. Want anders is het einde brood natuurlijk, hè. Einde verhaal.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Er komt straks een wilde meedansplaat aan rond 4:50 in dit programma. Even lekker gek doen. Eerst het nieuws van 3:00, André Kolen.
8: Bij een frontale aanrijding op de Rijnsburgerweg in Noordwijk zijn vanmorgen 2 gewonden gevallen. Een personenauto en een 45 kilometer wagentje botsen ter hoogte van de N206 op elkaar. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen naar de aanrijding in actie. Politie laat weten dat beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Pex in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. In en rond de bosjes van Pex zijn zorgen over overlast en onveiligheid toegenomen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Alphen aan den Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Steekterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. En ook de komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de Alphense brug. Meer regio nieuws straks om 4:30. Nu het overige nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
0: Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste oponthoud, onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn wegwerkzaamheden aan de gang. In de linker rijst ook dicht in de vertraging ruim een half uur.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Prince, the most beautiful girl in the world. En daarvoor hoor je de muziek van de Style Council. Shout to the top in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag, het tweede uur alweer. Waarbij ik je nog even gezelschap hou. We gaan samen dansen rond 4:10. Het wordt een wild dansje, zei ik al. Wild Cherry komt eraan. Play that funky music staat gepland. Heerlijk. Verder heb ik nog nieuws over een oude boom in Den Haag. En muziek onderweg van Santana, Black Magic Woman gepland. Maar ook George Ezra komt eraan met Shotgun. En zometeen terug naar de jaren 80, eind jaren 80, met Mike and the Mechanics, The Living Years. Ook een prachtig nummer om weer eens te draaien hier op Radio West. Verder word je bijgepraat over het nieuws uit de regio en hoor je alles over het weer. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

Boni M met Sunny. Ik ga het hebben over een prachtige oude boom. Een 60 jaar oude plataan. Hij staat in Den Haag aan het Helene van Doeveren plantsoen. En die boom die is nu genomineerd voor een speciale verkiezing Boom van het Jaar namens de provincie Zuid-Holland. De boom heeft zelfs een naam gekregen. De Gualtherus van Doeverenboom, zo wordt hij genoemd. En als je op deze boom zou willen stemmen, dan kan dat zomaar. Ze hebben daar een speciale website. Tot 10 oktober kan je daar je stem uitbrengen. En die website die heet deboomvanhetjaar.nl. Er staan nog veel meer bomen op, ook uit onze regio, maar ook dus deze boom. En je kan er ook meer over lezen op de website van onze mediapartner denhaagfm.nl. denhaagfm.nl dus, waarbij je meer weet over de boom waar je op kan stemmen. Dit is Direct.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
8: Het is rond de klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag André.
9: Goedemiddag Marjolein. Bij een frontale aanrijding op de Rijnsburgerweg in Noordwijk zijn vanmorgen twee gewonden gevallen. Een personenauto en een 45 kilometer wagentje botsten ter hoogte van de N206 op elkaar. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen na de aanrijding in actie. Politie laat weten dat beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na het ongeluk is de Rijnsburgerweg een tijdje afgesloten geweest. Beide voertuigen raakten ernstig beschadigd en zijn door een berger meegenomen. Het is niet bekend hoe het nu met de slachtoffers gaat. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage worden ontruimd. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak een buurtbewoner.
10: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. En die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht.
11: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
10: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop. Dat wel.
9: Afgelopen weekend was het ook al raak in dezelfde parkeergarage en eerder al in augustus. Politie zoekt uit wie of wat er achter de autobranden zit. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Eleanor Boekholt O'Sullivan brengt morgen bezoek aan Leiden. Ze laat zich dan informeren over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Wethouder Priscilla van Noord ontvangt de minister bij studentencomplex Kolfpad van Duo. Daar gaan de minister, de wethouder en studenten met elkaar in gesprek over de problemen en mogelijkheden rond studentenhuisvesting in Leiden. En ook de ontwikkeling van de Leidse campus komt tijdens het bezoek aan bod, bericht onze mediapartner Centraal Plus. Daarbij wordt vooral gekeken naar de vraag hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd.
8: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
12: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond is er eerst nog bewolking, daarna komen er wat meer opklaringen, maar kan nog opnieuw mist ontstaan. Er is ook vannacht maar weinig wind en dan daalt de temperatuur tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, in de loop van de dag periode met zon. Later komt er meer bewolking. We hebben dan een zwakke tot matige oostelijke, later zuidoostelijke wind en dan wordt het morgen ongeveer 21 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor, maar dan wordt het nog maar 15 graden. En vrijdag is er veel bewolking en regen en dan wordt het ongeveer 17 graden.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
13: Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging ruim 3 kwartier.
9: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee. Dit is

0: George Ezra, Shotgun. En je hoorde ook nog Matt Bianco. Get out of your lazy bed, want het is tijd voor een...
1: De meedansplaat van de dag.
0: Komt van Wild Cherry, een Amerikaanse band. In 1976 hadden ze een grote hit, Play That Funky Music. En ze kwamen erop om dat nummer te schrijven nadat iemand een keer tijdens een optreden in dat publiek had geroepen, ja, play some funky music, white boy. Toen dachten ze, nou, misschien kunnen we daar gewoon een nummer van maken. En dat hebben ze gedaan.
2: Marjolein, dans je mee?
0: En ik ga lekker meedansen, want hij is heerlijk opzwepend. Hier is de meedansplaat van Wild Cherry.

0: Santana hoorde je met Black Magic Woman. En Tom Jones kwam ook nog voorbij met Delilah in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag, waarbij het er alweer op zit voor mij. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je net zo hebt genoten als ik dat heb gedaan. Ik wens je nog een hele fijne dag verder. En laat vooral je radio staan op Radio West. Want Bas Martinez komt er natuurlijk aan met West komt thuis. En in het laatste uurtje de 70s at 6. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Voor jouw favoriet plaat. Je hebt er vast eentje. Hele fijne dag nog en tot morgen 2 uur. Doeg, doeg.
1: Muziek aan Zee.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: In Den Haag zijn ze er vast al aan gewend. Rotterdam, The Hague Airport. Hoe dat in Rotterdam zit, geen idee. Maar dadelijk gaan we het erover hebben in ons blikje op toen. Nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van André Kolen.
6: De automobilist die gistermiddag betrokken was bij een aanrijding op een fietspad op de Westvlietweg in Den Haag is door de politie als verdachte aangemerkt, laat een woordvoerder vandaag weten. De man wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het is niet duidelijk waarom de automobilist op het fietspad reed. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddrug GHB. Het ging om ruim 300 doses. Op grond van de opiumwet is de garagebox 3 maanden gesloten, bericht mediapartner Centraal Plus. Bij een frontale aanrijding op de Rijnsburgerweg in Noordwijk zijn vanmorgen 2 gewonden gevallen. Een personenauto en een 45 kilometer wagentje botsten ter hoogte van de N206 op elkaar. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumaheli werden opgeroepen. De politie laat weten dat beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Files en vertragingen van de ANWB bij monden van Erik Evengroen.
8: Naast een aantal korte files in het westen van het land, het begin van de avondspits kunnen we wel zeggen, veel dagelijkse files zijn dat. Toch 2 opvallende, om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A20 is al druk van Hoek van Holland naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartier vertraging.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
10: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: London Beat op Radio West. I've been thinking about you. 9,5 minuut over 4. Een hartelijk goedemiddag. Dit is West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond met in het laatste uur natuurlijk plaatjes uit de jaren 70. Want dan is het 70s at 6. Een plaatje aanvragen, heel makkelijk. Gewoon even mailen, bas@omroepwest.nl. In dit programma, in dit uur, straks even bellen met een actrice, Gitty Preger. Ze komt uit Zoetermeer en ze staat in een nieuwe musical en die heet And Juliet. Dus Romeo is daar vanaf. Romeo en Juliet is natuurlijk de titel. Maar die musical die is gaan heten And Juliet. Nou, wat die musical behelst, welke muziek daarin te beluisteren valt, erg gaaf, kan ik je wel vertellen. Ik ga het zo meteen even aan haar vragen. In dit uur speel ik ook nog ons noodradiospel, waar weer een mooie prijs te winnen is. Een erg mooie prijs, mag ik wel verklappen. Dus hou dat spelletje in de gaten. Team West, dat wil zeggen Kirsten van Dissel, komt even aanschuiven om te vertellen wat er in haar programma zit. Vanaf 5 uur vanmiddag op TV West. En ach, het zit weer helemaal vol tot 7 uur vanavond. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan, hoef je niks te missen.
1: Blik op toen.
0: En waar we mee beginnen is ons blikje op toen. En voor Blik op toen gaan we vandaag voor een keertje de regio uit. Ja, nou niet zo'n heel eind, daar hoef je geen zorgen over te maken. Want de luchthaven Rotterdam De Heek Airport bestaat 70 jaar. Maar sinds die naamsverandering in 2010 is het toch ook een beetje ons vliegveld. Rogier van der Zanden hier bij mij in de studio. Rogier, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is toch ook een beetje het vliegveld van Den Haag, toch?
2: Ja, nou, je hebt kans.
0: Je niet tegen Rotterdam
2: als je dit in Rotterdam zegt, dat er zegt, hou even je grote muil. Ja. Nee, ja, het ligt een beetje gevoelig. Maar toen die naamsverandering kwam, het heet natuurlijk Rotterdam De Heek Airport. Toen hadden veel Rotterdammers ook een beetje het gevoel dat Den Haag iets heeft van hen afpakte. Daar kom ik zo meteen op, ja. Over die naamsverandering. Dus daar is wel wat over te vertellen.
0: Precies. 70 jaar, ja, dat betekent dat het in 1956 alweer open is gegaan, hè?
2: Ja, dat klopt. En wat ik zelf niet wist, is dat het niet de eerste luchthaven was van Rotterdam. Want hij opende in 1956, maar daarvoor, al voor de oorlog, was er een luchthaven in de Waalhaven.
0: Oh ja.
2: En ook die werd gebruikt voor burgerluchtvaart. Dus dat was eigenlijk de eerste luchthaven. Die is verwoest dus in de oorlog. En toen, lange tijd, had Rotterdam geen eigen luchthaven. En na de wederopbouw kwam toch dat gevoel weer van, we zouden dat eigenlijk wel terug willen. En toen is in de polder 16hoven dit vliegveld gebouwd. En het heette natuurlijk in eerste instantie ook 16hoven. Nou, de opening daarvan in 1956 was nieuws in het Polygoonjournaal.
3: Iets ten noorden van Rotterdam, in de polder 16hoven, is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanleg van het vliegveld, waarop de Maastad na het verlies van de luchthaven Waalhaven al zo'n lange tijd heeft gewacht. Een betonfabriek in het klein stond ten dienste van de werkers die de eerste startbaan bouwden. Uitgerust met alle mogelijke moderne hulpmiddelen, construeerde men in recordtijd een betonnen baan van 1,5 kilometer lengte en 45 meter breedte, die tenslotte van een asfaltlaag werd voorzien. Het centrum van het gebouwencomplex, dat voorlopig nog op bescheiden wijze is opgezet, is de verkeerstoren, die als een baken oprijst in de vlakke polder. Deze dagen was het vliegveld zo ver gereed dat de eerste landing met een verkeerstoestel kon worden uitgevoerd.
0: Ja, Rogier, in de begintijd zal het echt nog kleinschalig zijn geweest, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Sindsdien erg uitgebreid?
2: Ja, trouwens, ik kan me heel goed voorstellen dat Rotterdammers zijn eigen luchthaven wilden, want anders moesten ze naar Amsterdam. Ja, en dat is voor Rotterdammer nog erger, ja, natuurlijk.
0: Rot op je!
2: Nee, schaai je eens uit. Nee. Het was kleinschalig. Het is wel een beetje uitgebreid, maar niet zo heel veel, hoor. En dat had toch alles te maken met de ligging. Toch in echt een dichtbevolkt gebied, vlakbij Rotterdam, vlakbij Delft. Dus zoveel mogelijkheden waren er niet. Maar in de jaren 60 is de startbaan verlengd en kwam ook het huidige gebouw. Ik weet niet of je wel eens gevlogen hebt vanaf Rotterdam. Maar dat gebouw, op oude foto's uit de jaren 60, 70... zie je ook datzelfde gebouw wat er aan de buitenkant nog precies hetzelfde uitziet. Maar dat is dus in de jaren 60 gekomen. Er zijn wel plannen geweest. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van een idee om het te sluiten. Dat was in 1971. Toen heeft de Rotterdamse gemeenteraad eigenlijk openlijk de vraag gesteld, moeten we het niet dichtgooien? Want het zorgde wel heel veel voor geluidsoverlast. Toen hebben de medewerkers van de luchthaven, hebben de mensen van een onderzoeksbureau ingehuurd om te kijken of het echt zo is. Dat bleek toen allemaal wel mee te vallen. Mm-hmm. En aanleiding daarvan hebben ze toen ook uitbreidingsplannen gepresenteerd. Oh. Juist om die geluidsoverlast ook een beetje tegen te gaan voor de woonkernen eromheen. Ik heb een fragment gevonden uit 1972 van de heer Eger. Dat was toen de woordvoerder van het personeel van 16hoven. En die legde uit wat toen de plannen waren.
4: Wat hoopt u met de uitslag van deze enquête te bereiken?
5: Wij hopen te kunnen aantonen dat de luchthaven niet zo ongunstig ligt als wordt voorgesteld. als mede dat die krachtig ontwikkeld zal worden.
4: Gaat u aandringen ook op uitbreiding van 16-hoven?
5: Wij gaan aandringen op uitbreiding van 16-hoven. Dat wil zeggen een gedraaide baan, de 0826, die veel beter komt te liggen voor de woongebieden die nu gesitueerd zijn om de luchthaven.
4: Dan denkt u dat de overlast geringer wordt?
5: De overlast voor de gebieden Ketel, Groenoord, Vlaardingen, Holy, Schiedam en de gemeenschap Schiebroek wordt zeer zeker minder. En verder willen we aandringen op een zo minimaal mogelijk vliegen met sportvliegtuigen boven de bebouwde kom, zolang de nieuwe baan aan de overzijde van de Doenkade nog niet gerealiseerd is.
0: Ja, je kon wel horen dat ze vlak bij de baan stonden. Er kwamen maar liefst 3 vliegtuigen voorbij.
2: Ja, en volgens mij is er niet veel van gerealiseerd van deze plannen.
0: Nee. Nou ja, hoewel de baan wel een heel klein beetje verschoven is, zeg ik even uit mijn hoofd. Want die heeft nu de richting 0624. Maar dat zeg ik even uit mijn eigen...
2: Hij is wel iets verlengd in de jaren 60 inderdaad. Ja.
0: Hoe heet dat?
2: De naamsverandering waar je het over hebt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, nou, 16-hoven was dus de eerste naam. Heel veel Rotterdammers en ook mensen uit Delft
0: zeggen nog steeds
2: 16-hoven. Maar zo heet het dus al meer dan 30 jaar niet meer, geloof ik. Mm-hmm. Eerst werd het Rotterdam Airport en daarna Rotterdam Die Heek Airport. En rond 2010 kwam die naamsverandering definitief. Maar het was oorspronkelijk de bedoeling dat die al in 2000 zou ingaan. Want toen werd het voor het eerst geopperd. Op het laatste moment is dat toen toch afgeblazen. Maar het hele idee kwam van de gemeente Den Haag. Want die vonden dat een internationale stad van vrede en recht toch eigenlijk ook op de kaart moest worden gezet met een eigen luchthaven. Ja, dat viel dus bij veel Rotterdammers niet helemaal lekker. Sowieso vonden ze überhaupt dat de naam gewoon 16-hoven moest blijven. Maar dat Den Haag in de naam... Ja, nee, dat waren veel sentimenten. Verslaggever Barbara Terlingen, volgens mij, als ik het goed heb, was in 2000 op de luchthaven en sprak daar wat reizigers over die naam.
6: Ja, maakt mij niet uit qua naam. Ik denk dat de meesten nog gewoon steeds 16 over zeggen.
7: Rotterdam is Rotterdam, dus ik denk toch dat het Rotterdam Airport moet zijn.
6: Waarom?
7: Omdat het Rotterdam is.
6: Maar het ligt toch ook vlakbij Den Haag?
7: Nee, het ligt dichter bij Rotterdam.
8: Je hebt mensen die zeggen, het is gewoon de luchthaven voor Rotterdam en dat moet het blijven. Ik denk dat we als klein land daar wat ruimhartiger over moeten denken. Niet,
0: ja, Rogier, de gesprekken rond Rotterdam de Heek Airport, die waren vroeger al, je vertelde over 1971, toen ter discussie wordt gesteld. Bij tijd en wijle wordt de luchthaven natuurlijk nog steeds ter discussie gesteld. Ja. Partijen vooral aan de linkerkant van het spectrum willen graag dat de boel daar gesloten wordt, want dan komt er dan heel veel grond vrij om te bouwen, bijvoorbeeld.
2: Ja, het gaat ook om het vervuilende aspect.
0: Ja,
2: hè.
0: Vervuiling.
2: Het is een discussie die altijd geweest is. Al vanaf de jaren 70. Die waarschijnlijk ook nog wel even door zou gaan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja,
2: en welke kant het op gaat, dat gaan we zien.
0: Ja, dat weten we niet. We gaan het merken. Rogier, dankjewel, hè.

0: Bob Marley met zijn bandje The Wailers. Could You Be Loved op Radio West, 4:09.
1: West komt thuis.
0: Stel nou dat Shakespeare een andere draai had gegeven aan zijn wereldberoemde Romeo en Juliet. Wat nou als Juliet, Julia, het tragische verhaal had overleefd? Nou, dat is het uitgangspunt van de musical En Juliet. Morgen is de première van de Nederlandse versie in het Beatrix Theater in Utrecht. En ik bel even met Gitty Pregers. Ze is opgegroeid in Zoetermeer. Ze woont nu in Voorburg. En zij speelt een van de hoofdrollen. Gitty, een heel goede middag.
2: Een goede middag.

0: niet doodgaat, plot twist, Juliet leeft. Mm-hmm. En op zoek gaat naar zichzelf. En daar mag ik in mijn rol met haar in meegaan. En daar doet ze in haar tocht op zoek naar zichzelf, komt ze een heleboel leuke dingen tegen. Het is een hele mooie soort coming-of-age story met een hele mooie boodschap. Maar vooral fantastisch omdat er ook heel veel hele bekende nummers zitten uit de 90s en de thousands, de zeros.
1: Ja.
0: Dus het is op zich voor mensen die van het klassieke verhaal van Romeo en Julia houden, is het ook heel erg leuk, want wat nou als het een keertje anders gaat zoals dat het ooit geschreven is geweest.
1: Ja, dat is een heel grappig uitgangspunt. En trouwens, je zei het net zelf al, de muziek hè, die erin zit, allemaal bekende hits, vooral van Max Martin. Wat kun je over die muziek vertellen?
0: Ja, die muziek, ik denk dat iedereen die zo ongeveer mijn leeftijd is, die kent denk ik, 99% van de muziek die in de show zit.
1: Ja.
0: Want het zijn echt allemaal, het is Britney Spears, The Backstreet Boys. Wat hebben we nog meer? Ariana Grande. En dat vind ik zo leuk, omdat het toch wel echt heel erg het oude met het nieuwe samenbrengen is.
1: Ja.
0: Waardoor je ook echt een heel erg gemixt publiek krijgt. Want we hebben de jeugd die zegt, oh mama, dit was op TikTok. Dit was helemaal viraal op TikTok. En je hebt de wat oudere mensen die zeggen, oh my god, hier heb ik vroeger nog op staan slijpen in de discotheek.
1: Ja, leuk.
0: En dat is denk ik echt het leuke aan deze show.
1: Ja, want ja, over die muziek gesproken, inderdaad, van toen en van nu. Ik heb hier een klein stukje klaarstaan van Kelly Clarkson. Daar komt-ie.

0: Nou, Gitty, als ik dit zo hoor, dit is echt super goed hoor, dit.
1: Ja, dit is fantastisch. En deze mogen wij ook zingen. Inderdaad, dit zingt een van mijn fantastische collega's die de hoofdrol speelt. Teddy Vermeer, die speelt Juliet. En ja, ik ga nog niet helemaal vertellen wat hierin gebeurt. Want anders dan geef ik een stukje van het plot van de show al weg. Ja. En dat zou zonde zijn. Maar geloof me, dit is een van mijn favoriete scènes. Omdat het zo ontzettend leuk is om te doen. Het lijkt echt bijna op al die nummers die Max Martin geschreven heeft. Dat hij dat eigenlijk al deed met deze show in gedachten. Want het past zo perfect.
0: Ja, dat zou, ja. Dat zou inderdaad een mooie zijn. En jouw rol, hè? Jij speelt de rol van Angelique. Wat voor vrouw is dat?
1: Angelique is een, is de voedster van zeg maar het oude Nederlands, de voedster van Juliet. En zij is een soort van haar moederfiguur. Het is een warme vrouw. Een vrouw met heel veel moedergevoelens voor Juliet. Ze heeft haar ook echt wel opgevoed. Want dat was natuurlijk iets wat in de middeleeuwen vaker gebeurde. Dat kinderen werden opgevoed door voedsters, door nannies. Om het maar zo te zeggen. In het hedendaagse. En ze is heel vaak heel zenuwachtig. Omdat ze het heel erg spannend vindt wat Juliet allemaal van plan is. Maar tegelijkertijd weet ze ook wel dat Juliet uiteindelijk niet in zeven sloten tegelijkertijd loopt. Dus gaat ze er maar in mee. En ze is vooral heel erg trots om Juliets voedster te mogen zijn.
0: Ja.
1: En in het verhaal heb ik zelf ook nog, of heeft Angelique zelf ook nog een klein lijntje. Want wie weet vindt zij zelf misschien ook ergens nog wel eens de liefste.
0: Ja. Vanavond de laatste try-out, morgen de première. Ja, standaard vraag, ben je er klaar voor?
1: Ach ja, ik heb hier zoveel zin in. Ja. Dat is nog een understatement. We hebben zo'n prachtige groep mensen op toneel staan met allemaal een eigen karakter, wat echt heel erg mooi is. We hebben alle mensen, onze players, onze fantastische dansers, die hebben allemaal zo mooi een eigen karakter. Alle rollen hebben zo mooi een eigen karakter, sorry, The Friends. En ja, ik denk zeker wel dat we hier klaar voor zijn om dit feestje helemaal naar buiten te brengen en iedereen ervan te laten genieten.
0: Ja, mooi hoor. Je speelde eerder in Diana en Zonen, maar ook in The Lion King op Scheveningen.
1: Ja.
0: Als je deze nou bekijkt, hè, en Juliet, als je dat vergelijkt met die eerdere musicals waar je in zat, wat zijn dan de grote verschillen?
1: Hoe grappig ook natuurlijk, gelijk de muziek, want het is, of gelijk de muziek moet ik zeggen, want het is natuurlijk niet per se muziek die je 1, 2, 3 verwacht in een musical. De andere twee die ik heb gedaan, die zijn misschien, voor zover je dat kan zeggen, wat klassieker musical. Ik heb natuurlijk Lion King is een Disney show. Diana en Zonen is een originele

0: Nederlandse productie geweest, waarvan de muziek speciaal voor die show is geschreven. En die is uiteindelijk ook wel een beetje naar deze tijd getrokken om het om iedereen daar geïnteresseerd in te laten raken. Maar ik denk dat het grootste verschil is het verhaal wat ondersteund wordt door deze hedendaagse muziek.
1: Oké, ja.
0: If that makes sense.
1: Ja.
0: Ik denk dat het, je hebt zeg maar de Lion King, Diana en Sonen zijn de wat klassiekere shows. En dit is zo'n ontzettende heerlijke hitshow van nu.
1: Leuk hoor, hartstikke goed. Nou, ik heb het al gezegd, ik heb niet zo heel veel verstand van musicals. Maar ik weet wel één ding, ik moet niet zeggen heel veel succes. Ik moet zeggen toi, toi, toi. En dat zeg ik dan ook tegen jou. En dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, ontzettend graag gedaan en dank je wel voor de tijd.
1: Joe, hoi hoi.
0: Helemaal super, fijne uitzending.
1: Dankjewel Gitty, hoi hoi. Gitty Segers, zoals dat plegers moet ik zeggen, uit Voorburg. Regiogenoten, ze staat in die mooie musical en Juliet. We gaan naar het nieuws van 4:30 met André. En daarna gaan we vrolijk door, onder andere met het noodradiospel.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.
3: Dit is Radio West.
4: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
2: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
4: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.
3: Dit is Radio West.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ja hoor, ik ben weer bij u. Het is alweer bijna 7 uur.
9: Waar was je nou?
8: Ik was even met Huub aan het kwebbelen over de straalstroom.
9: Ja,
8: over de straalstroom. Ja. Maar we praten zo rustig verder.
9: Ja.
8: En toen zat ik je even niet op te letten.
9: Oh.
8: Dree, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, begin maar.
9: Ja,
8: ik heb maar tot 7 uur, hè?
9: Oh. Ja. Dan ga ik even voortmaken.
8: Ja.
9: Burgemeester Nadine Steenbergink die heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddruk GHB. Het ging om ruim 300 doses. Op grond van de opiumwet is de garagebox 3 maanden gesloten, bericht mediapartner Centraal Plus. Politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor na het aanhouden van de bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox. Toen de politiemedewerkers de garagebox betraden, roken ze een chemische geur. En ook troffen ze voorwerpen aan die wezen op de opslag en productie van verdovende middelen. Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de komst van de Amerikaanse medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk. De Tweede Kamerfractie wil bijvoorbeeld weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op het gemeentebestuur om de fabriek binnen te halen. De partij heeft ook bezwaren tegen de hoeveelheid en de soort medicijnen die in Katwijk gemaakt gaan worden. Fractievoorzitter Christine Teunissen van Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.
10: Het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Het voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen.
9: Ja, want de Partij voor de Dieren heeft verdere Kamervragen gesteld over de gevolgen voor die natuur en de drinkwatervoorziening. Nogmaals, fractievoorzitter Teunissen.
10: Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water.
9: Voor Katwijk levert het in ieder geval wel 500 arbeidsplaatsen op. Bij een frontale aanrijding op de Rijnsburgerweg in Noordwijk vanmorgen zijn 2 gewonden gevallen. Een personenauto en een 45 kilometer wagentje botsten ter hoogte van de N206 op elkaar. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. De politie laat weten dat beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na het ongeluk is de Rijnsburgerweg een tijdje afgesloten geweest. Een berger moest beide beschadigde voertuigen van de weg halen. Hoe het nu met de slachtoffers gaat, dat is niet bekend.
8: André, dankjewel. Nou, dan kunnen we het eindelijk over die straalstroom gaan hebben, Huub.
11: Ja, nou ja. Ja,
8: die ligt iets zuidelijker dan te doen gebruikelijk, hè?
11: Nou, op het moment ligt die nogal noordelijk. Oh, want depressies liggen erg noordelijk, daar ontstaan ze. En wij zitten ten zuiden van de straalstroom. Anders kunnen wij ook nog niet die hoge temperaturen hebben, zoals op dit moment. Hè. De straalstroom is een band met hele hoge windsnelheden op een kilometer of 8-9 in de atmosfeer. En die wordt veroorzaakt door de temperatuurverschillen tussen de subtropen en de poolgebieden. En die nemen in de herfst toe, dus die straalstroom neemt in kracht toe. Vandaar ook dat de depressies dieper worden. Maar ze liggen nog vrij ver weg. En wij bevinden ons nog steeds aan de warme kant dus van die straalstroom, gelukkig. Oh. Want het was vandaag toch maar weer mooi 21 graden geworden.
8: Zo,
11: hè?
8: Zeg dat wel, lekker hoor.
11: En dan schijnt de zon nog niet eens, dus, of tenminste af en toe. Er zitten zelfs nog een paar wat donkere wolken bij, maar de kans op een bui is nog steeds maar heel erg klein. En de lucht is nogal vochtig en dat gaan we de komende avond en nacht weer merken. Want er zullen wat opklaringen zijn, maar dan zal er in de loop van de avond en nacht toch weer opnieuw mist gaan ontstaan. Vooral morgenochtend is dat van belang voor het verkeer natuurlijk weer. Het is heel rustig weer, dat heb je ook gemerkt. Er is maar weinig wind. Dat zal vannacht ook zo zijn. En dan daalt de temperatuur tot 12 graden. En dat is ook nog redelijk aan de hoge kant. Morgen dus eerst plaatselijk mist. Voor de rest krijgen we dan de zon alweer geregeld te zien. Er is wat hoge bewolking, maar het blijft verder droog. Later op de dag komt er meer bewolking. En we hebben morgen een wat meer oost-zuidoostenwind. Zwak tot matig. Dan kan het morgen opnieuw weer 21 graden worden. En ja, ik zeg het altijd maar een beetje bij. Probeer daarvan te genieten. Want als ik dat ga zeggen, dan betekent het ook...
8: Nou is het over. Nou is het zo klaar.
11: Ja, het is dan inderdaad wel
9: over.
11: Zet je maar schrap. Nou ja, het gaat eindelijk wat meer normaler oktober weer worden. Morgenavond en nacht passeren de fronten met behoorlijk wat regen, behoorlijk veel wind. Morgenavond dan kan de wind aan de kust windkracht 6 tot 7 worden uit een noordwestelijke richting. Betekent voor donderdag ook een duidelijk koeler weerbeeld. 15, 16 graden als maximum. Dat is een tijd geleden dat we dat hebben gehad. Moet toch weer wat dikkere kleding aan. Vrijdag dan volgt een volgend frontensysteem met bewolking en regen, later wat opklaringen. Ook dan vrij veel wind en 17 graden. Zaterdag is het ook nog niet echt helemaal droog. Zondag wordt het wel weer ietsje beter. En volgende week, ja, dan zal het toch grotendeels ook een graad of 15 worden met nou niet zoveel neerslag meer. Af en toe wat zon. Misschien komt er nog af en toe een dag met een temperatuur die richting de 20 graden gaat. Maar dat moeten we nog even afwachten.
8: Ja, ja.
11: En dat is duidelijk minder dan het deze week is. Dus ik zou het nogmaals willen zeggen, geniet er morgen met verven van.
8: Ja. Huub, dankjewel. Erik, bij de ANWB, valt het mee of niet mee?
12: Nou ja, het is natuurlijk wel een van de drukkere avondspitsen van de week. En dat zien we nu al beginnen in onze regio ook. Op de A4 onder andere, van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is voor het Prins Klausplein een vrachtwagen gestrapt met pech. Er staat 12 kilometer file met bijna een uur oponthoud. Het is druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmaar en knooppunt Ippenburg 20 minuten extra reistijd. De A13 valt op, Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Noord 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A44 tenslotte Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar bij de stoplichten daar 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
8: Dankjewel, tot straks weer.
12: Tot straks.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West komt thuis.

Blijft een fijn plaatje, deze van Al Stewart, On the Border op Radio West. Nou, het is alweer zo'n beetje tijd voor, ja, dat spelletje van ons. We gaan weer nuttige spulletjes voor in je noodpakket weggeven. Misschien zelfs wel een noodradio, je weet het maar nooit. En daarvoor spelen we zo meteen het noodradiospel. Wat is de bedoeling? Ik leg je drie zaken voor. Dan moet jij mij vertellen, is hier sprake van een noodsituatie waardoor je Radio West zou moeten aanzetten. En alles wat daar gezegd wordt goed in de gaten moet houden en eventueel zelfs moet opvolgen omdat de bevoegde instanties dat zeggen. Of is dat geen nood? Jij moet het onderscheid maken. Nou ja, zo moeilijk zijn de stellingen niet, dus met gezond verstand kom je een heel eind. Doe lekker mee met ons noodradiospelletje 070-390-5454. 070-390-5454. Dan is hier Ed Sheeran, Eyes Closed.

0: Een van de allerbekendste artiesten van de wereld, Ed Sheeran. Dit liedje heet Eyes Closed.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, dat klopt. Als er iets gebeurt waarvan de autoriteiten zeggen, zet de regionale omroep aan voor belangrijke informatie. Dan zijn wij dus de noodradio voor dit gebied. Een bevoegd gezag kan dan bij ons aan tafel komen om allerlei dingen te zeggen. En in het allerergste geval kunnen ze misschien zelfs wel de zender gewoon overnemen als ze dat continu willen uitzenden. Maar dat zal allemaal wel meevallen. In ieder geval gaat het om die noodradio. Dat is dus Radio West. We gaan een spelletje spelen waarbij jij moet aangeven of iets een zogenaamde noodsituatie is, waarvoor je dus Radio West zou moeten aanzetten, of wanneer dat niet het geval is. Nou, de vragen zijn niet zo heel moeilijk, dus we gaan kijken of je ermee wegkomt. Aan de telefoon heb ik Anneke van Veen uit Alphen aan de Rijn. Dag Anneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Anneke.
0: Ja, dag Anneke, nog even los van de noodradio. Jullie zijn wel lekker in de aap gelogeerd, hè? Want bij jullie gaat een treinbrug gaat er tussenuit, waardoor er 9 maanden geen treinverkeer plaatsvindt tussen Alphen en Bodegraven. En je hebt ook nog die steekterbrug, hè, die bij jullie verfrist wordt, zeg maar. Ja.
2: Dat is toch vandaag geplaatst?
0: Ja, klopt. Dus vannacht geplaatst en vandaag zijn ze nog verder gegaan. En volgens mij gaat het morgen weer open, denk ik.
2: Ja.
0: Ik ben niet helemaal uit mijn hoofd, hoor. Dus,
2: dat klopt.
0: Ja. Heb jij daar zelf ook last van, toevallig?
2: Nee, ik fiets wel een stukje om, als het nodig is.
0: Ja, en het is 30 kilometer omfietsen dan, hè? Wist je dat?
2: Ja, maar ik hoef niet naar Bodegraven.
0: Nee. Maar als je die Steekterbrug over moet, op de 207.
2: Ja, dat klopt, maar dat is met de auto, maar dat is maar een stukje, hoor. Maar goed, het moet gebeuren, ja.
0: Ja, nee, dat is ook waar. Die brug die was geloof ik uit 1956, dus die is uit het jaar Kruik.
2: Ja, en als dat weer te laat is, dan krijg je natuurlijk helemaal veel problemen. Dus dan maar een tijdje niet daaroverheen kunnen. Ja, dat is de enige oplossing.
0: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk, Anneke. Zo is het natuurlijk ook nog eens een keertje.
2: Ja, daarom.
0: Zullen we eens even kijken hoe ver we komen met het beantwoorden van die noodvraag? Heb je het toevallig vandaag gewoon een keer eerder gehoord op Radio West?
2: Ja, tuurlijk. Oh. Er is nog geen radio uitgegaan vandaag.
0: Nee.
2: Dus ik hoop nu.
0: Ja, we moeten dat bekijken. Ik weet het ook niet. We gaan het allemaal meemaken.
2: Jij moet babbelen voor me.
0: Ja, precies. Nou, wie weet ben jij wel de mazzelaar. Val je met je neus in de spreekwoordelijke boter. Zullen we eens kijken hoe je het er vanaf brengt als ik de vragen ga stellen?
2: Ja, kom maar op.
0: Okidoki. Nou, daar komt-ie. De eerste vraag. De elektriciteit valt in een groot gebied langdurig uit. Is dat een noodgeval waarvoor je Radio West moet aanzetten of niet?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Je hebt per ongeluk de verkeerde kleur container aan de straat gezet. Is dat een noodsituatie of niet?
2: Nee hoor, ze laat me gewoon staan.
0: Ja, en dan, er komt door een incident veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden. Is dat een noodsituatie of niet?
2: Ja. Dat is een noodsituatie.
0: Jongen. Het is toch niet te geloven? Dat doe je goed, hoor.
2: Anneke. Dat is een bloot hoofd? Nou, geweldig.
0: Ja, precies. Anneke, ik heb hier de grabbelton klaarstaan. Ik steek mijn hand erin. We gaan snel even grabbelen. Eens kijken wat daar nou uitkomt.
2: Pak maar ietsje maar.
0: Ja. Ja, papiertje. Zo, goeiedag. Wat denk je van een draagbare noodradio?
2: Goed zo.
0: Hoppakee. Dat is in de pocket. Ja hoor. Anneke, die noodradio die is voor jou. Dat is fijn. Je kunt hem opwinden. Je kunt hem gebruiken als powerbank. Er zitten zonnepaneeltjes op. Een SOS-alarm. Je kan radio luisteren. Het is niet te geloven.
2: Heerlijk. Geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee. En tot de volgende keer.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag.
2: Doei.
0: Ja, dat was Anneke. Viel met haar neus in de boter. En ik val elke dinsdagmiddag sowieso met mijn neus in de boter, want dan zit Kirsten naast me. Kirsten, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, dat is lief, zeg.
0: Ja. Om 5 uur is weer zover ons opsporingsprogramma op TV West. Team West heet het. Het draait al jaren. Hoeveel jaar eigenlijk?
3: Oh, nou vraag je weer iets.
0: Lang, hè?
3: Daar had ik hem op voor moeten spreken. Weet je, ik weet nooit hoe lang iets is en wanneer en hoe lang geleden. En daar ben ik heel slecht in.
0: Oké.
3: Nou, met alles, ja.
0: Een hele tijd.
3: Ik ga het navragen. Weet je wat we doen? Volgende week weet ik het.
0: Oké, is prima, joh. Ja, echt al een hele tijd op TV West. Mm-hmm. Heb je nog iets moois te melden over vorige week bijvoorbeeld?
3: Ja, dan moet ik even... Ik moet
0: even dan, uit je hoofd?
3: Ja, nou, uit mijn hoofd en wel de goede zeggen. Zeker. Sowieso een bankfraude. Een bankfraude uit mijn hoofd, Rijswijk.
0: Mm-hmm. Waarbij er dus eentje met zijn snuit goed herkend is.
3: Ja, ik moet even geen dingen door elkaar halen.
0: Nee, dat snap ik. We moeten bij de feiten blijven.
3: Sommige kunnen nog niet gezegd worden, omdat het nog niet helemaal zeker is.
0: Oké, dan gaan we snel door naar de uitzending van deze week. Want welke zaken komen er deze week voorbij in het programma?
3: Ja, sowieso weer super zielig. In Bodegraven is bij een 90-jarige mevrouw iemand binnen geweest. Ze heeft, vrees ik, gewoon de deur open gedaan. Want er waren geen braaksporen. Maar werkelijk al haar sieraden zijn weg.
0: Jo.
3: Nu is het zo dat... ik was daar gisteren zelf even bij dat huis. Daar wonen veel ouderen. En daar sprak ik iemand die daar werkt. En die zei ook, het is hier schering en inslag. En de zoon van deze 90-jarige dame... die had dat natuurlijk ook vernomen. En die heeft wel daarvoor al foto's gemaakt van al haar sieraden. Maar met het oog op, ouderen worden zoveel bestolen. Nou, zijn moeder woonde 2 weken alleen omdat zijn vader naar een verzorgingshuis ging. Moet je nagaan. Triestheid.
0: En
3: komt zo'n gozer bij haar langs en neemt alles mee. Dus wat we gaan laten zien is sowieso de sieraden. Want misschien herkent iemand ze. Dat hoop ik dan ook nog. Ja, en ik hoop natuurlijk heel erg. We gaan degene die het heeft gedaan ook laten zien.
0: Heel goed. Nou.
3: Ja, niet leuk.
0: En wat nog meer?
3: Ja, en een mishandeling. De Laan in Den Haag is dat. Daar zit dat benzinestation, de Esso, dat weet je wel, die heeft ook een winkel. Daar is iemand na een avondje uit een flesje water gaan kopen. En er kwam iemand anders binnen en die sloeg hem op zijn gezicht. Lang verhaal kort natuurlijk. En zijn neus is gebroken. En zijn ook van alles in zijn neus. Er was wel iets aan vooraf gegaan. De slachtoffer, had een opmerking gemaakt vlak daarvoor. Hij zag 2 mensen rommelen aan een fiets en zei, hey, zijn jullie fiets aan het jatten? En dat viel kennelijk verkeerd.
0: Ja.
3: En daar kreeg hij een klap op zijn neus. Nou moet ik zeggen, als dat natuurlijk niet het geval was... is het niet leuk dat iemand jou zomaar beschuldigt van het jatten van een fiets.
0: Ja, dat is toch steeds geen reden om...
3: om iemand zo hard te slaan. Nee. Dat is wel de reden dat we hem zoeken natuurlijk. Dus hij staat er goed op en die klap staat er ook op.
0: Absoluut, hartstikke goed. Over 7,5 minuten is het al zover. Team West op TV West. Niet getreurd als je niet om 5 uur kan kijken... want het wordt ieder heel uur herhaald tot in de volgende middag. Hè.
3: Ja, zeker.
0: Zo is het net. Nou, Kirsten, dankjewel. En graag weer tot volgende week.
3: Joehoe.
0: West komt thuis, gaat na 5 uur verder... met onder andere natuurlijk de kopstaartplaat en wat al niet meer. Het nieuws van 5 uur komt er ook aan uit binnen- en buitenland... en de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En tot die tijd draai ik lekkere muziek voor je, zoals deze van Gino Vanelli uit de jaren 80. Dit is Wild Horses.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
15: Een trieste zaak. Een 34-jarige vrouw uit Oude Wetering staat terecht voor een fatale mishandeling van haar 11 maanden oude zoontje. Dat zometeen in West komt thuis. Nu is het 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
16: Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddrug GHB. Het ging om ruim 300 doses. Op grond van de opiumwet is de garagebox 3 maanden gesloten, bericht mediapartner Centraal Plus. De automobilist die gistermiddag betrokken was bij een aanrijding op een fietspad op de Westvlietweg in Den Haag is door de politie als verdachte aangemerkt, laat een woordvoerder weten. De man wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het is niet duidelijk waarom hij op het fietspad reed. Bij een frontale aanrijding op de Rijnsburgerweg in Noordwijk zijn vanmorgen 2 gewonden gevallen. Een personenauto en een 45 kilometer wagentje botsten ter hoogte van de N206 op elkaar. De politie laat weten dat beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met de slachtoffers gaat. Meer regio nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Erik Evengroen van de ANWB weet waar de files staan.
18: Ook in onze regio is de avondspits in volle gang inmiddels, met bijna 150 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zie je op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en het Prins Klausplein nog 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weer door. Dus alle rijstroken zijn vrij. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunneke en Woerden 16 kilometer file met een half uur extra reistijd. Verder valt op de A13 Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Noord 1 kwartier vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 1 kwartier.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Volumia blijft bij mij op Radio West. Ruim 8 minuten, nou een kleine 9 minuten over 5. Goedemiddag. De West komt thuis tot 7 uur vanavond met straks tussen 6 en 7.
1: 70s at 6.
0: Een plaatje aanvragen, super makkelijk. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Moet natuurlijk wel uit de jaren 70 zijn, en dat lijkt me duidelijk. Verderop in het uur de kopstaartplaat die weer voorbij komt. Gisteren, ja, heerlijke plaat van Whitesnake. Here I go again. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord again. Of een goede vertaling. Wat het is geworden, je hoort dat over een goed half uur. Zometeen aandacht voor die nare rechtszaak. Een vrouw die haar baby zodanig mishandelt dat hij eraan overlijdt. Dat bespreek ik met Monica Overdijkink. En ook aandacht voor de afsluiting van een stuk spoor tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De Gouwe Spoorbrug die moet daar vervangen worden. En er rijden er dan vanaf aanstaande maandag maar liefst 9 maanden geen treinen tussen Alphen en Bodegraven. Nou, zoiets is volgens mij een unicum, dat het zo lang geduurd heeft dat een stuk treintraject niet bereden wordt. We horen het zometeen in de bijdrage van Hanif Harada. Muziek van Mr. Mister uit de jaren 80. Dit is dat mooie, verstilde Kiri.

0: Mister Mister, Kiri op Radio West, 14 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Een trieste zaak in de rechtbank vandaag. Daar stond een 34-jarige vrouw uit Oude Wetering terecht voor de fatale mishandeling van haar 11 maanden oude zoontje. Ze zou de baby hebben doodgeschud of op een andere manier om het leven hebben gebracht. Ja, er is iets geëist natuurlijk. Nou, dat Monika Overdijking die gaat ons dat vertellen. Monika, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas. Ja.
0: Is duidelijk geworden wat er gebeurd is?
2: Eigenlijk niet helemaal. Dat bleef een beetje hangen. Er is wel inderdaad iets geëist. 9 jaar cel wil het Openbaar Ministerie dat deze mevrouw Farishta S. De cel ingaat. Het probleem is een beetje dat zij zegt dat haar zoontje is achterovergevallen. Gewoon met zijn achterhoofd op de grond. Dat hij daarna ineens niet meer reageerde. En toen hebben ze 112 gebeld. Was paniek in huis. Op die manier moet het gebeurd zijn. Hij was een week daarvoor ook al gevallen op de marmeren keukenvloer. Dus misschien was hem daar ook al wel wat overkomen. Maar het probleem is dat de deskundigen en ook de artsen die hem in het ziekenhuis in eerste instantie zagen, die zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Het kind had zulk zwaar hersenletsel. Het bestaat niet dat is gekomen door een val achterover. Zelfs bij een 10 maanden oude peuter, hij achterover valt. Op de vloer lag vloerbedekking met een Persisch tapijt eroverheen. En de artsen in het LUMC, het ziekenhuis waar het kind als eerste aankwamen, die zeiden meteen al van, oh, dit is fataal hersenletsel, dit gaat hij niet overleven. Oh. Toen hebben de ouders nog om een tweede opinie gevraagd. Toen is het kind nog naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Daar zeiden de artsen hetzelfde. Uiteindelijk is hij 3 weken later aan zijn verwondingen inderdaad overleden. Daarna zijn er deskundigen ernaar gekeken. Iemand van NFI, een deskundige die uit Duitsland die ze hebben gevraagd, die was vandaag ook speciaal ingevlogen voor de rechtszaak. En die zeggen allemaal de bloedingen in de hersenen, de vochtophopen, bloedingen in de ogen. Hij had ook een of andere rare bloeding aan zijn wervelkolom die bijna niet voorkomt. Heel naar, heel naar. En de deskundigen zeggen, een val achterover op een vloerkleed met deze verwondingen, het kan gewoon niet. En dus zegt het Openbaar Ministerie, ja, dan moet zij hem geschud hebben.
0: Ja, dan is het verwijtbaar sowieso. Hè? Ja. Ja. Hoe is die zaak aan het licht gekomen?
2: Doordat de ouders zelf 112 hebben gebeld. Dat is niet waar. De bovenbuurman belde 112, want de ouders die waren zo in paniek dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten doen. Ja, toen kwamen de hulpdiensten erbij en die stelden vast van, oké, het gaat met dit kind. Hij was al blauw toen de ambulancemedewerkers kwamen. Dus toen was snel duidelijk dat het heel erg mis was.
0: Ja, de mening van de medici die dient natuurlijk ter bewijs. Welk bewijs ligt er nog meer?
2: Ja, niet zo heel veel. En dat is ook het verweer van de advocaat. Die zegt van, ja, de medici die concluderen dat het niet anders kan op basis van de letsels. Maar hij zegt, ja, dat is een soort negatieve uitsluiting. Hè? Je kijkt naar de letsel en zegt, ja, het moet wel mishandeling zijn. Maar moeder ontkent dat in alle toonaarden. En hij zegt, dan is er niet voldoende bewijs. En dan moet ze worden vrijgesproken.
0: Is er iets duidelijk geworden over waarom ze dit gedaan zou hebben? Want een moeder doet dat natuurlijk niet zomaar, zou je zeggen.
2: En omdat ze dus in alle toonaarden ontkent, is er ook dus geen motief. Hè? Heeft het kind gehuild? We weten het niet. Is er een andere reden geweest waarom ze dacht van, ik ga je door elkaar schudden? We weten het niet, want ze ontkent. Haar man gelooft ook dat ze onschuldig is. Hè? Die was eigenlijk emotioneler vandaag dan zij toen hij zijn verklaring voorlas. Hij zegt, mijn vrouw doet zoiets niet. Zij is een liefhebbende moeder en Farishta S. zelf hield ook vol, ik ben een goede moeder.
0: Ja, want wat zei zij inderdaad zelf hierover allemaal?
2: Zij bleef volhouden, ik ben onschuldig. Ik zat gewoon op de bank, ik zat de Koran te lezen. Ja, en ineens viel dat kind om. En verder heb ik er niks mee te maken. En ze benadrukte elke keer maar weer wat een goede moeder ze is, hoe liefhebbend ze is. Mm-hmm. Ook voor haar nieuwe kind, hè, want ze is pas na 9 maanden opgepakt. En toen was ze inmiddels zwanger van een derde. Jo. Dus ze is in de gevangenis bevallen. Zij en haar man ook, ze zijn nog steeds bij elkaar. En ze hopen heel erg dat ze vrijkomt. En dat ze gewoon samen kunnen verder als gezinnetje kunnen rouwen om het babytje.
0: Hoe en wanneer gaat deze zaak verder?
2: Nou, over 2 weken is de uitspraak.
0: Monika, dankjewel.

0: Crosby, Stills, Nash en Young, Our House op Radio West. 8,5 minuut voor 6:30. Vanaf aanstaande maandag rijden er maar liefst 9 maanden geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De zogeheten Gouden Spoorbrug wordt dan namelijk vervangen. En daardoor moeten de reizigers tussen Leiden en Utrecht de komende driekwart jaar omrijden en rekening houden met extra reistijd. Onze verslaggever Hanif Harara toog naar het station en ging kijken bij die spoorbrug.
1: De brug is 43 jaar oud en bepaalde onderdelen die zijn toe aan vernieuwing. Ja, en het is vervelend dat het 9 maanden moet duren, maar we pakken het nu grondig aan. En als het werk is afgerond, dan is hij weer klaar voor de volgende 100 jaar.
2: Spoorwegbeheerder ProRail zegt in totaal 35 alternatieve oplossingen te hebben onderzocht, maar die bleken allemaal onhaalbaar. Zo ontstaat er een unieke situatie, want in heel Nederland is een treinverbinding nog nooit zo lang buiten dienst geweest voor onderhoud aan het spoor.
3: Ik ben Arno Leblanc en ik ben woordvoerder bij NS. Dit is heel bijzonder. We zien eigenlijk nooit dat er werkzaamheden zijn die 9 maanden duren. Dat is gewoon echt wel heel erg lang.
4: Ik heb gehoord dat het gaat afsluiten en het is lastig, dus ik krijg minder treinen.

0: naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
1: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
2: Het gaat 9 maanden duren.
3: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
4: Ja, dat komt eigenlijk omdat er ook heel veel werk wat er gaat gebeuren onder de grond plaats gaat vinden. Dus niet alleen maar het beweegbare deel van de brug wordt vervangen, maar ook echt de constructie en de ondergrond. Het beweegbare deel wordt per vrachtschip naar Friesland vervoerd en daar wordt het de komende maanden gerepareerd.
5: Natuurlijk is het een tegenvaller. Wij zijn een vervoersbedrijf. Maar ja, het is ook waar we mee te dealen hebben. Dat geldt voor alle werkzaamheden en dus ook voor deze.
6: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Olivia Dean op Radio West, Man I Need. Zometeen het nieuws van 17:30 met André.
1: Ga je ook aan de bak?
2: Lekker bakkie!
3: Ik had er echt één nodig.
4: Koffie lekker?
5: Nee.
4: Lekker bakkie.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12.
7: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
3: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
8: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
9: Oké, doei.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots.

0: De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bas. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddrug GHB. Het ging om ruim 300 doses. Op grond van de opiumwet is de garagebox 3 maanden gesloten, bericht mediapartner Centraal Plus. Politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor na het aanhouden van de bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox. En toen politiemedewerkers de box betraden, roken ze een vreemde chemische geur. Ja. En ook troffen ze voorwerpen aan die wezen op de opslag en productie van verdovende middelen.
11: 300 dozen?
12: 300... Doses.
11: Doses. Doses.
12: Ah. Ja, ja. Dus, ja. Dus niet
11: nee.
12: 300 dozen.
11: Nee, maar doses.
12: Doses.
11: Ja, ja, ja. Goed, ja. Luisteren, ja.
12: Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Bij de brand moesten de woningen boven die garage worden ontruimd. Verslaggever Gwen Ouwehand die sprak een buurtbewoner.
13: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. Die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht.
14: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
13: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop. Dat wel.
11: Ja, ik ken de situatie daar zo. Als dat inderdaad naar boven toe dan uitbreidt,
12: ja, dan
11: zo'n
12: zijn
11: brand,
12: die huizen verloren.
11: Dat is levensgevaarlijk.
12: Ja, ja, ja. Nou, afgelopen weekend was het dus ook al raak in diezelfde parkeergarage en eerder ook al een keer in augustus. De politie is dus naarstig op zoek naar wie en wat er achter die autobranden zit.
11: Ja, ja, ja. Nou.
12: De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt O'Sullivan, die brengt morgen een bezoek aan Leiden. Dan laat ze zich informeren over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Wethouder van Noord ontvangt de minister bij studentencomplex Kolfpad van DUO. Daar gaan de minister, de wethouder en studenten met elkaar in gesprek over de problemen en mogelijkheden rond studentenhuisvesting in Leiden. En ook de ontwikkeling van de Leidse campus komt tijdens het bezoek aan bod. En daarbij wordt dan vooral gekeken naar de vraag hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd. Want ja, daar is altijd een tekort aan.
11: Ja, absoluut. En overal. Hè. Niet alleen in Leiden, maar...
12: Zeker.
11: Oké, Dree, dankjewel. Ja, dan even natuurlijk naar Huub voor het weer.
15: Vanavond is er eerst nog wel wat bewolking, maar in de loop van de nacht komen er meer opklaringen en later kan er plaatselijk mist ontstaan. Er is vannacht maar weinig wind en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, daarna krijgen we perioden met zon. Later op de dag komt er meer bewolking en in de avond gaat het regenen. Morgen staat er een zwakke tot matige oostenwind die later zuidoostelijk wordt en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 21 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor en wordt het zo'n 15 graden. Vrijdag is er veel bewolking, regent het en wordt het 17 graden.
11: Huub, dankjewel. Erik bij de ANWB, hoe staat het ermee?
8: Nou ja, het is een vrij drukke, maar ook alweer gebruikelijke dinsdagavondspits. Gelukkig niet zo heel veel bijzonderheden. Alleen de dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. Zoals op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knooppunt Hofvliet, 16 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Rijswijk Paspoortpolder, 20 kilometer, zelfs met een half uur oponthoud. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden rijdt het langzaam en staat er stil over 19 kilometer. Kost je daar ook bijna een half uur. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
11: Dankjewel Erik, tot straks weer.
8: Tot straks.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: hier in de studio zijn de glitterbroeken toch weer aangetrokken, hoor. En het dak gaat er enigszins vanaf. The Bee Gees, You Should Be Dancing, 1976.
1: Is er nog wat te doen?
0: Die vraag die mag ik 2 keer per week stellen aan Meer Wolfsbergen. Is er nog wat te doen? Want morgen is het alweer woensdag en de kinderen zijn eerder vrij van school. Misschien willen opa en oma, pa en ma iets leuks doen met de koters. En het is ook nog, herinner ik me nu, kinderboekenweek.
2: Ja, het is kinderboekenweek. Het is toch mijn favoriete week die 10 dagen duurt. Ik kan het niet genoeg benadrukken.
0: Heerlijk, hè?
2: En er worden zulke leuke dingen georganiseerd door de bibliotheek in de hele regio. Dus ik heb al die bibliotheekagenda's eens doorgesnuffeld. En ik heb er een paar dingen uitgehaald. En het is zo leuk, want het thema dit jaar van de Kinderboekenweek is spot aan. Het boek in de spotlight, de kinderen in de spotlight. Dus het is helemaal niet alleen gaan zitten en voorlezen. Nee, er wordt van alles georganiseerd. Als ik bijvoorbeeld zeg, vlinder, kat, neerwaartse hond, boom. Waar moet jij dan aan denken, Bas?
0: Zijn je nou neerwaartse hond?
2: Ja, downward facing dog. Zo wordt het ook vaak genoemd.
0: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja, dat zijn termen uit yoga. En in Alphen aan de Rijn kan je morgen met je kind ouderkind yoga met prentenboek doen.
0: Ouderkind yoga met prentenboek?
2: Ja, met prentenboek.
0: Ik leer allemaal dingen.
2: Je gaat dus allemaal yoga oefeningen doen. Ademspelletjes, je gaat liedjes horen die aansluiten bij een verhaal wat voorgelezen gaat worden. En dat prentenboek dat inspireert is tot verschillende yoga-poses. Ik weet niet precies welke, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat een downward facing dog, de neerwaartse hond of de kat, dat die gewoon ook gedaan worden. En het zijn hele simpele oefeningen die ik zelf ook eigenlijk altijd elke dag wel op mijn matje doe. Mm-hmm. Dus die iedereen kan. Dus zelfs als je denkt, ik ben niet zo fit, ik kan het ook. Dus jij kan het ook. Ontzettend leuk om op die manier met je peutertje samen en te bewegen en te genieten van voorgelezen te worden.
0: Ja.
2: Dat is dus morgen om 21:15 in de bibliotheek in Alphen aan de Rijn. Ga je daarna in de auto rijden door naar Leiden?
0: Mm-hmm.
2: Want daar is namelijk boek en dans. Dus op verschillende momenten in Leiden. Dus je moet even op de site van de bibliotheek kijken precies waar welke is. Maar het is morgen dus boek en dans. Dus dan wordt een boek voorgelezen. Er wordt een dansje aangeleerd. En je gaat samen dat dansje leren en doen. En aan het einde ga je dan ook nog een kleine voorstelling geven. En dan komt alles bij elkaar. Het boek, de fantasie, het verhaal. Kortom, een hele stimulerende manier om te laten zien dat letters op papier niet alleen saai, zwart en wit zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat ze juist uitnodigen tot bewegen en dans. Okay. En dan kan je donderdag in Delft, bij Bibliotheek Tandhoft in Delft is dat, kan je naar de voorstelling van Loet en Mango. En dat is een leuke voorstelling. Loet heeft een grote droom. Ze wil kunnen vliegen als een vogel. En samen met haar hond Mango en de kinderen gaat ze dan bedenken, plannen om in de lucht te komen. En dan ontmoeten ze een drummende slang, een knuffelgraag ezel en een zingende kikker. Nou ja, dat is toch heerlijk om dat dan mee te maken met de kinderen. En als je dat dan ziet, die kinderen bij zo'n toneelvoorstelling, die kopjes, die grote ogen, dat is gaver dan elk schermpje dan ook. Dus lezen, voorlezen en lekkere voorstellingen. Heerlijk.
0: Je bent echt een ambassadeur hiervoor, Meer.
2: Absoluut.
0: Dankjewel.
2: Oké.
1: Tot 7:00, rest komt thuis.

0: Zelden zo'n mooie bal erachter. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West.
1: Love, peace en herinneringen. Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60.

0: Honeybus, I Can't Let Mackie Go uit de jaren 60.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren hadden we die knijter natuurlijk, Here I Go Again van Whitesnake als kopstaartplaat. Je weet wel, onze muzikale kettingbrief. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord again. Of met een vertaling van dat woord. Daar gaan we. Tilly Vertuin stuurde naar bas@omroepwest.nl het berichtje Ha lieve Bas. Dat zijn die pluspunten weer. Hier mijn suggestie voor de dinsdag. Op de Franse tour vandaag. Encore une soir. Nog een avond betekent dat. Van Céline Dion. Nou, verrassend. Leuke uitzending wensen ons. En een fijne avond. De groetjes allemaal uit Lisse. Martin Mulder die schrijft. Hey Bas, met een kleine aanvulling op again kom ik op against The Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Groet van Martin. Dankjewel, Martin. Romeo Sattelou, hij schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaats. Status quo, again and again. En als dat een woord, dan staan we morgen weer voor dezelfde uitdaging. Ja, dat is correct, Romeo. Piet van der Poel, hij schrijft... Hey Bas, in mijn zoektocht naar de volgende kopstaartplaat... kwam ik weer uit bij Otra Bestu van Katie Melua. Ik heb dat nummer al eerder voorgesteld... toen de zoekopdracht ook again was... Otra vez tú, dat betekent zoveel als jij weer. Het is de Spaanse versie van Far Away Voice... van Katie Melua's debuutalbum Call of the Search uit 2003. Katie Melua schreef het nummer als een eerbetoon... aan de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy... die voor Katie een enorme inspiratie was. Zij werd slechts 33 jaar oud, die Eva Cassidy. Mijn bewondering voor Katie Melua, zo schrijft Piet... betreft vooral haar warme stem en haar muziek... waarin pop, jazz, blues en folk perfect samenkomen. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel. Kees Pronk die schrijft... Dag Bas, aan de suggestie van Jan Keizer gisteren... Hier, let me art van Kopsport, had ik zelf niet gedacht. Dus Jan, dat wordt gewaardeerd door Kees. En voor vandaag, schrijft hij, nomineer ik geen Zuid-Afrikaans plaatje... maar Against the Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Daar is die weer. Nummer verscheen op hun gelijknamige album uit 1980. Groeten van Kees. Kees, dank je wel. En Sam van der Meulen schrijft, hey Bas, hoe is het? En vooral, hoe was je dag gisteren toen we je hebben moeten missen? Ja jongens, ik was wat anders aan het doen voor de baas. Zo gaat dat soms ook hier hè, bij de omroep. Voor de kopstaartpraat van vandaag kiest hij voor Against All Odds van Phil Collins. En dit omdat ik het een van zijn mooiste nummers vind. En het is ook nog eens een keer uit mijn geboortejaar, 1984. Groetjes en een fijne uitzending van Sam van der Meulen uit Den Haag. Dankjewel Sam. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. Ja, de vrouw die elke dag lieve Bas tegen me zegt... Ja, die krijgt dan soms ook wel de zin natuurlijk, hè? Je weet wat je moet doen om aan een kopstaartplaat te worden. Céline Dion is dit. Encore une soir.
2: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: Het is een liedje uit 2016, Encore une soir van Céline Dion. Het is opgenomen in meerdere studio's in de wereld. Denk aan Montreal en denk aan Londen. Maar Amsterdam staat daar ook tussen, ja, de Power Sound Studios. Groot commercieel succes was het album waar dit niet op staat van Céline Dion. Maar ja, wat wordt nou eigenlijk onder haar bewind? Geen succes. Het is bijna 6 uur, zometeen natuurlijk het nieuws. Oh ja, voor de kopstaartplaat van morgen natuurlijk zoeken we dan een plaatje dat moet beginnen met het woord zwaar. Mag natuurlijk ook vertaald zijn naar het Nederlands of het Engels. Hè. Avond betekent het le soir, de avond. Ja, stuur je ideetje aan Bas, @omroepwest.nl. Zometeen na 6 dus. Allemaal plaatjes uit de jaren 70. Plaatje aanvragen. Ik heb een hele stapel met mailtjes al wel liggen. Maar je mag het altijd proberen. Bas, @omroepwest.nl. Dus tot zo.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6. Radio West Sport.
2: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie. De dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie. De absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk. Zij spelen thuis tegen Gemert.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
12: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: In West komt thuis zometeen alleen maar jaren 70 platen. En dat is ook nog eens een keer jouw keuze. Zelf een plaat aanvragen? Bas@omroepwest.nl. 6:30. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van André Kolen.
15: Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. In en rond de bosjes van Peks zijn de zorgen over overlast en onveiligheid door groepjes jongeren toegenomen. Politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddrug GHB. Op grond van de opiumwet is de garagebox nu voor 3 maanden dicht, bericht mediapartner Centraal Plus. In Alphen aan de Rijn zijn gisteravond en vannacht de eerste delen van de nieuwe Steekterbrug geplaatst. 41 meter lange balken die de brug gaan dragen. En ook komende avond en nacht zijn er nog werkzaamheden aan de brug in Alphen aan de Rijn. Een overzicht van het regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erik Evengroen van de ANWB, die weet waar de files staan.
16: Ja, de avondspits verloopt op dit moment in onze regio met vooral veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knoopend Hoflied doe je er 20 minuten langer over. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file. En hou rekening met 10 minuten vertraging.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: David Bowie met de Gene Genie. Goedenavond, 6:11. We zitten in de
1: 70s at 6
0: op Radio West tot 7 uur vanavond. West komt thuis, derde en het laatste uurtje. En misschien weet je het al, de plaatjes draai ik op jouw verzoek. Verzoek je aanvragen, bas@omroepwest.nl. Maar kan je vertellen, ik heb zo'n enorm stapel aanvragen liggen voor vanavond. Je kunt het proberen, maar eerlijk gezegd kom je er nu niet meer doorheen. Dus ik ga mijn best doen om zo min mogelijk te babbelen en zoveel mogelijk plaatjes te draaien. Wat wil je nog meer? En dan helpt het natuurlijk niet dat mijn grote vriend Martin uit het verre Afferden in Limburg een plaatje aanvraagt van 7,5 minuut. Weliswaar hartstikke goede plaat van Stevie Wonder, maar ja, 7,5 minuut. Ja, dat is moeilijk voor mij, Martin. Gewetensnood en zo, hè, want je hebt hem al 1000 keer aangevraagd, dus ik moet hem toch een keer draaien. Nou, hoe ik eruit gekomen, ik weet het nog niet. Hopelijk heb ik nog een paar jaar dit programma, kan ik er nog een paar jaar over nadenken. Martin? Zo is het maar net. In dit programma verder het spelletje in zijn achteruit. En zometeen hier bij mij aan tafel Annemer van Rips voor het rondje regio. En dan gaan we natuurlijk even buurten in Gouda. Tweede verzoekje van de avond is voor José Rapati. Deze van John Denver. Take me home, country roads. Almost heaven.

0: Aanvraag door José Rapati uit Zoetermeer. John Denver, Take Me Home, Country Road.
1: Rondje regio.
0: Het is dinsdag en ze zitten mij hier aan de desk. Annemer Verrips. Annemer, goede avond.
2: Goede avond, Bas.
0: Ja, met jou ga ik altijd babbelen over Gouda.
2: Zeker.
0: Waar ben je nu met je neus tegenaan gelopen?
2: Ja, er is in Gouda een nieuw woonconcept geopend. Voor jongeren van 18 tot 28 jaar.
0: Wat goed.
2: Dus dat is deze tijden iets heel fijns. Want die leeftijdscategorie komt natuurlijk niet zo makkelijk aan een huis.
0: En dat is zacht uitgedrukt, hè?
2: Ja, zeker. Maar dit is nog een beetje extra bijzonder. Want jongeren die hier wonen, die zijn hier niet alleen maar in hun huis. Maar het is ook nog de bedoeling dat ze in deze omgeving met elkaar contact hebben. Dat wordt hier gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en elkaar een handje te helpen hier en daar.
0: Is dat een groot probleem onder jongeren? Dat we moeilijk contact maken of toch een beetje contactarm zijn? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, je hoort het wel steeds vaker, hè, dat eenzaamheid iets is wat niet alleen maar bij ouderen speelt, maar ook echt bij jongeren. Mensen zitten natuurlijk en jongeren zeker meer op hun telefoon, weet je wel. Sociaal contact is misschien minder vanzelfsprekend dan vroeger. En dat wordt dus in deze omgeving weer een beetje opgepakt.
0: En die jongeren van, zeg maar, wat je al zei, 18 tot vroeg in de jaren 20, die hebben toch over het algemeen ook wel een aardige tik opgelopen van corona, hè?
2: Zeker, ja. Er is natuurlijk een categorie die in een bepaalde periode gewoon veel minder op pad is geweest dan dat eigenlijk hoort. Mm-hmm. Dus ja, dat heeft gewoon wel veel impact gehad. En het idee is ook van deze omgeving dat de overgang van wonen bij je ouders naar hier gewoon wat minder groot is. En dat je elkaar, hoe maak je een potje pasta? Of ik heb een snijplank nodig. Of oké, het gaat niet zo goed bij mij. Dan is er toch iemand in de buurt. Nou, dat allemaal een beetje, dat je wat voor elkaar doet. En tijdens de opening die deze week was, heb ik gesproken met een van de initiatiefnemers. En die legt dat ook een beetje uit. Ernest van der Meijden.
3: Ja, wat we hier doen is dat we betaalbare jongerenhuisvesting maken in een gebouw waar we een community initiëren. Dus we hebben het gebouw zo ontworpen en we gaan zo met de bewoners om dat ze elkaar leren kennen, dat ze een netwerk bouwen, dat ze van elkaar leren. En dat zorgt ervoor dat de jongeren die hier wonen daarna 3, 4 of 5 jaar sterker uitkomen dan dat ze erin gingen. En dat alles ook nog gewoon betaalbaar. Dus dat betekent dat ze maximaal 1/3 van hun netto besteedbaar inkomen kwijt zijn aan wonen.
0: Ernest van der Meijden hoorden we daar. Ja, en Annemer, dan zijn er ook gangmakers. Dat klinkt ook als een koekje, maar er zijn dus ook gangmakers wat voor rol spelen.
2: Dat is net welke associatie je erbij hebt.
0: Ja.
2: Maar een gangmaker is in dit geval iemand die elke gang heeft een gangmaker.
0: Oh, verrek, echt gewoon een gang.
2: Echt een letterlijke gangmaker. Maar het woord gangmaker is ook van het is het idee dat die gangmaker helpt om die community te bouwen, zeg maar.
0: Ja.
2: Die gangmaker moet omkijken naar de anderen en het onderlinge contact op de gang stimuleren. He, bijvoorbeeld als het niet goed met iemand gaat of als iemand wat nodig heeft, maar ook een stukje communicatie tussen de bouwer of de organisatie en de jongeren zelf. En ik sprak met een van die gangmakers, de 20-jarige Samuel. Die is sowieso heel blij, want hij is natuurlijk een van de weinigen van zijn leeftijdscategorie, hij is 20, die een huis heeft. En hij heeft zich dus ook aangemeld als gangmaker.
4: Ik wil echt een leuke sfeer creëren met z'n allen. En dat is waar je gangmaker voor bent. Echt om een beetje die sfeer te bewaken. Om die sfeer te creëren. Om te zorgen dat toch je gang wel iedereen zich fijn voelt. Hè, als aanspreekpunt van als er dingen zijn, kom naar mij toe. Neem me in vertrouwen. Ik kom een kopje thee bij je doen.
0: Ja, Annemer, jij bent bij die opening geweest. Hè? Hoe moet ik die woonvorm een beetje voor me zien als ik mijn ogen dicht doe?
2: Nou, het zijn dus eigenlijk 2 torens. Eentje is wat hoger dan de ander. En er zitten dus allemaal studio's en appartementen in van tussen de 25 en de 50 vierkante meter. Dus vrij klein.
0: Mm-hmm.
2: En beneden is wel een hele grote gemeenschappelijke ruimte, hè, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. En er is bijvoorbeeld ook een washok. Ja, die ruimte is er gewoon niet in al die studio's.
0: Ja, dan hoef je dus niet je eigen wasmachine te hebben. Dat doe je dan centraal.
2: Ja, er staan gewoon een stuk of 5 wasmachines. En daar kan je de was even doen. Zie je elkaar natuurlijk ook weer.
0: Absoluut.
2: En er is een grote ruimte waar je kan studeren. Het zijn niet echt hele grote woningen, maar je hebt ook wel extra ruimtes waar je gebruik van kan maken. Er was heel veel interesse, er waren 6.000 aanmeldingen in eerste instantie. Toen zijn er ook avonden geweest. Uiteindelijk hebben 1.200 mensen zich echt definitief ingeschreven. En 247 van hen, die hebben hier echt een plekje gekregen nu.
0: Ongelooflijk, hè? 6000 mensen geïnteresseerd en uiteindelijk 250 nog niet eens die dan een plekje krijgen. Ja.
2: Zeker.
0: Is dat alleen in Gouda of komen er meer van dit soort complexen?
2: Nou, er is dus hoop voor die overige mensen. Het idee is dat er meer komen. De organisatie is heel ambitieus en die wil dit concept verder uitrollen door heel Nederland. Nou ja, voor onze regio betekent het in ieder geval dat ook in Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag de eerste stappen worden gezet.
0: Oké, helder verhaal. Annemer, dankjewel.
2: Graag gedaan, Bas.
0: En zal ik nou dan toch die lange plaat maar draaien voor die ene kerel waar ik het over had?
2: Nou, dat is wel heel aardig van jou.
0: Van het album Songs in the Key of Life. Dat heeft misschien wel iedereen in zijn platenkast. Althans, het zou erin moeten als het aan Martin en Annemarieke ligt. Van een artiest die gelukkig nog steeds onder ons is. Inderdaad, Stevie Wonder. Dit is Another Star.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
1: ja.
3: Inderdaad.
1: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Kantoorbewoners, opgelet.

0: Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
7: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Het is 6:30 op Radio West. Dagoverzicht met André Coletree. Een goede avond.
10: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten na de vondst van een grote handelshoeveelheid van de harddrug GHB. Op grond van de opiumwet is de garagebox 3 maanden gesloten, bericht mediapartner Centraal Plus. Politie Leiden Zuid kwam de drugs op het spoor na het aanhouden van de bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox. En toen politiemedewerkers de box betraden, roken ze een chemische geur. En ook vonden ze voorwerpen die wezen op de opslag en productie van verdovende middelen. Aan de Parkdreef in Zoetermeer is vannacht een auto uitgebrand. Die stond in een parkeergarage onder woningen. Bij de brand moesten de woningen boven de parkeergarage worden ontruimd. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak een buurtbewoner.
11: Nou, de derde autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. Die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht.
12: De politie doet nu ook onderzoek naar het verband.
11: Overal camerabeelden zijn ze gaan kijken, maar ze zitten er echt dik bovenop. Dat wel.
10: Afgelopen weekend was het ook al raak in dezelfde parkeergarage en eerder al in augustus. Politie zoekt uit wie of wat er achter de autobranden in Zoetermeer zit. Een minderjarige jongen is aangehouden voor een mishandeling in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden in het natuurgebied 2 jongens mishandeld, onder wie een 17-jarige die met een kettingslot op zijn hoofd werd geslagen. In en rond de bosjes van Peks zijn de zorgen over overlast en onveiligheid toegenomen. Hangen regelmatig groepen jongeren rond en er zijn meldingen van intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld. Vorige week maandagavond werd een 13-jarige jongen door een grote groep mishandeld. Het slachtoffer was onderweg naar huis toen hij door een van de jongens van zijn fiets de bosjes in werd geduwd. Ondanks dat alle uitgangen van het gebied door de politie werden afgesloten, kon toen geen van de jongeren aangehouden worden. Politie sluit nu meerdere aanhoudingen niet uit. In Noordwijkerhout zijn gisteravond 10 mensen uit hun huis gehaald. In een gebouw waar veel arbeidsmigranten wonen was brand ontstaan met veel rook. Een appartement brandde volledig uit, waardoor de bewoners daar niet terug kunnen. Een aantal mensen deed nog een poging om het vuur te blussen. Daarna was het aan de brandweer.
13: Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
10: Bewoners die rook hadden ingeademd zijn behandeld door ambulancepersoneel en na ventilatie van het complex konden de meeste bewoners terug naar huis. De brandweer rukt sinds deze zomer in delen van Haaglanden niet meer uit voor reanimaties. En dat besluit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ambulances vandaag de dag snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Maar het onderzoek blijkt dat de brandweer er in sommige gevallen aanzienlijk eerder is. De brandweerkazernes waar niet meer wordt uitgerukt voor reanimaties zijn die in Scheveningen, Pijnakker-Nootdorp, Wassenaar en Maasdijk. In alle betrokken gemeenten werden schriftelijke vragen gesteld door politieke partijen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: André, dankjewel. Dan gaan we nog even naar het weer met Huub Mizee.
1: Vanavond is er eerst nog wel wat bewolking, maar in de loop van de nacht komen er meer opklaringen en later kan er plaatselijk mist ontstaan. Er is vannacht maar weinig wind en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, daarna krijgen we perioden met zon. Later op de dag komt er meer bewolking en in de avond gaat het regenen. Morgen staat er een zwakke tot matige oostenwind die later zuidoostelijk wordt en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 21 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor en wordt het zo'n 15 graden. Vrijdag is er veel bewolking, regent het en wordt het 17 graden.
9: Dankjewel, Huub. En dan gaan we snel even naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, staartje van de avondspits of toch nog een tegenvallertje ergens?
14: Nou, het kunnen we het wel het staartje noemen hoor. Want het was vrij druk deze dinsdagavondspits. Veel lange dagelijkse files. Maar zoals gebruikelijk rond deze tijd is het meeste weer opgelost. Ik heb er wel te verstaan nog drie. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plasbroekpolder en Knoopend Hof liet 5 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. De andere kant op dezelfde A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Prins Klausplein nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar Centrum 5 minuten vertraging.
15: West komt thuis.

Dit was een verzoek van Kees Swets uit Boskoper. Die schrijft daarover: hey Bas, gisteren was het de dag van de leraar. Een beroep dat ik zelf ook 42 jaar mocht uitoefenen, vanaf 1977. Hij schrijft: ik werd altijd getriggerd door die plaat, Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Het plaatje komt uit 1979. Ik dacht dat die plaat altijd opriep tot geen onderwijs meer geven aan onze kinderen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet fout. Het was helemaal niet goed. Het roept op vragen over de rol van het onderwijs in de maatschappij en de impact die het heeft op de ontwikkeling van kinderen te stellen. Roger Waters, die legt hiermee de vinger op een zere plek en daagt ons uit om na te denken over wat we leren en hoe we dat dan leren. In die 42 jaar dat ik zelf dus leraar ben geweest, zo schrijft Kees Swets uit Boskoop, heb ik dat ook altijd voor ogen gehouden voor de klas. Met dit lied in mijn achterhoofd. Mooi verhaal, Kees. Absoluut. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk, hè? Dan gaan we door met een verzoekje van Veronique. Daar is ze weer een keertje. Een verzoekje. Een gouden ouwe. Ach, omdat het zo'n fijn nummer is. Natuurlijk, Boskeks. What can I say?

0: Boskeks, What Can I Say op Radio West. 12 minuutjes over 6:30. Straks het spelletje In Zijn Achteruit. Nou ja, straks.
1: In Zijn Achteruit.
0: Eigenlijk nu al een beetje, want ik ga je een fragmentje laten horen van de opgave van vandaag. Wie is dit In Zijn Achteruit? Meespelen is nog nooit zo makkelijk geweest. Gewoon even bellen 070-390-5454. Dan een verzoekje totdat we dat spelletje gaan spelen. Een verzoekje van Rob Kuipers. Die wil graag horen een plaatje van Jonathan Richman. Abdul Wants Cleopatra.

0: Je kunt er natuurlijk van alles van vinden van deze plaat van Jonathan Richman. Erg zuiver. Het is wel een verhaaltje dat hij hier vertelt. En trouwens, die zanger, die Jonathan Richman, die wordt, zo vertelt het internet mij, gezien als een van de meest unieke, excentrieke en invloedrijke figuren uit de pop- en de rockgeschiedenis. Hij wordt vaak gezien als de peetvader van de punk. Al gooide die het muzikale roer al snel om naar een opvallend, ja, daar komt hij, naïeve akoestische stijl. En zo zou je dan deze stijl kunnen beschrijven, terwijl de rest er met de gillende gitaren nog mee bezig was. Dus dat.
1: In zijn achteruit.
0: Een verzoekje van Rob Kuiper was dat dus. Jonathan Richman, Abdul Wants Cleopatra. We gaan een spelletje spelen. Ik hoef het telefoonnummer niet meer te noemen. Ik heb een hoop mensen aan de telefoon hangen. Het gaat natuurlijk om het uitvogelen welk fragment dit is. Dat wil zeggen van welke band en hoe heet dat plaatje dan? Nou, het lijkt erop dat dat niet tegen dovemans oren gericht is, want de telefoon stond gelijk roodgloeiend. Dan begin ik bij Richard Bakker. Richard, een goede avond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, je zit nog in de automobiel, zo te horen, klopt dat?
2: Nee, ik sta thuis in de keuken.
0: In de keuken. Dan krijg ik altijd heel veel trek. Ben jij al klaar of moet je nog gaan eten?
2: Nee, we zijn klaar. We hebben lekker zuurkool gegeten.
0: Zuurkool met vette jus?
2: Ja, met vette jus, ja. En een goede lekkere rookworst erbij, van de echte slager.
0: Heel goed. Oh, ik heb nou alweer trek. Je wordt weer bedankt. Hartstikke
2: goed. Hebben er nog een beetje over.
0: Dat zou ik lekker in een schaaltje doen. Lekker, goede.
2: Pakken we morgen lekker op.
0: Juist. Oh, dat is zo lekker. Hartstikke goed. Nou, Richard, blijf hangen. Jij mag zo meteen als eerste te pogen uit te vogelen wat ik nou toch in zijn achteruit heb gezet. Blijf lekker hangen.
2: Ja.
0: Dan ga ik naar John. John, zit je nog op de camping in Warmond of ben je inmiddels toch weer verhuisd naar het Haagje?
3: Hij zit in het Haagje.
0: Ja, oké. Okay. Heb je de boel netjes opgeruimd achtergelaten tot het volgende voorjaar?
3: Nee, nog niet.
0: Dat niet?
3: We wachten voor een paar mooie dagen. Dan kunnen we gewoon nog een dag in gaan.
0: Kijk.
3: En de boot moet eruit. Je moet het ook nog doen.
0: Oh, als ik mag vragen, wat voor boot heb je? Een speedboot met 900 pk? Of,
3: Bootje. Sorry, joh. Met het bootje moet er nog uit. Sorry.
0: Oh, met een veredelde slagboomklopper achterop? Of...
3: Ja, nee, dat kunnen we zelf doen. We hebben zelf een oprit, dus we zijn nu te waterlaatplaats hebben we.
0: Oh ja, hartstikke goed. Ja. Nou, moet nog gebeuren. Blijf hangen, John. Je weet het. Als Richard het niet weet, dan kom jij aan de beurt. Maar ja, je weet hoe het gaat in dit spel.
3: Ik denk dat hij het weet, hoor.
0: Daar ben ik namelijk ook een beetje bang voor. Ja. Oké, blijf lekker hangen. Dan ga ik naar Martin uit het verre Afferden. Martin, ik draaide net die hele lange plaat voor jou, hè, van Stevie.
4: Wat zei je?
0: Ik zeg, ik draaide net die hele lange plaat voor jou, van Stevie Wonder.
4: Ja, lekker, hè?
0: Ja, zeker. Zeker.
4: Ja.
0: ik stuur de rekening nog wel.
4: Ja, nee, heerlijk. Dankjewel.
0: Ja, precies. Nou, Martin, blijf lekker hangen. Oh ja, heb jij natuurlijk de Witte Broodsweken overleefd inmiddels?
4: Ja, hebben we overleefd. Het is weer back to basic, hè?
0: Ja, back to basic. Ja, nou zou je het weten ook.
4: Stap op de hutspot, je kent het wel.
0: Ja, helemaal goed. Nou, Martin, blijf lekker hangen. Schakel ik ook nog even met Ben in Katwijk. Dag Ben, goedemiddag. Avond.
5: Dat was goedenavond.
0: Good evening. Ja, jij hoorde dit fragmentje ook voorbij komen, net als al die anderen. En je dacht, die ligt er wel bovenop natuurlijk.
5: Ja, het kwam wat herkenbaars voorbij op het einde van het fragmentje.
0: Ja. Oké, nou, dat is een mooie cryptische. Dan ga ik ook nog eventjes naar Danielle. Dag Danielle.
6: Hi, goedenavond Bas.
0: Ja,
6: hi.
0: Nou, hoor je goed dat je ook weer aan de lijn bent. Ja, je hoort het, er zitten vier mannen voor je.
6: Ja, de kans is heel klein.
0: Ja, de kans is klein, maar ja, je weet hoe het gaat. Je weet het maar nooit.
6: Ja. Nou,
0: blijf lekker hangen, Danielle. Heb jij ook al gegeten trouwens?
6: Ja, al gegeten. Ook toevallig zuurkool.
0: Oh, nou ja, Richard, je hoort het, hè?
4: Ja, lekker.
6: Ja, heerlijk. Ja.
0: Heel goed. Nou, maak mij maar lekker, zeg maar, zou ik maar zeggen. Richard, zal ik de opgave nog één keer laten horen, zodat ons geheugen weer opgefrist wordt en dan mag je daarna het antwoord geven. Is dat een idee?
4: Ja, doe maar. Ja, de druk staat er wel op. Nou,
0: ja, hoor. Volle bak, hè? Volle bak. En de vraag is natuurlijk, Richard, welke plaat hoorden wij hier in zijn achteruit? Titel en artiest.
4: Love is All. En volgens mij is dat van Roger Clover en Ronnie Dio.
0: Ja, maar het applaus klinkt voor jou. Ja, Roger Clover en Guest. Nou ja, dan zal die Ronnie Dio van jou, dat zal dan wel een van die gasten zijn, hè?
2: Ja, dat zal wel, ja.
0: Ja, de rommers.
2: Meestal herken ik ze niet, maar ja, deze herkende ik gelijk.
0: Ja.
2: Dus mijn zoon zegt, bellen.
0: Heel
2: goed. Ik ben wel aan mij met rust, ik sta er alvast te doen.
0: Ja.
2: Maar ja, voor ik het wist had hij die knop al ingedrukt.
0: Ja.
2: Nou, daar hang ik.
0: Ja, sowieso benet. Ja, leuk dat je gedaan hebt. Ik loop nog even langs de velden. Ik ga nog even naar John. John, had jij dit ook?
1: Ja, zeker weet
0: ik. Okay.
1: Zingende kikker.
0: Zingende kikker. Ja, inderdaad, van het clipje. Hè? Nou.
1: Ja. Ik heb geen zuurkool.
0: Ja, nee, oké. Okay, wat had jij dan?
1: Chinese tomatensoep.
0: Oh, is dat alles?
1: met eindsalade.
0: Oké, okay, okay. Dankjewel, ja, John. Ja. De groetjes. Hoi, hoi.
1: Oké,
0: okay, bye-bye. Doei, hoi. Martin, ja, jij zat natuurlijk op dezelfde manier in de wedstrijd.
7: Ja, nou, het is echt wel een moet ik het nou een guilty pleasure noemen of gewoon een goed nummer?
0: Gewoon een goed nummer. Ja, gewoon een goed nummer, joh. Ja. Tuurlijk.
7: Heel opmerkelijk, hè, van die metaljongens.
0: Ja, en dat ze dan doen ze even iets heel anders en dat slaat dan enorm aan, hè?
7: Ja, precies.
0: Ja, leuk is dat. Ja, ik had het er van het weekend over met een maat van me, Extreme, hè, More Than Words. Prachtig mooi klein liedje. Ja, maar als je dus een LP van ze koopt, dan schrik je. Althans, als je er die van houdt. Ja. Daarom. Hey Martin, bedankt en de groetjes.
7: Hey, fijne avond.
0: Yo, hoi. Dan, Ben, bedankt ook weer voor het bellen.
8: Ja. Graag gedaan,
0: Bas. Hou je goed. Groetjes. Hoi, okay.
8: Hoi.
0: En Danielle, geldt voor jou ook. Dankjewel voor het bellen. Graag weer tot de volgende keer.
9: Oh, graag gedaan. Hey, fijne avond.
0: Hetzelfde. Dag. Nou, Richard, ja, heb jij altijd al radio DJ willen worden of zo'n plaat willen aankondigen? Of,
2: Nee, die ambitie heb ik niet. Dat laat ik lekker aan jou. Maar deze zal ik dan wel aankondigen.
0: Oké, dat is leuk.
2: Dat is pas je volgende vraag.
0: Ja, precies, joh. Ja. En dan wou ik je nog even zeggen dat je van ons krijgt de Omroep West Mok. Je krijgt een prijsje uit onze eigen prijzenkast. En dan drink jij zo uit dat mokkie zo. En een kopje thee of weet ik wat. En dan denk je, oh ja, dat was van die
2: keer. Lekker bakkie.
0: Lekker bakkie, zo is het maar net.
2: Ja, zeker.
0: Nou, jij mag hem lekker aankondigen, Richard. Ga lekker in je gang.
2: Nou, mensen gaan er lekker voor zitten. Hier komt hij, hoor. Love is all.

0: Ja, dit is natuurlijk een meezinger. Love is All, Roger Glover en Guests. Dat was de oplossing van het spelletje In Zijn Achteruit. En Richard Bakker, die net heerlijk lekker zuurkool had gegeten met worst en een lekker kommetje zuurzo erbij, die kreeg de telefoon van zijn zoon in handen gedrukt, die al op bellen had gedrukt. En hij was zo sportief om gewoon lekker mee te spelen. Hij had het als eerste helemaal goed en de rest van de mensen had het ook goed, maar ja, die waren niet de eerste.
1: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
3: Op 89.3 Radio West.
0: En het leuke is dat zit hier iemand op de redactie ook lekker te eten in de gang. En die geurtjes die komen hier zo binnendrijven. Ah, lekker bikken. Nou, dat ga ik zo meteen ook doen. Morgenochtend West wordt wakker. Natuurlijk weer hier op de zender vanaf 6:00 morgens. Collega's staan in alle vroegte op om je weer het nieuws te brengen. En een hoop gezelligheid natuurlijk. Morgenmiddag om 4:00. Dan meld ik mij gewoon weer voor een nieuwe aflevering van West komt thuis. En voor nu zeg ik daarom ook een heel fijne avond. Hoi hoi.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
15: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
14: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
18: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
17: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
8: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
7: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog één. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
8: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
7: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. En dan met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg al meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
9: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
8: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kasttuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeeltelijk misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, door Dorald Megens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
15: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
16: Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel. Knotsgek, sterkhouder en afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Franse premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gevoelige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het Dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, dan hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdamme, Danny. En pakte hem hier bij zijn straat. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm. En dus sloeg ik hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Tussentijds riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En wegwijzen.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Koels Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maandag werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom. Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen van Hamas?
1: Er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Er was een. Ten eerste heeft Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap: luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was één waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was één kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren. Die zeiden: dit gaat allemaal mis. Er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van: ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld en de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat een soort arrogantie van: dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen. Ja. Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was: ik moet Hamas in Gaza tevreden houden, dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus twee dingen eigenlijk: ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij, en wij zijn toch sterker.
0: In Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
2: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023... echt, dan gaat dat al jaren terug, Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten, is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook wel een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu van alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we van uitgaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus. Zeker, ja. Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja.
2: En als, nou, als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
2: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van: ja, Hamas is niet zomaar een ding. Het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie. En je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dan moet de komende maanden duidelijk worden. Omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland. Hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen, omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja. Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft het op de verkiezingen die eraan komen over 20 dagen?
1: Het is het onderwerp van gesprek. Ja? Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie ze altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendiensten schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog. En zoals net gezegd ook, houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek, waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt, hij moet weg, want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt, ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
1: Ja. Ja? Ze zijn een centrale rol.
0: Ja?
1: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
1: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
2: Iedereen moet 61 halen.
1: Iedereen moet 61 halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentjebuur spelen.
1: En
0: met
1: waar
0: iemand.
1: Zitten die? Waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook. En beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren, maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden, hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden. Want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, daar zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan Netanyahu voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7e oktober.
0: Ja.
1: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn, alleen het eigen lijden zien. Een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48.
0: Ja. Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partijen, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu.
2: Het zijn twee blokken eigenlijk. Het is één partij
1: en één blok. En dat ene blok heeft 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij
2: die
0: mensen?
2: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn, of er zou ook maar flinterbewijs zijn dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas, dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar bewijs ze kennen is wel degelijk niet... mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
2: Waarschijnlijk, maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er, maar die twee Arabische partijen die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat.
0: Mm-hmm.
2: En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele

0: wordt in ieder geval, ja.
1: Nou, dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
2: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: jullie willen heel lang door. Ik snap het heel goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
2: Zeker, zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
2: Graag gedaan.

0: Dat was Steeler's Wheel met Star. Bijna alle ministers uit het kabinet en de premier ging voorop, togen vandaag naar de Eerste Kamer voor het debat over hun plannen voor volgend jaar. Algemene politieke beschouwingen na de Tweede Kamer, dus nu ook richting de Senaat, in een steeds nijpende zoektocht naar die felbegeerde meerderheid die er nog steeds maar niet is. Wilma Borgen-Den-Haag, goedenavond.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja Wilma, waar is het nou moeilijker om te handelen, in de Tweede of in de Eerste Kamer?
1: Ja, ik zou zeggen, op de korte termijn is het in de Eerste Kamer moeilijker, want daar heeft het kabinet gewoon meer zetels nodig voor die meerderheid dan in de Tweede Kamer. Het gaat daar om 16 zetels tekort, in de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen. Dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als het kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden, want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerst de Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen en zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
0: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
1: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid, namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid.

0: Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. In zo'n totaalakkoord zitten vaste elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien daarmee breder gesteund zouden kunnen worden. De uitdagingen waar we nationaal en internationaal voor staan zijn gigantisch. In die politieke context rest ons geen andere keus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineenslaan om een lange termijn agenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
1: Ja, dus de uitgestoken handen ineenslaan, dat is wat Pro nu voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid, zegt Rosemuller althans.
2: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
1: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rosemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rosemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
0: Zou u willen reflecteren op de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die langetermijnagenda samen kunnen werken.
3: Mevrouw Klip, dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt, maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
0: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Mevrouw Klip, dat is maar net één stapje te ver.
1: Ja, dat is dus best een goed idee, dat samenwerken tussen liberalen en progressieven, maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde, want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
2: Wilma, wordt het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen, daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagas, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
2: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het andere niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rosemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
4: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
0: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagasse zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn. En moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat. Maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag, hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
4: Ja, voorzitter, de minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor regio's. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppelingen blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
2: Ja, ja. Ik dank je wel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden. Zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg. En is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
5: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
2: Dus elders wel?
5: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt vergelijkbaar met 125 cc's te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
2: Ja, ja. Nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
5: Ja.
2: Dat doet me dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden dat dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
5: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
2: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel. Daar gaan mensen toch in mee.
5: Klopt.
2: En uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto, toch?
5: Zeker. En er zijn ook mensen die heel tevreden zijn over de elektrische motorfiets.
2: Ben je het zelf ook?
5: Ik ben het zelf ook. Ik heb er zelf ook 3,5 jaar gewerkt. Dus ik weet
2: wat het is. Dat is wat anders dan erop zitten, hè?
5: Dat is wat anders. Ja, maar ik heb er ook op gezeten. Ik heb het ook ervaren. En ja? Het is een fantastische ervaring.
2: Wat is het verschil? Het maakt minder geluid.
5: Je hebt geen bewegende delen, dus de motorfiets is stil. Als je erop zit, heb je het idee dat hij niet eens aanstaat, net als in een auto.
2: Ja.
5: Je hoort niks, er beweegt niets. En het heeft een enorm koppel, net als bij een auto. Als je gas geeft, zit je meteen op het volle vermogen. En dat is een bepaalde ervaring.
2: Dus dat betekent dat je eigenlijk van een hele korte tijd naar maximum snelheid kan, over een kleine afstand.
5: Ja.
2: Alleen je mist wel die grom.
5: Je mist die grond.
2: Heb je daar geen last van gehad als weemoedige man op een ouderwetse
5: motor? Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
2: Ja.
5: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt. Veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
2: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent hier vanuit je functie.
5: Mm-hmm.
2: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie
5: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
2: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
5: Ja.
2: Ja, het is, ja, elektrische kijk,
5: het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. Het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En ja, dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
2: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
5: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt hij te zwaar en onbestuurbaar.
2: Dat snap ik.
5: En dan is de experience helemaal weg.
2: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
5: Dat klopt.
2: Het is misschien gewoon een verandering van
5: gedachten. Het is een lifestyle verandering.
2: Je hebt zelf op, rij je nog steeds elektrisch?
5: Nee.
2: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent gaan zitten?
5: Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
2: Ook een geldkwestie?
5: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
2: Ja, ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. En jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
5: Nou ja, kijk,
2: dan wel wat tientjes meer.
5: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Ja. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
2: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
5: Ga het ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager. En het onderhoud is ook veel lager, want je hebt geen bewegende delen. Er hoeft geen olie in. En uiteindelijk is het schoner voor het milieu.
2: Ja, ja, het zijn toch goede punten bij elkaar.
5: Absoluut.
2: Ja. Dus jij hebt nog een ouderwetse motor. Onze gasten worden soms zelfs met een taxi gebracht of komen met de auto. Hoe ben jij nu hier?
5: Ik ben met de auto gekomen.
2: Oh ja? Maar waarom doe je dat dan eigenlijk? Want het is avond. Je zou lekker een mooi ritje kunnen hebben in het donker.
5: Nou, ik woon hier bijna om de hoek. Dus ik kon kiezen uit de fiets of de auto. En voordat ik mijn motorpak
2: Weer een slecht verhaal.
5: Voordat ik mijn motorpak aan heb.
2: Met de fiets moeten komen.
5: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar het was donker en ik dacht, nou. Maar voordat je motorpak aan hebt en uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten, ben je wat extra tijd kwijt.
2: Het is volstrekt duidelijk. Als Kees Lengers hier aan het woord vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
5: Graag gedaan.
6: Everything you say is a song and I hope it goes on.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de vijf jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het één keer in de vijf jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, is een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar twee planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide vijf jaar geleden en de andere nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad? En dat is in de meeste gevallen het geval. Of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken
1: het licht. Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja, nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol voordat er
1: die knol is ongeveer een centimetertje of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond. Okay. Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt lekker onder de grond zitten. En dan,
0: maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt hij ook water iedere dag?
1: Als de plant niet groeit, als het gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt hij ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat hij uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zo'n bloei krijgen.
0: Maar wat zei je, Rutmer?
1: Ja, Rutmer heet die.
0: Rutmer.
1: Ja.
0: Maar die moet, soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
1: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de vierde keer dat deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar dat is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid. Ja. Dus
0: nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt. Maar hoe hoog gaat deze penis reiken?
1: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog. Heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aaronskelkbloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De spadix heet dat. En dat geheel is ongeveer een centimetertje of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
0: 2 meter?
1: Ja.
0: Maar die heeft dus ook een... maar ook een soort eikel mee die eindigt.
1: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. De eerste Amorphophallus die ooit is beschreven was ook in Nederland gebeurd door Blume van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent.
0: Ja.
1: Dus A zonder morfo, vorm, vallus penis. Ja.
0: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
1: Dat gaat vrij snel.
0: Okay.
1: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog met zo'n enorme bloem erop.
0: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
1: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees en dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
0: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rotwoord. Rottend vlees, je hebt liever iets anders.
1: Ik vind het fascinerend omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
0: Kun je het dan anders betitelen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, ja, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
0: Ja, ja. En wat doet dit met de Hortus Botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
1: Ja, ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is, is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen.
0: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan, ja, bij dit, komen, ja, echt een bepaald soort mensen,
1: ja,
0: op af.
1: Ja, ja,
0: kun je ze kenschetsen? Durf je dat?
1: Nou, het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, dat die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die ik op, ja, de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
0: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen?
1: Ja,
0: we hebben
1: een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen, ja, kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
0: Hij heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd.
1: Ja, dat is Amorphophallus decus silvae.
0: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Dat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
1: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
0: Een van mijn collega's?
1: Nou ja, gewoon een collega, ook een journalist, zeg maar.
0: Mieke van der Wij, die doet de zondag hier normaal.
1: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan, ik weet niet wie. Maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen. En dat sloeg in als een bom.
0: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
1: Deze soort, ja, ja, hij komt van Java.
0: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
1: Nou, deze soort... ja, gewoon, er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
0: Oké. Okay. Nu kun je naar... Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in,
1: ja,
0: zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht.
0: Ja?
1: Je begint echt te hangen en
0: okay,
1: het over.
0: Ja. Dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Het is echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen, kom morgen. Want daarna is
0: je
1: het
0: kunt er niet, je bent gewoon ook zelf niet zeker van of die nog lang stand houdt.
1: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. We hebben het stuifmeel van bewaard. In min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van, ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat die ook sneller uitbloeien.
0: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
1: Ik normaal wel, want dan bestuiven we hem niet. Maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
0: Oké. Okay. Nou, wilt u naar de reuze penisplant, hollen dus naar de Hortus Botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: En wij vliegen het goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht waar mensen elkaar kennen.
1: Hé, jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
4: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
5: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1.
14: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij.
15: 89.3 FM.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
1: ja.
3: Inderdaad.
1: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het consortium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Ik

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.